Joe-Louis Walker, I Won't Do That. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was de ultieme blues- en Drenthe-promotor. De trouwe bluesliefhebbers zullen hem nooit vergeten. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Geneva Magnus uit Detroit had een moeilijke jeugd en ze vond troost in de blues. Otis Rush was haar held en tegenwoordig opereert ze vanuit Los Angeles. En ze is al 2 keer uitgeroepen tot de beste blueszangeres van het jaar in Amerika. Geneva Magnus, That's What Love Will Make You Do.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel Muske in deze aflevering van Harry's Blues. Want nog een paar weken dan vieren wij het feit dat Harry Muske 80 jaar geleden op 10 juni 1941 geboren is. Muziek van Donors van Shannon McNally, van Omar Coleman, van Cap Mo, een heel mooi nee-nummer en 3 versies van de Cadillac Assembly Line. Maar we beginnen met Muske. De Muske Gang met Geronimo Weeps.

Uit 1983 van de LP The Legend. Dat was de titel dat Willem van der Linden uit eigenlijk de onvolprezen film De Legende maakt heeft. Bijzondere LP trouwens, The Legend. Met allerlei Noorse vaste mensen eigenlijk. Hans Lefaye op drums en Paul Smink op gitaar. Maar daarnaast ook mensen als Marcel Schimschijmer op bas. Dus niet Herman Deijnen, maar Marcel Schimschijmer op bas. En nog andere mensen bij. Tom Barlage speelde erop met. Rudy van Dijk was erbij. En Peter Kuit was erbij. Een onderschatte LP, De Legende. De Legend uit 1983. We gaan naar 1976. Dat was de titel van de LP Kid Blue. En dat was weer een andere bezetting met Harry Musquet en Ilko Gelling er nog bij. Maar ook Frank Nuyens, Herman Brood, Laurens Leeuw en Mels Bol. En door van het nummer Maybe We'll Need Another War.

Ik weet niet helemaal zeker of het nu de titel was van Sympathy for the Devil van de Rolling Stones. Maar dat soundje, dat zat er wel een beetje in. Dat kwam denk ik ook een beetje door Nepi Noya op de Congo. Nicky Zumzum, daar kwam er een LP, Love Vendetta. En die had alles te maken met het vertrek eigenlijk van Eelco Gellink, Impisch Dorfeur. Het is de bezetting waar ze haar die toen in speelde met Lau, Leo, Bernard Renke, Jan Groening, de drumdokter Ruud Emmen, Martin van Dijk en Harry Musquet. En het nummer Bad News, dat giet ook over dat vertrek van Eelco Gellink. Hoe dat allemaal in zijn werk ging. Het was de titel van de Harry Musquet Band, Bad News.

Bad news. Ik kwam er nog helemaal achteraan. Het slechte nieuws, ja. Hoe hij dat vertelde me. Moeilijke zaak. Dan was dat ook zeker de scheiding tussen Harry Musquet en Ilko Gelling. Dat ging een diepe deur. Dat was in 1977 van de LP Love Vendetta. Aan de werk. Uiteraard ook in Harry's Blues. Aan de werk, niet alleen maar Musquet. Komt de tijd wel veulen over Musquet, uiteraard. 10 juni, 80 jaar geleden dat hij geboren is. Aandacht voor de theaterproductie die in september in Aston gespeeld wordt. Maar ook Shannon McNally. Een zangeres die in 2000 debuteerde met de CD Jukebox Sparrows. Een dame die eigenlijk oorspronkelijk uit de buurt van New York komt, maar ook later in New Orleans, in Nashville, maar ook in Mississippi, in Clarksdale woont heeft. In Holly Springs woont heeft. En de CD die nou binnenkort uitkomt, die heet The Waylon Sessions. En dat is een tribute aan Waylon Jennings. Shannon McNally met I've Always Been Crazy.

Nou, dat is muziek die nog meer smaakt van Shannon McNally. Een ode aan Waylon Jennings, de Waylon Sessions. De cd die is misschien net uitgekomen, anders komt die binnenkort uit. I've Always Been Crazy. Volgende stuk is van iemand die of voor mij op zich onbekend is, namelijk Omar Coleman. Omar Coleman, dat is de gitarist en bandleider, of bandleider, nee, van de New Master Sounds. Dat is samen met Eddie Roberts, dat is de producer daarvan. Het is een man die al een hele tijd wel bezig is, vooral in de sfeer van Chicago. Zit een beetje op de grens van soul en blues. Omar Coleman met Strange Times.

Omar Coleman over deze tien van de pandemie en van corona. Strange Times. Harry's Blues, daar luister u naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En zoals altijd ook drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer wat ook de moskee op een nummer is. Maar het origineel, dat is van Mac Rice. En de eerste uitvoering, de eerst bekende uitvoering, die is uit 1976 van Albert King. Ik heb het over de Cadillac Assembly Line. Het verhaal van de mensen die vanuit Mississippi naar het noorden toe gaat, die van de katoenvelden weg wilt, die een andere leven wilt hebben in Chicago of in Detroit. En in dit geval in Detroit. Want de Assembly Line, dat is de plek in de autofabriek waar als de auto's in elkaar gezet worden. De eerste versie die is een live versie uit 1991 van Muskie, de Cadillac Assembly Line.

0: Thank you much, ladies and gentlemen.
1: Geweldige versie van de Cadillac Assembly Line. Live opnemen in de Lantaarn in Hellendoorn, de club van Rob Telgenkamp. Waar Muske altijd heel graag mag optreden. Dit was uit 1991 met Erwin Java op gitaar. De man die ook weer gitaar speelt bij de theateruitvoering van Muske september in Assen. Als je er meer over wilt weten, kijk maar op de website musketheater.nl. Nee, theatermuske.nl, moet ik het wel goed zeggen. Theatermuske.nl. De eerste uitgebrachte versie die komt uit 1976. Geschreven door Mac Rice. En niet zoals op de cd van Harry Muske's, die door M. Reeves. Hoe ze dat vandaan gehaald hebben, dat weet ik niet. Maar het is Mac Rice. En de eerste uitvoering, de eerst bekende uitvoering, die is van Albert King.

De eerste keer dat het nummer op de plaat zet was in 1976, namelijk door Albert King. Maar het origineel, dat is dus geschreven door Mac Rice, Sir Mac Rice, zoals hij ook wel genoemd wordt. Geboren in Clarksdale in 1933. En hij is het voorbeeld van een man die vanuit Clarksdale, Mississippi, als zwarte man naar het noorden toegang, in dit geval naar Detroit, om door werk te vinden in de auto-industrie. En hij was een muzikale man en hij zag dat dus ook vooral in de muziek. En dan kon je terecht in de soulmuziek bij het Stax label. Hij kwam bij een band die toen het heette de Falcons. Daar speelde Eddie Floyd in, daar speelde Winston Pickett in en Joe Stubbs. En voor Wilson Pickett schreef hij bijvoorbeeld het nummer Mustang Sally. Een heel beroemd nummer. Dat is dus origineel ook van Mac Rice. Hier is zijn versie, die wel later uitkwam, die pas in 2006 uitkwam op de CD Get That Money. Hele bijzondere versie van Mac Rice van de Cadillac Assembly Line.

Ja, dat is een tamelijk moderne uitvoering, een eigentijdse uitvoering van de Cadillac Assembly Line van de componist ervan, van Sir Mac Rice, uit 2006 van de cd Get That Money. Het origineel, of de eerste opname uit 1976 van Albert King, die was chauffeur. En we beginnen met Musquet Live 1991. Beetje andersoortige muziek, wel in de sfeer van de blues, maar een beetje country blues-achtig. Cap Mo, een zanger die ja, ook een beetje zit in de sfeer van soul, blues, country, alles een beetje bij elkaar. In dit geval zeker wat meer de country kant op, samen namelijk met de Old Crow Medicine Show. Een single die uitgebracht is, The Medicine Man.

ook wel lekkere muziek. Dat is altijd een beetje lichtvoetige muziek van Cap Mo. Samen met de Old Crow Medicine Show, een single die net uitgebracht is, The Medicine Man. In 2000, net in de veur denk ik, toen weer in Café de Amer in Amen weer door Harry Musquet met Cuby and the Blizzards weer Hotel Grollo opnam. Dat was een, niet live natuurlijk, want het was in de Amer met techniek erbij. Maar wel met heel veel gasten erbij. Barry Hay die was erbij, Tineke Schoenmaker, Daniel Lewis was erbij, Huub van der Lubbe, Benny Jolink, nou noem ze allemaal maar op. Onder leiding van Jan Schuurman, die deed de techniek door zo. Door werd de cd op nummer Hotel Grollo. En daarvan het nummer waarin Huub van der Lubbe de zangvers in rekening neemt, Nobody in Town.

U dit jaar 2000, de millenniumwisseling. Nobody in Town, QB in the Blizzard met zang van Huub van der Lubbe. En dat betekent dat we alweer bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues bent. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Ruben Ester. En we besluiten met een nummer, uiteraard ook van QB in the Blizzard. Steeds meer QB in the Blizzard in Harry's Blues. Een nummer van de cd Traveling with the Blues uit 1997. No news is good news.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Bordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Wynonna Judd uit Kentucky werd een superster met haar moeder als de Judds. En Tricia Yearwood uit Georgia is de echtgenote van Garth Brooks. Ze maakte 24 albums, ze heeft 45 hits, waaronder 8 nummer 1 hits in Amerika. Wynonna Judd en Tricia Yearwood, Cry Myself to Sleep.

Winona Judd and Tricia Yearwood, Cry Myself to Sleep. Jelly Roll, dat is een rapper en zanger uit Tennessee. Hij heet eigenlijk Jason Bradley IV en hij verbleef jaren in de gevangenis voor drugsdelicten. Kay Michelle, dat is de zangeres Kimberly Michelle Pate en zij komt uit de hip-hopwereld. Jelly Roll en Kay Michelle, Love Can Build a Bridge.

Jelly Roll en Kay Michelle, Love Can Build a Bridge. Margot Price, dat is een zangeres uit Illinois. Ze heeft haar eigen band, The Price Tag, samen met haar echtgenoot en gitarist Jeremy Ivey. Margot Price, Stranger in a Strange Land.

Margot Price, Stranger in a Strange Land. Monica Martin, dat is een jazz- en blueszangeres uit Chicago, en Billie Holiday was haar ultieme voorbeeld. Ze weigert een knieval te maken voor de commercie, ze gaat haar eigen gang en ze nam een prachtig nummer op van Leon Russell. Monica Martin, A Song for You.

Monica Martin, A Song for You. His Golden Messenger, dat is een folkband uit North Carolina met frontman MC Taylor en dat staat voor Michael Carrington Taylor. De band heeft al 28 albums gemaakt. His Golden Messenger, Prince of Peace.

his golden messenger, Prince of Peace. Sarah Jarosz, dat is een singer-songwriter uit Austin en ze zat nog op de high school toen Sugar Hill Records haar al contracteerde. En op haar albums spelen altijd Bella Fleck, Jerry Douglas, Sean Colvin en Sarah Watkins mee. Sarah Jarosz, You Can Go Home Again.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Java Webster van Java Webster is het album van deze week. En veel Nederlandse blueszangers denken dat ze vooral heel hard moeten schreeuwen. Maar dat is een misvatting. Sean Webster blijft op deze bluesballad zingen. En daardoor steekt hij er in Nederland met kop en schouders bovenuit als blueszanger. Java Webster. Hey woman.

Erwin Java en Sean Webster, Hey Woman. John Prine uit Illinois overleed in 2020 op 73-jarige leeftijd na 26 albums. En vlak voor zijn dood nam hij nog een duet op met Kelsey Walden uit Kentucky. En deze Kelsey Walden zong al duetten met Willie Nelson, Tanya Tucker en Jamie Johnson. John Prine en Kelsey Walden, Love at the Five and Dime.

John Prine en Kelsey Walden, Love at the Five and Dime. Billy Strings uit Michigan, dat is een bluegrass gitarist en hij speelde bij Dierks Bentley, Del McCoury, Sam Bush en Marcus King. Molly Tuttle komt uit Californië en zij is de dochter van bluegrass gitarist Jack Tuttle en ze heeft twee bands, de Julia Bells en The First Ladies of Bluegrass. Billy Strings en Molly Tuttle. Listen to the radio.

Billy Strings en Molly Tuttle. Listen to the radio. Na het overlijden van Nancy Griffith nam haar vriendin Emmylou Harris een nummer van haar op. En dat deed ze in Nashville met producer Buddy Miller. Emmylou Harris, Love Wore a Halo. 1, 2, 3.

Engelou Harris, Love Wore a Halo. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De excentrieke zanger Lyle Lovett uit Texas zong al duetten met Emmylou Harris, Hayes Carl, Al Green, Nancy Griffith, Alison Krauss en Katie Lang. Cathy Mattea uit West Virginia heeft 4 nummer 1 hits in Amerika en haalde met nog 42 andere singles ook de hitparade. Lyle Lovett en Cathy Mattea. Trouble in the Fields.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Uiteenlopende muziek vanavond in Harry's Blues. Olde blues uit Texas van Smokey Hawk. Maar ook nieuw werk van Scott McKeon. The Hold Steady, een band waar ik nog nooit van gehoord had. Drie uitvoeringen van het welbekende nummer Gimme Back My Wig van Lightning Hopkins. Maar ook een nieuw nummer van Ralph de Jong bijvoorbeeld. En we begonnen met een nummer van de nieuwe cd van Mr. Sip, de man uit Mississippi. The Dirty Mississippi Blues.
2: Now I know y'all ain't think I was gonna cut a record without

De hedendaagse Mississippi Blues van Mr. Sip, oftewel Castor Coleman, 1976, geboren in McComb in Mississippi. Trouwens, daar is Bo Diddley ook geboren. Komt van een nieuwe cd van Mr. Sip, de cd Sip Noticed. Shannon McNally, de afgelopen week heb ik door eerder wat werk van het draait. Onder andere van die nieuwe cd die van nu uitkomt, de Wayland Sessions. Opdragen aan Waylon Jennings. En toen dacht ik, ik wil wel eens wat meer van die zangeres weten. Van deze, ja, wel deze 48-jarige zangeres. Uitstekende zangeres. Beetje in de sfeer van Linda Ronstadt, Emmylou Harris, dat genre. Maar iets steviger, iets ja, grover ze ben zingen. Dit is van de CD uit 2009, Run for Cover, en het nummer Going Back to Memphis.

Toch heel lekkere muziek. Ondertussen al 12 jaar oud van de cd Run for Cover. Shannon McNally met Going Back to Memphis. We gaan nog verder terug. Door de 30e jaren, want toen was Smokey Hawk was een geweldige populaire zanger in Texas. Een zwarte zanger in Texas en ook heel populair onder de zwarte bevolking. Guido Verijn, man die heel veel over de blues geschreven heeft, heeft een boek over hem uitgebracht. Eigenlijk een beetje over deze wat vergeten bluesman uit Texas. Smokey Hawk. De cd die heet The Texas Blues of Smokey Hawk. En daarvan, Good Morning Little Schoolgirl.

Smokey Hawk. Dit was de Texas Blues versie van Good Morning Little Schoolgirl. Daarvoor was het al opgenomen door Sonny Boy Williamson. Later ook nog door Larry Williams. Door 10 Years After bijvoorbeeld in 1969. Maar dit was naar aanleiding van de verschijning van het boek van Guido van Rijn over Smokey Hawk. Scott McCain, ik weet niet precies hoe hij doet met springen. Door is een cd van u gekomen, New Morning, op het Provoke label. Nou, dan weet je het. Meestal is dat het stevige werk, want dat is het kenmerk van het Provoke label. Dit is de cd die dus nog uit moet komen eigenlijk. Dit is een voorproefje ervan en het nummer heet Take Me Back.

Dit is dus het meest rustige nummer, hè, dat hij wel begrepen van de CD New Morning van Scott McKean. Het overige werk, de overige 8 nummers, die bent van wat heavier formaat. Nou, de Holt Steady, dat is een band uit Amerika die wat andersoortige werk maakt. Door giet het meer om de tekst. Nee, je zult bijna kunnen zeggen dat het wat literaire muziek is. In elk geval maatschappelijk betrokken muziek. Ze hebben ondertussen al 8 cd's gemaakt. En dit is de nee cd die van deze groep, de groep The Holt Steady. Open Door Policy is de titel van de cd. En het nummer is de Hanover Camera.

Ik denk dat het orgel van Franz Nicolai is, want dat is de keyboardspeler van deze band, de Hold Steady. En hij wordt wel een beetje vergeleken met Pete Townsend in de tijd van de Who. Ook zo'n intellectueel die hele bijzondere dingen deed, maar ook hele bijzondere muziek, Merk. Nou, dat geldt voor deze band ook, de Hold Steady, met van de cd Open Door Policy. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. En ook elke keer 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer wat vooral bekend worden is door Ike Turner. Give Me Back My Wake. En ik kwam er eigenlijk op omdat er een nieuwe cd op het bureau terecht kwam van de band Little Hat, Kleine Hoedje. Uit Rotterdam, een band van Nederlandse bodem. Bestiet uit Magiel Meijers, Paolo de Stichter en Willem van Dullemen. Drie man die hun spoor nou wel verdiend hebben in de wereld van de muziek. Dit is de clubversie van de bluesmuziek, zou je kunnen zeggen. De blues rock wil ik niet helemaal zeggen, maar het zit toch wel een beetje in die sfeer. Lekkere uptempo stukken. Little Hat met Give Me Back My Wake.

Lekkere stampende blues uit Rotterdam van de cd Wine, Whiskey and Women van de groep Little Head. Het origineel is van Lightning Sam Hopkins, man die leefde van 1912 tot 1982 in Texas, geboren in Centerville en overleden in Houston. Man die heel veel werk uitgebracht heeft op wel meer dan 24 verschillende labels. Elke keer dan ging hij weer naar een andere toe, beurde weer wat zin, merkte weer een nieuwe LP en bracht hij die uit. Dit is uit 1961. Het stuk is geschreven in 1951, maar de eerste keer dat het op de plaats zet is door Lightning Hopkins is in 1961. Give me back that week.

0: Yeah, you know my mama, she done told me. Told me just what I wanna do. Yeah, you know my mama, she told me. Told me just what I wanna do. Yes, if she can't get a wig from the store, she'll come round and try to buy one of them things from you.
1: Het origineel en het klinkt behoorlijk old, maar dat klopt ook wel. 1961, een hele sobere opname van Lightning Hopkins. Het origineel, Give Me Back That Wig. Nou, nog een versie en die moet dan eigenlijk ook maar uit Texas komen. Lightning Hopkins, die kwam uit Houston. En Mike Morgan en de Crowl, die komt wat noordelijker, die komt uit de omgeving van Dallas. En dit is van de CD Texas Man uit 2002. Mike Morgan en de Crowl met hun versie van Give Me Back My Wig.

Echte Texas Club Blues van Mike Morgan en The Crowl. De derde versie van Gimme Back My Wig. En de aanleiding die was de verschijning van een nieuwe cd van de Rotterdamse band Little Hair. De cd Wine, Whiskey and Women. Daarop Gimme Back My Wig. Het origineel uit 1961 van Lightnin' Hopkins. En de leste dus van Mike Morgan en The Crowl. In 2004, toen Cuby and the Blizzards de theatertouren mogen, toen kwam er een jonge kerel in het VUR-programma die geweldig veel indruk maakte. Dat was Ralf de Jong. Jonge kerel, 1974 geboren, had gestudeerd in Amsterdam, wijsbegeerde, antieke wijsbegeerde, Chinese wijsbegeerde. Een man, ja, anders dan de andere bluesmuzikanten zou kunnen zingen. En dat bleek ook wel uit de muziek die hij maakte. Hele eigenzinnige muziek, waar hij dan ook helemaal in opgang. Nou, de les tiet gewoon wat verhalen over de Ralf de Jong, dat hij de weg wat kwiet was, maar wat tof van woord is, weet ik niet, maar hij heeft een nee waar ik u te bracht. En de titel die zegt misschien ook wel wat van, van wat hij middenmaakt heeft, de les tiet. Het stuk dat heet, en de cd die heet ook, I was just trying to find a way to be myself. Ja, dat is echt iets om erbij over na te denken. Ralf de Jong.

nieuwe single van Ralph de Jong. Ook het titelstuk van de nieuwe cd die uitkomt. Meerdere cd's denk ik zelfs wel. Maar hoe die precies uitgebracht wordt, dat weet ik niet. Maar even kijken van hoe dat op de website van Ralph de Jong, hoe hij dat terug kunt vinden. Dit was in elk geval I Was Just Trying to Find a Way to Be Myself. Nog een stuk van die band uit Rotterdam, Little Head, van de cd Wine, Women, Wine Whiskey and Women, het nummer Big John from Mississippi. Yeah!

Big John from Mississippi. Little Head was dat van de cd Wine, Whiskey and Women. Er zijn verschillende bands die de muziek van Cube in the Blizzard covert. Meest bekende denk ik Electric Blues, die ja, een beetje leeftijdsgenoten, die zelf een studio hebt in Zoeterwoude, dacht ik, ergens in die contrein, en die een cd klaar hebt en nu bezig bent met de tweede al. In Drenthe de jonge band Easterfield uit M, achter M vandaar. Dan is er nog een Duitse band. En nu is er een band die komt uit Zalland, samengesteld uit bands als Tricklebolt en The Grand East. En die neemt zichzelf Grollo. Gewoon Grollo met één O. Groeten van Grollo, zou je kunnen zeggen. En ze heeft een cover gemaakt, die stiet op dit moment op Facebook, van een nummer wat ook door Cube in the Blizzard is opgenomen. The Midnight Mover.

Ze noemt zichzelf een tribute band. Niet een coverband, maar een tribute band. De groep Grollo uit Salland met hun versie van Midnight Mover. In Harry's Blues, de hurry het allemaal. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Ruben Ester. En we eindigen natuurlijk met een nummer van de Blizzards. Dat kan ook niet anders, want de komende tijd dan is er heel veel nees over de Blizzards te melden. Althans, over het feit dat Harry Musquet op 10 juni 80 jaar geleden geboren is. Veel activiteiten die door hem plaatsvindt. En daar hoort hij in Harry's Blues uiteraard meer van. Maar we besluiten met een nummer uit 1970 van de LP Too Blind to See, The Night Train.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Het nummer werd op 12 april 1954 opgenomen in New York. En er kwam geen bandlid aan te pas. De begeleidingsband bestond geheel uit studiomuzikanten. Het werd een wereldhit en er verschenen later nog covers van Freddie Cannon, Pat Boone, The Isley Brothers, Chubby Checker, Carl Perkins en The Platters, Bill Haley en His Comets, Rock Around the Clock.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rocked. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rocked. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Bill Haley en his Comets, Rock Around the Clock. Son Seals werd in 1942 geboren in de binnenlanden van Arkansas. En vader Jim Seals exploiteerde daar een kroeg waar Son Seals vanaf zijn 13e wekelijks optrad. En vandaag loopt hij als een rode draad door het programma. Son Seals, I Believe.

Sun Seals, I Believe. Chuck Berry werd schatrijk van de Engelse bands die zijn nummers coverden. Dit nummer werd bijvoorbeeld gecoverd door de Beatles, Pat Wayne and the Beachcombers, Shakin' Stevens, Electric Light Orchestra, Uriah Heep, Duffy Power, Jerry and the Pacemakers, Chess and Dave, George Harrison, Iron Maiden, Downliner Sect, Status Quo, Ten Years After, Cliff Richard and the Rolling Stones. Casa. Chuck Berry, Roll Over Beethoven.

Chuck Berry, Rollover Beethoven. Son Seals was een natuurtalent. Op jeugdige leeftijd speelde hij gitaar, basgitaar, piano en drums. En op 13-jarige leeftijd contracteerde blueszanger Robert Nighthawk hem al als drummer voor zijn band. En vanaf dat moment was hij beroepsmuzikant. 2 jaar later werd Son Seals de gitarist van de band van Robert Nighthawk. Son Seals, Telephone Angel.

Son Seals, Telephone Angel. Het is een opname uit 1956 en het nummer stond maar liefst 19 weken nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. En daarna verschenen er covers van allerlei beroemde artiesten zoals Elvis Presley, Eddie Cochran, The Kinks, The Beatles, Jerry Lee Lewis, The Swinging Blue Jeans, Tom Jones en Fleetwood Mac. Little Richard, Long Tall Sally. Gonna tell-

Little Richard, Long Tall Sally. Op zijn 16e begon Sons Heels een band met zijn zwager Little Walter Jefferson. En even later was hij al het huisorkest in de chique T99 Club, waar de beter gesitueerden vertoefden. En daar moest hij met zijn band grote bluesartiesten begeleiden. Albert King, Rufus Thomas, Bobby Bland, Junior Parker en Roscoe Gordon. Sons Heels, On My Knees.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of Betty Swan is het album van deze week. En Betty Swan komt uit Louisiana, waar ze opgroeide in een gezin met 14 kinderen. In 1963 vertrok ze naar Los Angeles en een jaar later verscheen daar haar debuutsingle. In 1968 reisde ze door naar Georgia, waar ze een contract tekende bij Capitol Records. En dat leverde haar eerste hit op, Don't Touch Me. Deze mooie compositie van John D. Loudermilk deed helemaal niets. Betty Swan, Then You Can Tell Me Goodbye.

That is fun. Then you can tell me goodbye. Bij de T99 Club traden ook regelmatig country-artiesten op die begeleid werden door Son Seals. En countryzanger Jimmy Grubb was zo enthousiast over Son Seals dat hij hem regelmatig inhuurde als drummer en gitarist zodra hij ging toeren. Son Seals, Going Back Home.

Some Seals, Going Back Home. Eddie Cochran uit Minnesota werd slechts 21 jaar. Hij kwam om het leven bij een verkeersongeluk in Engeland, maar hij was wel een fenomeen. Na zijn dood werd hij gecoverd door de Rolling Stones, Bruce Springsteen, Van Halen, Rod Stewart, The Who, The Beatles, Led Zeppelin en Jimi Hendrix. Eddie Cochran, Summertime Blues.

Eric Cochran, Summertime Blues. Son Seals was 19 jaar toen hij zijn eerste eigen band begon. Son Seals en The Upsetters. En de band werd meteen het huisorkest in de Rebel Club. En daar werd hij ontdekt door een nachtclub-eigenaar uit Little Rock. En in Little Rock kon hij het dubbele verdienen. Son Seals, Don't Pick Me For Your Fool.

Son Seals, Don't Pick Me For Your Fool. Het nummer is geschreven door Gene Pitney, maar hij zag er slechts een albumtrack in. De cover van Johnny Duncan werd geen hit, maar de cover van Rick Nelson werd een wereldhit. Het nummer stond bijvoorbeeld in Noorwegen 14 weken op nummer 1. De gitarist is James Burton en die zagen we later terug bij Elvis Presley en Emmylou Harris. Rick Nelson, Hello Mary Lou.

Rick Nelson, Hello Mary Lou. In 1971 verhuisde Son Seals naar Chicago, de hoofdstad van de blues in Amerika. En Bruce Iglauer, de eigenaar van het blueslabel Alligator Records, contracteerde hem meteen nadat hij Son Seals aan het werk zag in de Flamingo Club. Son Seals, Going Home.

0: name it, boy. All the girls down there got the meat on their bone. I may even go back to Little Rock, Arkansas. I know the girls over there got the meat on their bone. Y'all come on, take me back right there. That's good.
1: Son Seals, Going Home. Het was een rockabilly nummer van Gene Vincent en Capitol Records was net op zoek naar een concurrent voor Elvis Presley. En dat lukte, want er werden meer dan 2 miljoen singles verkocht van dit nummer. En er verschenen ook nog covers van The Everly Brothers, Cliff Richard, The Beatles, John Lennon, Paul McCartney en Queen. Gene Vincent, Bebop Ballula. Well.

Gene Vincent, Bebop Lula. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Alligator Records scouten authentieke blues-talenten uit de zuidelijke staten van Amerika. Jimmy Dawkins, Lil Beaver, Luther Allison, Philip Walker, Lil Freddie King. De Sun Seals was een logische keus. Sun Seals, Friday Again.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. 2021, dat wordt het jaar van Harry Musquet. 80 jaar geleden, 10 juni, werd hij geboren. En helaas 10 jaar terug, in 2011, is hij overleden. Dat ging niet ongemerkt voorbij, ook in Harry's Blues niet. En in deze uitzending aandacht voor één nummer, So Many Roads, in drie verschillende uitvoeringen waarbij Harry Musquet betrokken is. Maar we beginnen met Blackstone Cherry, met Don't Bring Me Down.

Ja, een tamelijk heavy begin van Harris Blues. Met deze band uit Kentucky, Amerika. Blackstone Cherry van de nieuwe CD, The Human Condition. En het nummer dat klonk u vast en zeker bekend in de oren, want het is origineel van ELO, Electric Light Orchestra. Compositie van Jeff Lynne. We gaan terug naar de blues, naar de echte blues. En, een vertolking van de blues in elk geval. De Precinct Blues van Sun House, een echte klassieker. In de uitvoering van John Teskey en S. Grunwald. En John Teskey, dat is een van de leden van de Teskey Brothers. Uitstekende band en dit is ook een hele mooie uitvoering.

Ja, mooi werk. Hartstikke mooie danen van John Teske en Ash Grunwald van de CD Push the Blues Away. Er staat veel eigen werk op en twee nummers van twee klassiekers, zeg maar. Eén van Elmo James en de andere dus van Sunhouse, The Preaching Blues. Nog iemand die de sporen in de muziek al meer dan verdiend heeft. We hadden zo straks even over de man van ELO, van Jeff Lynne. Maar Steve Lukather, dat is de man van Toto. Ook zo'n band die al jaren metgiet. Maar waarvan de mensen ook graag wat solo doet. Dat geldt voor de zanger Joseph Williams, maar ook zeker voor Steve Lukather, die ook bij allerlei andere projecten al middendoen heeft. Dit is een nummer van zijn nieuwe CD van Steve Lukather, I Found the Sun Again. En het nummer wat we draaien, dat is Run to Me.

solo-project van Steve Lukather, de gitarist van Toto, de cd I Found the Sun Again. Want die op heel veel sessies speelt daar, onder andere bij Thriller van Michael Jackson, maar ook als lid van de All-Star Band van Ringo Starr. En in die hoedanigheid was hij in 2019 was hij nog in Grollo zelfs, Steve Lukather. Later was hij in Zeeland, maar dan kreeg hij een award. Russell Morris, dat is een man uit Australië. Ja, we hebben een beetje met Australië. Dion Teske ook Australië. Russell Morris ook. Een wat older man, die dik in de 70, maar die in Australië heel bekend is, omdat hij door heel veel donen heeft voor de, zeg maar, de oorspronkelijke cultuur van Australië. Hij heeft een aantal cd's overgemaakt. Maar is nu met een cd uitgekomen die geproduceerd is door de producent van Bruce Springsteen, Nick de Didia. De cd die heet Black and Blue Heart en door van Asleep at the Wheel.

Een man die zijn carrière al meer dan 50 jaar geleden begon in Australië. Komt ook uit Australië. Russell Morris. Het nummer Asleep at the Wheel van de cd Black and Blue Heart. Toch wel knap dat je nog zoveel jaar dat je nog weer met nieuw werk kunt komen. Clarence Carter. Dat is een naam die de echte liefhebbers wel wat zegt. Maar ik had niet veel van hem gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar mijn kleinzoon die zocht het materiaal uit. En die kwam ermee aanzetten met Part-Time Love. Clarence Carter, een man die blind geboren is. En die in het begin altijd optrad samen met Calvin Scott. Was het een duo. Alleen nog in 50 jaar, want hij is uit 1936. Kreeg ze met z'n beiden een zware auto-ongeluk. En daarna is hij single deuren gegaan. Alleen nog deuren gegaan. Niet dat hij nog zo heel veel succes had. Later kreeg hij merkwaardigerwijs wat meer succes, maar dan op een indirecte manier. Want zijn muziek werd nogal gebruikt door hip-hop muzikanten. Een nummer van hem, Back Door Santa, kerstnummer waarschijnlijk. Dat is gebruikt in een sampler van Run DMC in het nummer Christmas in Hollis. Maar we gaan naar de originele blues van Clarence Carter. Hier is hij met Part-Time Love.

1968 was dit Clarence Carter met Part-Time Love. Nou, dat is afwisselende muziek in ieder geval tot nog toe. Van de Blackstone Cherry, dat was een soort hard rock in de ELO-stijl. De mooie blues van John Teske en Ars Grunwald. Steve Lukather, ja, dan blijf je toch een beetje in de sfeer van Toto. Russell Morris met Asleep at the Wheel en Clarence Carter. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Elke zondag van 6 tot 7 en op donderdagavond van 10 tot 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, dat zullen we normaal zeggen. Maar dit is hetzelfde nummer en het is ook dezelfde artiest. Maar wel drie verschillende uitvoeringen. Het gaat over het nummer So Many Roads, wat voor het eerst uitgebracht is in 1967 op de LP Groeten uit Grollo. Maar er kwamen nog drie andere versies. Nee, nog twee andere versies. In 1986 kwam er een versie. En in 2000 kwam er een versie. Maar daarover straks meer. Eerst het origineel uit 1967. QB and the Blizzard met So Many Roads.

Groeten uit Grollo. 1967, Cube in the Blizzard, So Many Roads. Met Herman Brood op de piano. Nou, de volgende, dan speelde iemand anders op de piano. Dat is Helmich van der Vecht. Opnam in 1999, of 2000, in die buurt. Live opnam in de Amer, in Café de Amer in Amen. En Daniel Loewis, dat is de man die dit nummer eigenlijk vertolkt. De tweede versie van So Many Roads.

van de CD Hotel Grollo. Daniel Lewis op gitaar en Helmi van der Vecht op piano's. De tweede versie van So Many Roads. De derde versie die is uit 1986 en die komt van de LP Rimshots in the Dark. En dat was de LP die opende hem is in studio Spitsbergen met Jan-Willem Ludolf. En dat was de opname waarbij de breuk tussen Harry Musquet en Eelco Gellink eigenlijk definitief was. Die gewoon uit elkaar, want er was ja, dermate groot cultuurverschil tussen de beide mannen van dat leidde tot een heftige breuk. Toen kwamen de nee mensen in beeld. Erwin Java die nam de gitaar over. Gino Jansen op bas die was er al bij. Mello Kleisma speelde gitaar. En op keyboards, dat was David Gardeur. En dat was een Franse jongen die een tikje bij Musquet speelde. Bij de Musquet Band. En misschien was hij wel verantwoordelijk voor deze hele bijzondere versie van So Many Roads.

bijna symfonische uitvoering van So Many Roads uit 1967. Dat was het origineel althans. Deze uitvoering die was uit 1986. En door nog een uitvoering, of door tussendeur een uitvoering van Cube in the Blizzard met Daniel Lewis uit het jaar 2000 van de CD Hotel Grollo. Drie keer dus So Many Roads en ook drie keer Harry Musquet, maar met allerlei andere bezettingen erbij. We gaan weer terug naar de wat meer Amerikanen, wat meer country-achtige muziek die ook een plek heeft in Harry's Blues. Morgan Wallen hebben we het dan over. Dat is een man die, singer-songwriter, die nog niet zo heel veel gedaan heeft, maar ik kom uit Tennessee, Sneedville in Tennessee. Dit is een single die hij uitgebracht heeft in afwachting van een CD, een album. More Than My Hometown.

More Than My Hometown. Morgan Wallen, een nieuwe cd van deze man. Nieuwe single. En er komt een cd uit, dat had ik al gezegd, geloof ik. Hè? Dangerous, de double album. Dat is de cd die uitkomt van Morgan Wallen. Een van de nadelen dat allerlei dingen op dit moment gesloten bent. Podia, dat die dicht bent, is ja, dat je mensen niet meer ziet. Diana Jones was bijvoorbeeld eigenlijk, nou, elk jaar, nou nee, maar toch wel een geregelde gast in de Amer in Amen. Geweldige zangeres. Uit de Appalachians in Amerika. Met een hele bijzondere stem. Hele ja, hoge, hele kenmerkende stem. Maar gelukkig heeft ze een nieuwe cd uitgebracht. De cd Song to a Refugee. En dat is niet zo'n verwonderlijke titel eigenlijk voor een cd. Want ze is zelf een, ja, niet een vluchteling, maar wel een... ja, iemand die ergens anders onderbracht is, zeg maar. Dat giet u zeer ter harte. Dat merk je ook wel in het volgende nummer, wat ze samen zingt met Steve Earle onder andere, en Peggy Seeger en Richard Thompson, die zingt daar ook om mee. En dat giet echt over vluchtelingen. The Song to a Refugee, de titel van de cd, en het nummer heet dan We Believe in You.

Robin Ludwig, dat is een dame uit Texas, die uit een bekende muzikale familie komt, van Bruce Robinson, Charlie Robinson. Ze heeft een CD uitgebracht, CD Lake Charles. Dat is een heel groot meer in de buurt van New Orleans. En door van het nummer Greyhound.

0: En door giet de Greyhound Bus. Robin Ludwig van hun cd Lake Charles. En het klinkt wel een beetje als Lucinda Williams. Die trouwens ook een nummer gemaakt heeft wat Lake Charles heette. Het is Blues, we zijn aan het eind. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de jongere generatie. Net als vorige weken. Sander Blokzijl die dat voor mij u te zacht heeft. Een nummer van Muddy Waters. Nou, altijd goed natuurlijk. Muddy Waters, een van de legendes uit de blues. Een nummer wat hij schreef heeft eigenlijk een beetje als een reactie op een nummer van Bo Diddley, I'm a Man. En dit heet dan The Man is Boy.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Yes, oh, yeah.

0: Not that bad.
1: On Route 66, at the Hunebed Highway, Blues Radio Drenthe.
2: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Jeff Plankenhorn, dat is een studiogitarist uit Austin. Hij speelt op albums van Joe Ely, Rudy Foster en Ray Wiley Hubbard. En hij begeleidt Patty Griffin en Melford Milligan. En hij is ook nog steeds in de weer met Michael O'Connor. En deze Michael O'Connor, die is ook actief in Austin. En hij begeleidt weer Slade Cleaves, Aaron Carroll, Terry Hendricks en Susan Gibson. En ze hebben nu samen een album gemaakt. Jeff Plankenhorn en Michael O'Connor. Home Again.

Jeff Blankenhorn en Michael O'Connor, Home Again. Lee Greenwood had in Californië een eigen band, Apollo. En hij trok met die band naar Las Vegas, want daar is veel werk. En hij bleef daar 5 jaar optreden. Hij keerde terug naar Los Angeles. En toen ging de band verder als Lee Greenwood Affair. En dit nummer werd door de Republikeinse Partij in Amerika gebruikt tijdens de verkiezingen. Lee Greenwood, God Bless the USA.

Lee Greenwood, God Bless the USA. Mark Jungers en Susan Gibson uit Minnesota bekijken Amerika door de ogen van een arbeider. En deze Susan Gibson die schreef Wide Open Spaces voor de Dixie Chicks. Mark Jungers en Susan Gibson, Fences.

0: Mark Jungers en Susan Gibson, Fences. Brooks & Dunn, dat zijn Kix Brooks en Ronnie Dunn. En ze waren als soloartiest nooit succesvol. En als duo werd Amerika razendsnel veroverd. Ze hebben 20 nummer 1 hits in Amerika. Brooks & Dunn, Till My Dying Day.
1: Sometimes I think about how lucky I am.

Brooks and Dunn, Till My Dying Day. Tom Faulkner, dat is een singer-songwriter uit New Orleans en hij had daar de band Daddy Rabbit. Hij verhuisde naar Dallas en daar begon hij met de band The Coconuts en tegenwoordig toert hij solo door Amerika als de Texas Troubadour. Tom Faulkner, 10,000 Miles Away.

Tom Faulkner, 10,000 Miles Away. Aaron Tippin, dat is een countryzanger uit Florida. Hij schreef al nummers voor de Kingsmen, David Ball, Mark Colley en Charlie Pride. Hij heeft zelf ook 3 nummer 1 hits in Amerika en hij is vooral gespecialiseerd in nummers over soldaten die vechten voor vrijheid. Aaron Tippin, Where the Stars and Stripes and the Eagle Fly.

Aaron Tippin, Where the Stars and Stripes and The Eagle Fly. Ricky Skaggs, dat is een bluegrass artiest uit Kentucky en hij kreeg in 2021 van president Donald Trump de National Medal of Arts. Hij heeft 28 hits in Amerika, waaronder 14 nummer 1 hits. Ricky Skaggs, Two Soldiers.

Ricky Skaggs, Two Soldiers. Lone Star uit Nashville versleed drie liedzangers, Richie McDonald, Cody Collins en Drew Womack. Maar de sound bleef altijd hetzelfde, glad en perfect. Maar de band heeft wel 9 nummer 1 hits in Amerika. Lone Star, I'm Already There.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Growing Up van Lou Combs is het album van deze week. En de eerste hit leverde hem meteen een contract op bij Sony Music in Nashville. En in 2019 stond het nummer This One's For You 44 op nummer 1 in Amerika. Nashville produceerde opnieuw een superster, Luke Combs. Middle of Somewhere.

Luke Combe, middle of somewhere. The Old Crow Medicine Show, dat is een folk- en Amerikanenband uit Virginia. En de band werd ontdekt door bluegrass-legende Doc Watson. De band was namelijk het huisorkest in het restaurant Little Grill Diner in Harrisonburg. Old Crow Medicine Show, Marching Through Georgia.

The Old Crow Medicine Show, marching through Georgia. Alabama, dat is een band uit Fort Payne in Alabama, met zanger Randy Owen en zijn twee neven Teddy Gentry en Jeff Cook. En het was een grote band, want de band heeft 27 nummer 1 hits in Amerika en ze verkochten 75 miljoen albums. Alabama, Born Country.

Alabama, born country. Vince Gill, dat is de Eric Clapton van de country, een fabuleuze gitarist. Hij was zanger van de Pure Prairie League, succesvol soloartiest en sinds 2017 maakt hij deel uit van de Eagles en zijn vaderlandsliefde is vertederend. Vince Gill, Dear Old Flag.

Vince Gill, Dear Old Flag. Hank Williams Jr., dat is een populaire country rocker in Amerika. Hij is de zoon van de legendarische countryzanger Hank Williams Sr. En hij grossiert in chauvinistische en demagogische nummers over Amerika. Hank Williams Jr., America Will Survive.

Hank Williams Jr., America Will Survive. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Dirk Powell speelt fiddle en banjo op honderden albums van bluegrass, folk, country en Americana artiesten. En op dit sentimentele nummer begeleidt hij singer-songwriter Steve Earle. Just Before the Battle, Mother.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraar, welkom bij Harris Blues. Muziek van over de hele wereld eigenlijk in deze uitzending. Vanuit Ierland, vanuit Amerika, vanuit Nederland, maar ook vanuit Drenthe zelfs. Heel gevarieerde muziek. Mooi oud stuk van Dan Penn en Donny Fritz in de uitvoering van Rick Meijer. Hij nog niet van heurt, maar dat komt straks wel. Maar we beginnen met Amerika, een zangeres uit Amerika. Al een beetje op leeftijd, 75 jaar, Trudy Lynn. En ze heeft nog steeds Trouble With Love.

Trouble with Love van Trudy Lynn van de CD Golden Girls. Steve Krasse op de mondharmonica en Anson Funderburk op de gitaar. Een krasse dame, deze Trudy Lynn. Een krasse heer ook, de volgende. Dat is Delbert McClinton. Die is al over de 80. Is, ja, dikke 80. Ik dacht dat hij van 1941 was. Dezelfde geboortejaar als Harry Musquet. Harry was altijd weg van Delbert McClinton. Hij heeft me een paar keer ontmoet in Utrecht tijdens de Blues Estafette. Dit is een nummer wat Harry ook wel uitgevoerd heeft. One Scotch, One Bourbon, One Beer. Delbert McClinton van de CD Outdated Emotions.

dit is een hele relaxte versie van het nummer van John Lee Hooker. One Scotch, One Bourbon, One Beer in de uitvoering van Delbert McClinton. We gaan naar een andere man toe, een wat jongere, William Beckman. Hij komt uit Texas, uit Del Rio, met ja, nogal wat Mexicaanse roots, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Hij heeft een cd gemaakt waar als ja, mensen van vroeger een beetje op eerd worden. Of van vroeger, maar op eerd worden. Bijvoorbeeld in het volgende nummer. Je kent het vast en zeker. I'm on fire.

Nou, best een leuke uitvoering van het nummer van Bruce Springsteen, I'm on Fire, in dit geval uitgevoerd door William Beckman van de cd Faded Memories. Herinnering die een klein beetje vervaagt, maar op deze manier dan keert ze weer terug, de herinnering aan Bruce Springsteen. Nou, de herinnering aan John Hyatt, die bleef levend in het volgende nummer, een nummer van Ryan Sheridan. Dat is een Ier trouwens, is geen Amerikaan, maar is een Ier die ook vullen in Europa toert. Hij is begonnen ooit als danser van de groep Riverdance, maar later is hij gitaar gaan spelen en gaan zingen en maakt hij mooie cd's. Ryan Sheridan van de cd Americana, Have a Little Faith in Me.

Americana uit Ierland van Ryan Sheridan met een cover van het nummer van John Hiatt, Have a Little Faith in Me. We gaan weer naar de Texas Blues van Randy McAllister. Geboren in Houston, heeft al een stuk of denk ik 13, 14 cd's gemaakt. En de nee cd die past goed in deze tijd, met als titel namelijk Power Without Power. Energie zonder energie zou je kunnen zeggen. Nou, dat past wel. Door van het nummer Surprise.

Ja, best wel een verrassing eigenlijk. Dit werk van Randy McAllister. Vaker hoorde je met wat stevige blueswerk, veel gitaarwerk. Hij zal drummer mondharmonica spelen. Maar ja, de stevige blues is een beetje zijn handelsmerk. Maar dit is een hele andere kant van hem. Vandaar ook Power Without Power. Randy McAllister. Harry's Blues, de Lustrinor. Elke zondag om tussen 6 en 7. En donderdag soms tussen 10 en 11. Jawel, er kwam een nieuwe cd op tafel. Een cd van Rick Meijer. Ik ken hem verder niet, maar als je dan wat gaat lezen over Rick Meijer, dan klinkt dat wel heel interessant. Man die geboren is in Leeuwarden, opgegroeid in Sint-Jacobi-parochie. Het Beeld in Friesland. Het Texas van het Noorden, zoals ze dat ook wel noemt. Althans, zoals Bottleneck Jack dat noemt, die we een aantal weken terug in de uitzending draaien. Hij komt dus een beetje uit diezelfde wereld van, zeg maar, toch wat eigenzinnig volk. Hij heeft ook een tijdje gespeeld bij Erwin Java. Gaf les aan de gitaarschool van Erwin Java. Werkte ook met Pieter Wilkens. Dus ook echt Fries waar ik deed hij wel. Maar hij is nu met een eigen cd uitgekomen. Waar heel veel andere mensen aan meewerkt. En wordt een heel mooi nummer opgestuurd wat geschreven is door Dan Penn en Donnie Fritz. Namelijk Memphis Woman and Fried Chicken.

0: Ja, een mooi Memphis soundje van Rick Meijers. Gewoon uit Friesland, uit het beeld uit Sint-Jacobi parochie. Van de nieuwe cd die hij uitbracht. Van solo cd, gewoon simpelweg genaamd Rick Meijers. Het origineel, dat is van Dan Penn en Donnie Fritz. En Dan Penn, dat is een bekende singer-songwriter. Maar vooral een songwriter eigenlijk. Schreef heel veel samen met Spooner Oldham. Hele bekende nummers als The Dark End of the Street. En Do Right Woman, Do Right Man. Hij schreef ook Cry Like a Baby, wat we weer kennen van The Box Tops bijvoorbeeld. De letter van The Box Tops. Nou, heel veel heeft hij geschreven. Maar onder andere dus ook Memphis Woman en Fried Chicken. Dit is uit 1994.
1: I see the sign, Memphis 25 miles. Goes like this.

1994, Dan Penn met het origineel van Memphis Woman en Fried Chicken. En door bent de Blazers die bent in het origineel komen. Terwijl bij Rick Meijer, dan bent de achtergrondkoortje, zeg maar. En wel mooi dat het orgel wat hierin zit. Misschien wordt dat wel bespeeld door Donny Fritz. Want door even samen dat nummer met de Schrim, Dan Penn en Donny Fritz. En die was organist, keyboardspeler, altijd bij Chris Christofferson. Heeft geloof ik wel 40 jaar bij gespeeld. Maar was ook zelf een goede singer-songwriter. Vooral een goede songwriter. Schreef onder andere nummers voor Charlie Ritz en Jerry Lee Lewis. En hij speelde ook in de film. Pat Carrot en Billy the Kid. En bijvoorbeeld Convoy. Maar ook in A Star is Born. Donny Fritz, hij is overleden in 2019. Dit is uit 2015 van de CD Oh My Goodness, Memphis Women and Fried Chicken.

tot drie mooie uitvoering van Memphis Woman en Fried Chicken. En dat allemaal naar aanleiding van een nieuwe cd van Rick Meijer. Dus dan kun je zien wat hij teweeg brengt. De originele uitvoering uit 1994 van Dan Penn. En een uitvoering van Donny Fritz uit 2015. En ja, de achtergrond van die Amerikaanse mensen, in dit geval, dat is de Muscle Souls studio in Alabama. En daar komt die lekkere lome sfeer, die komt er vandaan. De zuidelijke sound, zou je kunnen zeggen. Nou, Mary Couchet, dat is wat anders. Dat komt nog wat verder naar het zuiden toe. Die komt uit New Orleans. Door is ze eigenlijk terecht te komen, want ze is als kind te vondeling gelegd. Opgegroeid in niet al te beste omstandigheden. Dat zit ook wel een beetje in haar muziek, is dat wel een beetje vervat. Haar nieuwe album heet Dark Enough to See the Stars. Ja. Dat zegt al iets. En het nummer heet Fall Apart World.

Ja, gewoon goede muziek. Het klopt gewoon. Goede tekst en goede muziek erbij. Het giet ergens over. Mary Couchet van de cd Dark Enough to See the Stars. En door van Fall Apart World. Ding die, ja, als ding niet meer klopt, dan klopt het niet meer. Heel wat anders. Railroad Earth. Een bandje uit Amerika. Nou, bandje. Het is wel een band van 7 of 8 man, geloof ik. Die een beetje de wereld... De roots hebben in de... In de bluegrass muziek, maar ze pakten wel van alles bij. De laatste album was nu 2017, Captain Nowhere. Ze hebben nou weer een nee uitgebracht. Een aantal 5 jaar stil geweest, waarschijnlijk ook met corona te maken heeft. En die is geproduceerd door Anders Osborne, en dat is in Amerika een hele grote. Railroad Earth met de Blues Highway.

Ja, het gaat over bluegrass en niet over blues. De Blues Highway van Railroad Earth van haar nieuwe CD All for the Song. De Blues Highway. In Drenthe hebben we de Honsrug Highway, de N34. Misschien moeten we daar ook maar eens een lied over maken. Edgar Winter, dat is de broer van Johnny Winter. En Johnny Winter die is een jaar of wat terug overleden in Zwitserland, terwijl hij op tour was. En dat is nou een CD uitgekomen, een hommage aan. Aan Johnny Winter, en die is maakt dus in Breur Edgar. Met allerlei andere artiesten erbij. Geweldige andere mensen waar ik dan met. Warren Haynes, Cap Moe, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Joe Walsh, Derek Trucks, Doyle Bramhall, Robin Ford, Joe Bonamassa, noem ze allemaal maar op. Nou, dit is een nummer van Johnny Winter uit 1969. En Billy Gibbons van ZZ Top en Derek Trucks, die speelde erop met. Op I'm Yours and I'm Hers.

Een nummer van Johnny Winter uit 1969. U voerde Edgar Winter samen met onder andere Billy Gibbons en Derek Trucks van de cd Brother Johnny. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer uit Drenthe. Ik had dan begonnen al gezegd, er zit ook een Drents nummer bij, maar niet in het Drents, maar uit Drenthe. Cube in the Blizzard van de cd Groeten uit Grollo, de LP Groeten uit Grollo, 1967, King of the World.

0: Aline Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Robert Plant, de zanger van Led Zeppelin, had enige tijd een relatie met de Amerikaanse singer-songwriter Patty Griffin. En hij nam in die periode 2 albums op met Alison Krauss. Het is een compositie van Robert Plant samen met Jimmy Page. Robert Plant en Alison Krauss, Please Read the Letter.

Robert Plant en Alison Krauss, Please Read the Letter. In 2014 verscheen het album Out Among the Stars met opnamen van Johnny Cash uit de jaren 80 die nooit uitgebracht waren. Met de gitaristen Marty Stewart en Buddy Miller, drummer Kenny Malone en Jerry Douglas op dobro. De achtergrondzangeres is Carlene Carter. Johnny Cash, Out Among the Stars.

Johnny Cash, Out Among the Stars. Nancy Griffith, dat is een Texaanse singer-songwriter, zat haar eigen band, de Blue Moon Orchestra. En ze maakte ook nog 3 albums met de Ierse band The Chieftains. Daarna zong ze duetten met Emmylou Harris, John Prine, Don McLean, Willie Nelson en Adam Duritz. Ze was getrouwd met singer-songwriter Eric Taylor en ze overleed in 2021 op 68-jarige leeftijd. Nancy Griffith, From a Distance.

Nancy Griffith, From a Distance. St. Paul and the Broken Bones, dat is een band uit Birmingham, Alabama, met zanger Paul Janeway. De band produceerde 4 uitstekende albums, maar het nieuwe album Angels in Science Fiction is iets wat teleurstellend. Het album staat boordevol zweverige, semi-intellectuele teksten en muziek. St. Paul and the Broken Bones, Angels in Science Fiction.

something you are giving to me.

St. Paul and the Broken Bones, Angels in Science Fiction. Tom Waits uit Californië begon eigenlijk als jazzmuzikus, maar hij werd geïnspireerd door Bob Dylan om verder te gaan als singer-songwriter. Vervolgens werd hij ontdekt in de troubadour in West Hollywood door platenbaas David Gavin. En hij heeft 27 albums. Tom Waits, All 55.

Wait, All 55. Joe James, dat is een gitarist uit Los Angeles. Hij maakte zijn nieuwe album Fated voor zijn eigen platenlabel 40 Below Records. En dat deed hij met de hulp van drummer Kenny Aronoff uit de band van John Fogerty. Joe James, Rock Hard and Roll.

Joe James, Rock Hard and Roll. Megaster Kenny Rogers zong prachtige duetten met Dolly Parton, maar dit is een duet met de Schotse zangeres Sheena Easton. Het nummer is van Bob Seger. Hij scoorde er geen hit mee, maar Kenny Rogers en Sheena Easton hadden er een nummer 1 hit mee in Amerika en Canada. We've Got Tonight.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Lavette van Betty Lavette is het album van deze week. En Betty Lavette is een veelzijdige zangeres. Ze zong soul, disco, blues, rock'n'roll, funk, gospel en country albums vol. En intussen is ze uitgegroeid tot een heuse cultartiest. Betty Lavette, Concrete Mind.

Betty Lavette, Concrete Mind. Paul Body en de Slide Wind Up Blues Band. Dat is een band uit Philadelphia met zanger-gitarist Paul Body. En de band is razend populair in Pennsylvania en toerde al door Amerika met Marcia Ball en Sonny Landreth. Dit komt van het nieuwe album Nosy Neighbors. Paul Body en de Slide Wind Up Blues Band. Hurts Me Too.

Cold Body and the Slide Wind Up Blues Band, Hurts Me Too. Carrie Underwood uit Oklahoma won in 2015 de tv-show American Idol. En haar single Inside Your Heaven werd meteen een nummer 1 hit. Intussen heeft ze 85 miljoen albums verkocht. En ze heeft 22 nummer 1 hits in Amerika. Dit nummer met de nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Carrie Underwood, Before He Cheats.

Carrie Underwood, Before He Cheats. Nigel Mack uit Chicago heet eigenlijk Nigel McKenzie. Hij is Canadees van geboorte, maar hij voelt zich als een vis in het water in de hoofdstad van de blues. Hij heeft een nieuw album, Back in Style. Hij schreef alle nummers en deed ook zelf de productie. Nigel Mack, Just One Man.

Nigel Mack, Just One Man. De band Perry uit Mississippi, dat is de band met zangeres Kimberly Perry en haar twee broers Reed en Neil Perry. En dit jaar koos Kimberly Perry voor een solo-carrière, maar dit werd nog een nummer 1 hit in Amerika voor de band Perry. If I Die Young. If I

de band Perry, If I Die Young. Soulful Fun, dat is een band uit Pittsburgh met twee zangeressen, Stevie Wellens en Cheryl Rinevato. En ze hebben een nieuw album, Attitude. En dat namen ze op met drie bluesgitaristen, Albert Castiglia, Dave Gross en Tommy Castro. En dit is een duet met blueszanger Kevin Bird. Soulful Fun, Insane Asylum.

Soulful Fun, Insane Asylum. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een nummer van Charlie Daniels uit 1979. Dat komt van zijn album Million Mile Reflections. Het werd een nummer 1 hit in Canada en Amerika. De Charlie Daniels Band, The Devil Went Down to Georgia.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. We besteden vandaag aandacht aan het overlijden van Harry Musquet op 26 september 2011, dus bijna 9 jaar geleden. Overleed hij op 70-jarige leeftijd. En uiteraard in het programma wat naar hem vernoemd is, Harry's Blues, aandacht aan Harry Musquet. Verder vult nee werk van Peter Parsiak, Ray Wiley Hubbard, Chris Kane en Savoy Brown. Maar we begonnen met de legende himself, de Musquet Gang, The Legend.

Een van de beste albums die Harry Musquet volgens mij in elk geval ooit gemaakt heeft. The Legend uit 1983. De muziek is ook gebruikt in andere muziek van deze cd, deze LP ook door Willem van der Linden, de maker van de prachtige film De Legende over Harry Musquet. Een film die elke liefhebber van Kiwi and the Blizzards van Harry Musquet zien moet hebben. A must see, om het maar eens mooi uit te drukken. We gaan naar Peter Parsek, een man die al een aantal cd's gemaakt heeft. En nu uitgekomen is met een nieuwe cd, The Mississippi Suitcase. Het is een bluesgitarist uit Boston, uit Amerika. Mooie cd maakt met allerlei bekende mensen die er aan midwerken. Spooner Oldham, Luther Dickinson, Mondharmonica, Mickey Raphael. Nou, zie je de muiten weer. Dit is een nummer trouwens van Bob Dylan van de cd Together True Life uit 2009. Beyond Here Lies Nothing.

Peter Parsek. Hele aardige cd, de Mississippi Suitcase. Net goed wel uitgekomen in deze zomer. Het is een derde cd van deze gitarist uit Boston. We gaan naar Texas, naar Ray Wiley Hubbard. En de liefhebbers die kent die naam ongetwijfeld, want hij was de man die ooit het nummer schreef Up Against the Wall, Redneck Mother. Dat schreef hij toen dat hij dacht ik voor Waylon Jennings. Die nam het op zijn LP Viva Terlinga. En daarmee ja, werd hij in één klap geweldig beroemd. Het werd een cultfiguur. Later een wat mindere ding, maar de laatste jaren is hij hartstikke goed bezig. Nou, u komt met een nieuwe cd, de cd Co-Starring. En dat Co-Starring, dat stiet dan voor allerlei mensen die metwerkt. Aaron Lee Tashian, Ronnie Dunn, Pam Tillis en zelfs Ringo Starr die dat met. En de blues wortels van Ray Wiley Hubbard, die blikt ook wel een beetje, in ieder geval u het volgende nummer. Dat heet Mississippi John Hurt.

Mooi nummer van Ray Wiley Hubbard samen met Pam Tillis. Duetje, ja, ze kunt min of meer zingen. Van de cd Co-Starring. Nou, dat klopt ook helemaal, want hij geeft andere mensen ook alle ruimte om mee te doen op deze nieuwe cd, deze Ray Wiley Hubbard. Straks nog een nummer van hem. Maar we gaan eerst naar Chicago, naar het label, het bekende label Alligator. Opgericht door Bruce Iglauer, omdat hij ding op wil nemen die op Delmark, het label van Bob Koester, niet uit kunnen komen. Dacht hij, ik ga zelf een label gaan. Het is een geweldig, beroemd label geworden al met al. Veel groter dan Delmark. Chris Kane is ook een man die uitkomt op het Alligator label. Daar bent ze slim wies met bij Alligator. Want Chris Kane, dat is een bluesman die al vanaf 1987 actief is. Die nog met B.B. King en met iedereen eigenlijk speelde. En uiteindelijk komt hij nou ook op het Alligator label met een nieuwe cd, Raising Kane. En door van het stuk I Believe I Got Off Cheap.

Het is nog een single. Een single die vooruit loopt op de cd die uitkomt. De cd Raising Cain van Chris Cain. I Believe I Got Off Cheap. Savoy Brown, dan gaan we naar de Britse blues. Een man die al jaren, meer dan 40, misschien wel een kleine 50 jaar actief is. Hij is 73 ondertussen en dit is zijn 41ste cd, zijn 41ste album wat hij uitbrengt. En die is ook nog getiteld Ain't Done Yet. Savoy Brown met All Gone Wrong.

All Gone Wrong. Nou, dat valt wel een beetje mee voor Savoy Brown. Want nou, de 41ste cd, heb ik zo straks gezegd, volgens mij. Nou, ik kan nog gewoon hoe goed als het met hem giet. De cd Ain't Done Yet, dat is de meest recente. Savoy Brown, dat is de band eigenlijk van Kim Simmons. Die is er vanaf 1967 al bij. Later is er een afsplitsing geweest, dat werd de band Fogert. Maar de constante factor is altijd de zanger, de gitarist en ook de componist Kim Simmons van de Savoy Brown Blues Band. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van The Temptations. Van The Temptations, jawel. Een soul bluesband van jaren terug in 1974. Van de LP A Song For You. Daar is nog een heel verhaal bij, maar dat vertel ik straks. We beginnen met de uitvoering van de Muskeg Gang uit 1987. Van de LP Rimshots in the Dark. Dat was de LP die opgenomen is in de Nova Zembla studio van Jan-Willem Ludolf. En bij die gelingen, bij die opname in 1987, kwam het eigenlijk tot een definitieve breuk tussen Harry Muskee en Eelco Gellink. Het ging heel mooi verkeerd bij die opname, gedonden met drugs en al dat soort dingen, spuiten in de studio. En Harry die wilde het niet meer en het was gebeurd met Eelco. En dat betekende van, dat er een nieuwe band eigenlijk ontstond. Een band die bestond uit David Cardeur op keyboards, Erwin Java. Vanaf 1987 er dus bij. Melle Kleinsma op gitaar. Gino Jansen op bas. Hannes Langkamp op drums. En Tom Barlage op de saxofoon. Van die cd Rimshots in the Dark. De compositie Shaky Grounds.

Shaky Grounds, de uitvoering van de Muskeg Gang uit 1987 van de LP Rimshots in the Dark, uitgebracht op het Nova Zembla label. En ik zat me ondertussen in mijn achtervraag, heette die studio nog Nova Zembla? Ik geloof dat die anders heette, maar wil me niet meer te binnen schien. De Muskeg Gang in haar geval uit 1987. Het origineel, dat is van de Temptations, een rhythm and blues soul band uit Amerika, die al heel veel hits hadden. En die werden eigenlijk allemaal geschreven door meneer Whitfield, Norman Whitfield. Dat was de vaste schrijver en producer van de band. Maar ja, die had wat te veel succes gekregen, wat te hoog in de bol. Gewoon te veel zijn eigen gang, wel ook wat te veel de psychedelische kant op. Dus de band heeft toen gezegd van, wij stopten met. En we schakelt Jeffrey Bowen in, een singer-songwriter die ja, ook mooie dingen maakt en die ook gewoon produceert. En die heeft dus het nummer Shaky Grounds origineel gemaakt. En dit is de uitvoering van The Temptations.

Het origineel van Shaky Grounds in de uitvoering van The Temptations uit 1974. De compositie en de productie dus van Jeffrey Bowen. Die een paar jaar later, in 1974, in 1978, toen trad hij in het huwelijk met Bonnie Pointer van de Pointer Sisters. Trouwens, ondertussen scheurt met de binnenwaarders die LP Rimshot in the Dark opgenomen is. Dat was in studio Spitsbergen. Dat was de naam van de studio. De derde versie van Standing on Shaky Ground die is van Delbert McClinton. Harry Musquet heeft hem één keer, zeker misschien wel twee keer, ontmoet bij de Blues-estafette in Utrecht. En die twee mannen die kunnen goed met elkaar overweg. Dit is een live versie van het nummer Live from Austin uit 1989, Delbert McClinton.

Geweldig, hè? Die blazers erbij. Bij Delbert McClinton live from Austin 1989. Standing on Shaky Grounds. En dat was de derde versie. Het origineel van de Temptations uit 1974. En de versie van de Muskegon uit 1987. We gaan nog even naar die cd van Peter Parshak. Uitstekende gitarist. Een beetje miskende gitarist zelfs, denk ik. Mississippi Suitcase, titel van de cd. En het nummer is ook Mississippi Suitcase.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Robert John Patrick uit New York was pas 13 jaar toen hij dit nummer opnam als Bobby Patrick. Later had hij een band, Bobby and the Consoles, en hij had zelfs een grote hit als Robert John, If You Don't Want My Love. Maar hier is hij nog, Bobby Patrick, White Bugs and Saddle Shoes.

0: saddle shoes.
1: Bobby Patrick, White Bugs and Saddle Shoes. Billy Young, dat was een protégé van Otis Redding, die tevens zijn producer was. En hij stond onder contract bij Yotis Records. Dat was weer het platenlabel van Otis Redding. Maar na het overlijden van Otis Redding verdween Billy Young weer uit beeld. Billy Young, Nothing's Too Much.

Billy Young, Nothing's Too Much. Nachtclubband Cookie and the Cupcakes uit Louisiana hadden een nummer 1 hit in de zuidelijke staten van Amerika. En de twee saxofonisten van de band, dat waren tevens de zangers. Huey Cherry, die dit nummer zingt, en Shelton Dunaway. Dit was de enige nationale hit voor de band. Cookie and the Cupcakes, Matilda.

Cookie and the Cupcakes, Matilda. Sam en Bill, dat waren Sam, Gary en Bill Johnson. En ze kwamen uit de band The Soul Brothers en ze werden ontdekt door zanger Johnny Nash. En het was eigenlijk het zoveelste duo dat Sam en Dave wilden evenaren. Sam en Bill, I Feel Like Crying.

Sam and Bill, I Feel Like Crying. Mickey en Sylvia, dat waren Mickey Baker, een studiogitarist uit New York, en Sylvia Vanderpool, die al singles had gemaakt als Little Sylvia. Ze scoorde een grote hit in Amerika, maar Mickey Baker had geen enkele trek om met die Sylvia als duo te gaan toeren, en hij vertrok met Luther Allison naar Parijs, waar hij meer dan 20 jaar als bluesgitarist werkte. Mickey en Sylvia, Love is Strange.

Mickey en Sylvia, Love is Strange. Eddie en Ernie, alweer een soulduo. En dat waren Eddie Campbell en Ernie Johnson. En ze zongen geweldige deep soul, maar ook zij wisten het succes van Sam en Dave niet te evenaren. Eddie en Ernie, I'm going for myself.

Eddie en Ernie, I'm going for myself. Carl Mann uit Jackson, Tennessee was pas 17 jaar toen hij een grote hit scoorde met een cover van Nat King Cole, Mona Lisa. En ook dit is een oude hit van Nat King Cole, maar Carl Mann ging ten onder aan zijn alcoholverslaving en hij overleed berooid en dakloos op straat in Dallas. Carl Mann, Pretend.

Carl Mann, Pretend. Het was een hit voor Teola Kilgore in 1963 en Pearline Gray uit Connecticut maakte met haar band een uitstekende cover. Pearline Gray and the Passengers, The Love of My Man.

Pearline Gray and the Passengers, The Love of My Man. Shirley and Lee, dat was een duo uit New Orleans met Shirley Goodman en Leonard Lee. En ze werden de Sweethearts of the Blues genoemd. Shirley Goodman ging later verder als Shirley & Co. en scoorde een hele serie disco-hits. Maar ook dit was al een hele grote hit in Amerika. Shirley and Lee, Let the Good Times Roll.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Lover's Game van The War and Treaty is het album van deze week. En het werd opgenomen in de Low Country Sound Studios in Savannah in Georgia, onder leiding van topproducer Dave Kopp, die normaal gesproken in Nashville opereert. Hij is tevens de gitarist op het album, maar is een tweede gitarist uit Memphis van de partij, J.D. Simo. En steelgitarist Paul Franklin kwam ook uit Nashville. The War and Treaty, Yesterday's Burn.

0: few yesterdays.
1: The Warren Treaty, Yesterday's Burn. JB uit New York was de leadzangeres van The Pleasures en ze was een pupil van songwriter en producer Larry Banks. Ze leek het deep soul publiek aan zich te binden, maar ze overleed op jeugdige leeftijd aan de gevolgen van leukemie. JB, you got me. Yeah.

JB, you got me. Jean Bourgeois uit Port Arthur werkte in de olieindustrie in Texas, maar hij had als hobby een rock'n'roll band en hij leurde langs platenlabels of hij een single mocht opnemen. En dat mocht uiteindelijk bij Mercury Records en het werd nog een hit ook. Jivin' Jean and the Jokers, Breaking Up is Hard to Do.

Jivin' Gene and the Jokers, Breaking Up is Hard to Do. Clyde McFadden was de zanger van Billy Ward en de Dominoes en later was hij de zanger van de Drifters. Maar toen moest hij in militaire dienst en toen hij daaruit kwam, ging hij solo verder. En dat mislukte hopeloos omdat hij plotseling pop ging zingen, terwijl Bobby Darin en Perry Como niet te overtreffen waren in die jaren. Hij ging ten onder aan drank, drugs en vrouwen en hij overleed op jeugdige leeftijd. Clyde McFadden, Without Love.

Dwight McFadden, Without Love. Ronnie Hawkins uit Arkansas ging naar Canada samen met drummer Lee Von Helm en begon daar de band Ronnie Hawkins and the Hawks met vier Canadese muzikanten: Robbie Robertson, Rick Danko, Richard Manuel en Garth Hudson. En die zou later beroemd worden als The Band. Maar dit werd destijds al een hit in Canada en Amerika. Ronnie Hawkins, Bo Diddley.

Ronnie Hawkins, Bo Diddley. Ethel Hill noemde zich Cici Hill en is zowel blues als soul. Maar zijn hele generatie wilde altijd Sam Cooke imiteren. Vandaar ook deze cover van zijn held Sam Cooke. Maar even later overleed hij in Dallas aan de gevolgen van een auto-ongeluk. Cici Hill, Nothing Can Change This Love.

CC Hill, Nothing Can Change This Love. Leadzanger J.D. Wright uit Mississippi trok met zijn twee broers Charles en Ernest naar San Bernardino in Californië en begon daar een band, de Metallics. Need Your Love.

The Metallics, Need Your Love. Clay Hammond uit Texas verhuisde naar Los Angeles. Vandaar werd hij de zanger van The Mighty Clouds of Joy. Later was hij de zanger van The Rivings Stones en ook nog van The Drifters. En in de jaren 90 ging hij solo verder. Clay Hammond, You Messed Up My Mind.

Clay Hammond, You Messed Up My Mind. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Rel Donner uit Chicago, dat was een Elvis Presley clone en hij kreeg een contract bij het label van Frank Sinatra, Reprise Records. Hij overleed overigens op jeugdige leeftijd, deze Rel Donner. I Got Burned.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: De stad werd vernoemd naar een Franse regent, de hertog van Orléans. En in 1718 gesticht door Jean-Baptiste Lemoyne. De stad ontstond in een kromming van de Mississippi, op laaggelegen terrein en wordt door dijken, zogenaamde levees, beschermd. De stad ligt beneden de zeespiegel, reden waarom de doden bovengronds worden begraven. De grootste stad van Louisiana en een van de grootste zeehavens ter wereld. Het centrum van de stad is French Quarter, de oude Franse woonwijk, nu het uitgaanscentrum bij uitstek. De bevolking van New Orleans, oftewel de Big Easy, bestaat voor de helft uit blanken en zwarten. Met zijn 9 muzikanten vormde New Orleans aan het eind van de vorige eeuw de bakermat van de jazz. Met de verschillende rassen en culturen, met de Mardi Gras en de Voodoo, is New Orleans een bruisende stad met veel historische plaatsen. En overal muziek en muzikale herinneringen. Het Louis Armstrong Park, Bourbon Street, Basin Street, Tipitina's en Snug Harbor. Een muzikale omgang door het muzikale hart van een bruisende stad.
3: Harry, wij lopen op een warme maandagavond. Klein berichtje, het zondagavond, ja. French Quarter uit. Wat is jouw indruk er nou van?
4: Ja, het is een fantastisch mooie bouwwerk zie je hier. En je hoort overal muziek. Maar aan de andere kant, het is ook net kermis hier. Het doet me een beetje denken aan een constante titinacht of zoiets.
3: Dus de toeristische kant van de zaak. Geweldige commerciële uitbuiting van dit gebied. Wat vind je van de muziek die je gehoord hebt?
4: Nou ja, dat is allemaal een beetje globaal genomen. Ik hoor hier daar wat geluiden wegkomen, maar die band die wij even zagen was een goed nachtcluborkest.
5: Funny Monster Tornadoes.
4: Met de bekende soul show. Maar natuurlijk geen top act of zo. Ik ken ze ook helemaal niet. Nooit van gehoord. Maar ze speelt wel goed.
3: Maar voor de echte blues moet je hier niet wezen?
4: Nee.
5: Er
4: is ook heel veel karaoke en zo. Dat had ik hier helemaal niet verwacht. Dat soort dingen. Het is super commercieel. Je ziet ook ontzettend veel politie hier, Franse French Quarter.
3: Ja.
4: Ontzettend veel paarden, mensen met politiepaarden.
3: Gaat hier ook de hele nacht door natuurlijk, hè?
4: Het gaat de hele nacht door. Ik denk dat straks ook nog veel, de mensen zijn al in kennelijke staat, maar dan gaat er straks nog veel, veel verder vol me.
3: Voor de liefhebber, voor de blues en jazz liefhebber, kunnen we een straat verder gaan.
4: Ja, dacht ik ook wel. Ja.

0: Je moet echt zoeken naar een paar goede clubs, denk ik. En je moet goed in de agenda kijken voordat je ergens naartoe gaat. Want dat andere, ja, dat is allemaal zuiver dat is commercie gewoon.
1: Eén grote handel in t-shirts?
0: Ja, onder andere. Maskers, t-shirts. Ja, van alles wat alles wat met New Orleans te maken heeft, dat wordt hier tot op het been afgekloppen, als het ware.

0: aan de boorden van de Mississippi ligt kunst en kidsdom hier wel erg dicht bij elkaar, Harry, hè?
1: Ja, als ik hier... de moderne technieken slaan ook hier toe, want je hoort hier op een gegeven moment een alt-saxofonist spelen. Een 9 man. En daarnaast staat een hele grote soundblaster waar de muziek dan uitkomt. Dus in feite je aan het indubben, een soort van... hoe noemen we het? De soundmix show lijkt het wel een beetje. En die man die zit hier helemaal in zijn eentje. Aan de andere kant, hij zit met gezicht naar het Jackson Park toe. Waar een vierkant parkje. Vlakbij het Louisiana State Museum. Met een heel groot beeld van Andrew Jackson erin. De man die de overwinning van de noordelijke een feit deed worden ten opzichte van de zuidelijke. Tegen generaal Robert E. Lee. Ik vind het al een beetje een controversiële plek, omdat de zuidelijken helemaal niet zo blij waren met de Yankees. En nou, die meneer Jackson die staat hier dus helemaal midden in het park. Een prachtig ruitenstandbeeld. Zoals je ze ook heel veel in Parijs en Wenen en overal in Europa aantreft.
0: Want eigenlijk is Louisiana qua architectuur en zo, of New Orleans, is niet echt een Amerikaanse stad, hè?
1: Nee, dit is volledig Europees. En dan vooral Frans en Spaanse invloed, dacht ik. Van die prachtig mooie smeedijzeren hekken overal. Oké, that's the riverboat, I guess.
0: Want we staan aan de andere kant van Jackson Park doorrijden, daar stroomt de Mississippi.
1: Ja.
0: Old Man River.
1: Hier beneden is het bord waar je op kan zien dat in 1682 Robert Chevalier de La Salle claimed the Mississippi Valley from the Gulf of Mexico tot Canada in de naam van de Fransen. Later verkocht, meende ik, Napoleon heel Louisiana voor het luttele bedrag van $10 miljoen. Dat is toch waar?

0: grote haven, New Orleans. Een van de grotere in de wereld.
1: Ja, met New York en Rotterdam. De top 3 van de wereld, hè?
0: Aha. Ja. En hierachter, je hebt hier dan het French Quarter, zogenaamd. En dan hier direct achter zie je dan de zogenaamde skyline van New Orleans. Hier ligt dan toch vlak tegen dit French Quarter aan. Het uitgaanscentrum waar we gisteravond waren. En wat wel weer heel commercieel aandoet. Maar nu je er nou loopt, zo 's morgens tegen de middag, dan zie je heel veel toeristen. Het doet het toch wat vriendelijker aan, dan is er niet zoveel lawaai en alles is wat meer laid back.
1: En kijk aan, wat ziet we door op de Mississippi?
0: Ja, we zien een grote radenboot en dat is de Cotton Blossom. Een Discovery Cruise staat erop.
1: Een van die oude schepen, ja, zou wel nee nabouwd wezen, maar met zo'n
0: grote rader, scheprader, de scheprad erachter.
1: Ja, een steurdenwieler, zoals ze vroeger zeiden.
0: En die beweegt
1: die broest hier een uurtje over de Mississippi.
0: Ja. Het is niet echt druk bezocht. Een paar mensen zien er achter dek zit niks.
1: Het is nog te vroeg op de maandagmorgen.
0: Ja.
2: Geweldige stad New Orleans. Als je zo'n reis maakt, dan zegt ook iedereen in mijn toer zeker naartoe gaan naar New Orleans, naar de Preservation Hall of Jazz en iemand naar het Voodoo Museum en ja, allerlei bezienswaardigheden. De Superdome niet te vergeten daarbij. Als jij er nou aan terugdenkt aan New Orleans, wat is jou daar nou het meest van bijbleem?
3: Ja, ik vond het ontzettend mooie stad. Ik denk dat het een van de... Het is helemaal geen Amerika eigenlijk. Het is een soort van Europese enclave in Amerika. Het is helemaal Frans. En de sfeer vind ik volledig anders als bijvoorbeeld in Houston. En ja, het is allemaal wat dichter op elkaar gebouwd. Er hangt een hele relaxte sfeer, vond ik. Dat viel me wel ontzettend op.
2: Wat mij ook vooral opvallen was dat het verschil tussen zwart en blank, wat hij in Texas, in Houston en dergelijke heel nadrukkelijk ziet, wat hij ook in Dallas ziet, dat in New Orleans, net hoe hij het uitspreekt, dat nog veel minder is. Terwijl die verhouding tussen blank en zwart in New Orleans eigenlijk hetzelfde is, 50-50 ongeveer.
3: Ja, de mensen gaan er toch wat anders met elkaar om, lijkt mij, als in Houston en Dallas en zo.
2: Ja, want ook als je in de geschiedenis terugkijkt, rassen, onlusten, zoals die in andere plaatsen in de West bent, in grotere steden in de West bent, in Atlanta en nu maar op, heb ze in New Orleans nooit kennen.
3: Nee, ik denk ook dat het komt omdat het vlak bij het Afro-Cubaanse gebied ligt en daar ook allemaal van een groot deel zwarte bevolking had. Men gaat daar gewoon anders met elkaar om en daarom zal het ook wel de Big Easy heten, hè? De grote, gemakkelijke.
2: Ja, een beetje als in navolging van New York, de Big Apple. Want de eigenlijke bijnaam van New Orleans is Crescent City, hè?
3: Ja.
2: Maar dat is wat verdrongen door de titel van die film, The Big Easy.
3: Ja, en Tippetina's, de bekende club waar er ook in voorkwam. En ja, je kunt daar ook heerlijk aan die Mississippi River, aan die boardwalk kun je lopen. Je kunt lekker in het park zitten. Je hebt prachtige winkels. En je kunt er ook, zoals wij gedaan hebben bij Chez Antoine, kun je fantastisch eten. Het gaat allemaal gemoedelijk.
2: Ja,
3: we zagen daar ook een hele club van die, bijvoorbeeld van die, nou echt een beetje chic uitgedoste negerinnen zitten en zo, die daar ook ontzettend veel lol hadden in toch een iets wat duurdere gelegenheid. En het valt daar toch op dat het een beetje meer mixed is.
2: Maar ik herinner me ook dat wij bij Pierre Antoine zaten op een morgen. En dat aan de andere kant van de straat waarschijnlijk iemand vanwege de verdenking van drugs of zo aanpakt werd.
3: Ja, een blanke jongen.
2: En dat gebeurt dan wel op Zuid-Amerika's.
3: Ja, met paarden en een grote club van politieagenten. Toen wij je hoorde dus ook dat er toen er 's nachts ook op bij die Esplanade, waar we toen gelopen hebben, een beetje aan het eind van het French Quarter, dat daar ook weer een moord was gepleegd. En dat zal daar wel net zo wezen als in die andere grote steden.
2: Ja, want dat French Quarter door vlak achter, het is niet aan de Esplanade, die komt erop uit, door het bekende Louis Armstrong Parkling. Waar wij trouwens een half uur voorschouwd waren.
3: Ja, je werd over het algemeen gewaarschuwd, omdat er ook in die tijd een paar Europese toeristen in New Orleans doodgeschoten waren. Er was nog een Engelse onderwijzer of zo in die tijd. En het was toen in Florida ook al een beetje zo.
2: Ja, en later nog meerdere trouwens.
3: Ja, precies. En men waarschuwde ons ook van, nou, je moet Frans Quater, blijf een beetje bij elkaar, dit en dit en dat. Maar het viel mij echt ontzettend mee.
2: Als je op terugkijkt, op New Orleans, wat is blijven hangen? Wat mis je nou er niet meer bent?
3: Nou ja, dat is Louis Armstrong.

0: Ja. Hier lopen we in het park vlakbij de Rampart Street, North Rampart Street. Een drukke verkeershalen aan de rand van het Friends Quarter. Het park binnen van een van de beroemdste trompetisten in de jazz, Louis Armstrong. En we lopen hier nou recht op het beeld af van Louis Armstrong. Een 3 meter hoog beeld ongeveer, waar hij staat met zijn trompet in zijn linkerhand en zijn onafscheidelijke zakdoek in zijn rechter.
1: Ja. Het is een park wat hier nogal berucht is, hè?
0: Het park is berucht. Als je er s'avonds moet je er niet in gaan, zeg ik de mensen die het kunnen weten. Maar verder heb je hier ook nog verschillende zaken die met kunst te maken hebben. En ja, Louis Armstrong behoeft eigenlijk helemaal geen nadere verklaring. Het was een van de eerste grote zwarte jazz-trompetisten. Daarvoor had je nog de bekende Buddy Bolden. Man die, waarvan het verhaal gaat dat je als hij aan de ene kant van de Mississippi stond, je aan de andere kant kon horen. En er was nog een man die heette Freddie Keppert, die is niet zo bekend. Dat waren voorgangers van Louis Armstrong. En Louis Armstrong die kent iedereen natuurlijk van zijn werk met de Hot Five, de Hot Seven en later met zijn eigen band. Een tijdje heeft zijn vrouw nog piano bij hem gespeeld. Dat was Lil Hardin. En er zijn hele beroemde clarinetisten uit zijn band voorgekomen. Bijvoorbeeld Barney Begar, Edmund Hall. Ook trombonisten als Kid Ory kun je natuurlijk nooit vergeten. Een hele beroemde man uit een creool uit de Creoolse mannen uit New Orleans. En ja, hij is ereburger van New Orleans. Was er graag gezien een gast op het Witte Huis, enzovoort, enzovoort. Ja, een zwarte man waar ze dan toch een park voor ingericht hebben. En wat je hier verder ziet is dat zwarte mensen alleen maar het vieze werk doen. En de blanken een beetje opzichtig zijn en in de betere banen zitten. Dus dat geldt dus voor Armstrong niet. He is the most famous citizen of New Orleans.

0: that's in the street.
1: Als je door Vieux Carré, het French Quarter loopt, dan heb je alle straten bijna een muzikale bijklank eigenlijk.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Basin Street, dat is een heel beroemd nummer van bijvoorbeeld Louis Armstrong. Daar komt weer een fiaker aan, dat is zo'n karretje die je ook in Wenen ziet, die mensen, die toeristen rondleiden. Ja, bezig de Esplanade, dat is bijvoorbeeld iets wat je in nummers van Dr. John weer terugvindt. Aha. U hoort even de gids. Mooie smeedijzeren fiaker, Mid-City Carriages. Helemaal in het wit, er zitten ongeveer 6 toeristen in. We gaan nou links om de bocht.
1: Bourbon Street uiteraard.
2: Ja, Esplanade, Bourbon Street, die kennen we van Sting en van vele andere. Basin Street, Esplanade zei ik al. Dauphin Street. En alles heeft hier inderdaad het muzikale. Er wordt ook verschrikkelijk veel muziek gemaakt, hè, hier natuurlijk in New Orleans. The City of Jazz.
1: En niet alleen dat de stratennaam hebt, maar beroemde figuren. Louis Armstrong, Old Setsmo hier op het standbeeld bij. Maar ook Marie Laveau. Ja, Jean Lafitte, soort mensen.
2: Marie Laveau was de voodoo queen van New Orleans. Jean Lafitte was dan de bekende zeerover die met een Robin Hood instelling. Dus bij de armen zeer gezien was. Ja, het zijn veel memorabele plaatsen hier natuurlijk.
1: Historische plek.
2: Ja. Eigenlijk, dat hele Franse kwartier is volledig... Dat lijkt wel of het onder monumenten zo staat, laten we zo zeggen. Alles is ook, ze knappen het ook echt op en zo. En ze weten precies dat er natuurlijk veel geld in te verdienen is hier.
1: Het is Frans, Spaans en Creools eigenlijk.
2: Ja, ja, het is echt hartstikke mooi. Een mooie stad.

0: Het is toch wel een hele andere club dan Tipitina's, Harry?
1: Ja, Tipitina's, dat was helaas gesloten. We waren er op een maandag en dan hadden niet gespeeld. Ja, dit is... wij hoorden hier eerst Dr. John. Wij dachten dat Dr. John hier speelde.
0: Dat was een steeg hier vlakbij,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja. En je moest door zo'n hek en dan zo'n sluis. En dan kwam je eigenlijk in zo'n prachtige... Ja, patio als het ware, een hele grote patio waar je terecht.
0: Ja, maar als je naar boven kijkt, dan zie je gewoon de stenen die zich omhoog.
1: Ja.
0: Je zit gewoon buiten.
1: Ja, dat is fantastisch hier. Zie je overal mensen met grote cocktails, achterover geleund in stoelen. En dan, dan zie je ineens zo'n gelikte zo'n nachtcluborkest, maar die dan alleen maar New Orleans muziek speelt. Hè? Hoe heet het eigenlijk?
0: Willie Lockett in de Blue Notes.
1: Ah, Willie Lockett. Een hele dikke, gezellige neger die de mensen ook uitnodigt hier.
0: Ze weten dat hij dat trouwens. Maar wel een hele andere club dan die we vanmiddag zagen van dan Tipitina's. Die ligt trouwens ook buiten het centrum.
1: Ja.
0: We zitten hier nou weer... Waar zitten we precies?
1: Wij zitten hier op Congress, dat is weer een zijstraat van Bourbon Street. Het zijn allemaal straten die op elkaar, die loodrecht op elkaar staan. En,
0: ja, dat zijn allemaal wel dingen die op...
1: Dit is niet zo ver van het van Jackson Park af. Als je dit uitloopt en je gaat naar links, dan kom je Jackson Park uit. Ja. Vlak bij Towers, bij die hele grote...
0: Plaanzaak, waar we vanmiddag waren.
1: Ja.
0: Tipitina's ligt veel meer buiten het centrum. En datzelfde geldt voor Snug Harbor trouwens ook. In deze omgeving van French Quarter, ja, daar rijden een aantal clubs en dit is wel een van de bekendste rhythms.
1: Ja.
0: Nou, laat nog maar eens zo'n
1: prachtige...
0: een van die cocktails bestellen.
1: Ja, ik zie allemaal van die prachtige kleurtjes hier rondom. En allemaal mooie dames die brengen dat echt ter plekke. Ja, is het.

0: Night People, een van de bekendste stukken, denk ik, van Alan Toussaint. De grote componist, producer, arrangeur uit New Orleans.
1: Ja, een man die vreselijk veel hits heeft geschreven. Dit nummer onder andere. Happiness, Southern Nights voor Clint Campbell en een heleboel andere.
0: Bourbon Street.
1: Ja.
0: Enzovoort.
1: Ja.
0: Dovuur, professor Longheer.
1: Ja, en direct daarna Dr. John with Basin Street Blues.
0: Ja, en wij eindigen deze aflevering van Harry's Blues met muziek van Maria Muldaur op het Blacktop label. En met een van de eigenaren daarvan, Neumann Scott, de komende week nog een gesprek. En wat de volgende week zit, dat hoor je aan het eind van deze uitzending. Paul Meeldijk deed de techniek en samenstelling en presentatie. Albert Haar en Harry Musquet.
2: Goed gaan. Volgende week in Harry's Blues.
3: In de 70e jaren ontstond een geheel nieuwe muzieksoort, de funk. Een combinatie van jazz en blues. George Porter Jr. is de bassist van de Meters, een legendarische groep uit New Orleans met onder andere Art Neville. Een ontmoeting op Congo Square.
4: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
5: Het nummer komt van het fonkelnieuwe album Live on 2 Meter Sessions met opnames uit het radio- en tv-programma van Jan Douwe Kroeske. QB and the Blizzards, Hobo Blues.
6: When I first started hobo, I took a freight train to be my friend. When I first started hobo, people, I took that old freight train to be my friend. My dear old mother, she was waving me goodbye. She said, my son is gone, Johnny's gone. He won't be back no more. We'll blues singers, we'll travel late at night. Sometimes we try to reach our destination, the pain we'll do. Blues serves you right to suffer. Blues serves you right to be alone. Blues serves you right to suffer, suffer, people. Blues serves you right to be alone. Talk about being.

Bobby and the Blizzards, Hobo Blues. Robert Ely, dat is een Texaanse blueszanger uit Fort Worth en hij zong voortdurend over de liefde, eenzaamheid, verdriet, slechte whisky en slechte vrouwen. Het komt van zijn album Turn Out the Lights, Robert Ely, I Had a Dream.

Robert E. Lee, I Had a Dream. Mighty Sam McLean uit New Hampshire nam het nummer op met gitarist Hubert Sumlin, voormalig gitarist van Howlin' Wolf, en de band Roomful of Blues met gitarist Ronnie Earl. Het komt van het album Blues Party. Mighty Sam McLean, A Soul That's Been Abused.

Mighty Sam McLean, a soul that's been abused. Bider Smith is een ex-profbokser en hij besloot om als bluesgitarist verder te gaan. En Elmore James inspireerde hem om gitaar te gaan spelen en zijn voorkeur voor Elmore James is nog steeds goed te horen. Op de achtergrond toeteren de Memphis Horns en dat komt van de album I'm a Mad Man, Bider Smith, Get Out of My Life.

Bider Smith, Get Out of My Life. W.C. Clark, dat is een bluesgitarist uit Austin. Hij schurkt tegen zijn pensioen aan, maar hij komt steeds opnieuw weer een album uit. Dit nummer nam hij op met pianist Riley Osborne en het komt van het album Texas Soul. W.C. Clark, I Want to Keep You.

W.C. Clark, I Want to Keep You. Anson Funderburk, dat is een bluesgitarist uit Texas, maar hij kan absoluut niet zingen. En daarom werkte hij jarenlang samen met zanger Sam Myers uit de Mississippi Delta. Het komt van het album Tell Me What I Want to Hear. Anson Funderburk en Sam Myers, Missing Person.

Anson Funderburk en Sam Myers, Missing Person. Robert Ward was jarenlang de studiogitarist bij Motown Records, maar hij miste op een bepaald moment de live optredens met een band en daarom ging hij weer on the road en hij tekende een contract bij het blueslabel Blacktop Records. Robert Ward, Black Box.

Robert Ward, Black Bottom. Eddie Clearwater uit Chicago werd in de blues scene de Chief genoemd, omdat hij altijd opkwam als Indiaan. Hij heet eigenlijk Eddie Harrington, maar toen Muddy Waters groot werd in Chicago, ging hij zich Eddie Clearwater noemen. Dit komt van het album The Chief, Eddie Clearwater, Blues for Breakfast.

Eddie Clearwater, Blues for Breakfast. Preston Shannon was wereldberoemd in Memphis, maar hij brak nooit nationaal door in Amerika en daarom nam hij op latere leeftijd nog deel aan de tv-show The Voice. Hij vloog er in de tweede ronde uit, maar het is een uitstekende bluesgitarist en een goede zanger. Het komt van het album Midnight in Memphis. Preston Shannon, Nobody's Fool.

Preston Shannon, Nobody's Fool. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. De Smoking Joe Kubik Band uit Dallas is de band van gitarist Smoking Joe Kubik, die het zingen altijd overliet aan Benoist King uit Louisiana. Het komt van het album Get My Mind Back. De Smoking Joe Kubik Band, Can't See For Lookin'.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Afgelopen maand overleed Hilton Valentine, de gitarist van de Animals. Vandoor dat we in 3 keer in scheepsrecht het nummer House of the Rising Sun in 3 uurvoeringen laten horen. Verder nog muziek van een nieuwe cd van Robert Plant, van Buddy Guy van Hardened and Tempered, van Henry Gray en Bob Corritore, maar we begonnen met Sherman Robinson uit 1998, Going Back Home.

Going Back Home van Sherman Robinson. De man uit Louisiana die jarenlang speelde bij de Zydeco band van Clifton Chenier en Rocking Dupsy en later nog van Terrence Simeon. Maar Dono is hij solo gegaan en heeft mooie dingen gemaakt. Heeft ook veel bij andere meesten gespeeld. Goed gitaarwerk, onder andere op Graceland van Paul Simon speelde hij gitaar op. Maar dit is van zijn solo CD uit 1998, Going Back Home. Henry Gray en Bob Corritore. Henry Gray, bluespianist die 40 jaar overleden is. Bob Corritore, een mondharmonica speler. En dit is een beetje, ja, Bob Corritore, die heeft dat initiatief genomen voor deze CD, From the Vaults. Nee, CD die 40 jaar uitgekomen is met een beetje het verzamelde werk, zeg maar, van Henry Gray. Dit is Cold Chills.

Ja, de mondharmonica van Bob Corritore en de piano van Henry Gray van de CD From the Falls. Een beetje ouderwetse blues, zou je kunnen zeggen, maar wel hele authentieke blues. Vulnair is natuurlijk Robert Plant en Patty Griffin. Dat is van de CD Digging Deep, Subterranea. Nou ja, zeg maar wat overbleven is uit het verleden. Robert Plant, de oude zanger van Led Zeppelin, maar die later ook heel veel dingen solo gedaan heeft. Onder andere met Alison Krauss. In dit geval dus met Patty Griffin, Too Much Alike.

Ja, dit is duidelijk de country-invloed die bij Robert Plant toch heel vaak aanwezig is. Zeker toen hij die cd met Alison Krauzenmerken heeft. Ik weet niet of dit een take-off is van die cd, maar het zal me niet helemaal verbazen. Want ik heb ook de indruk dat door een beetje de producershand van T-Bone Burnett in deur klinkt. Misschien later in de uitzending nog een nummer van deze cd, Digging Deep van Robert Plant. We gaan naar een duo uit Austin, Hardened and Tempered heet dit duo. Het is een zeer maatschappelijk betrokken duo die een nieuwe cd uitgebracht heeft. En door van het titelstuk Hold the Line.

Hardened and Tempered. Dat is de naam van het duo. En dit is het titelstuk van hun nieuwe cd Hold the Line. Een nummer waar je best nog eens een keer weer naar kunt luisteren. En dan vooral de tekst er ook nog eens even bij pakken. Door een paar nummers wat meer country-achtig. Americana van Robert Plant en van Hardened and Tempered. Weer tijd voor de echte blues. Buddy Guy. Een van de beste grote bluesman zou je kunnen zeggen. Hij is nog steeds... Hij leeft nog steeds, hij is nog steeds actief. Dit is een cd uit 2018. The Blues is Alive and Well. Met mooie foto op de voorkanten van de plek waar hij geboren is. En dit nummer wat ik laat horen, Dorp speelt Keith Richards mee en Jeff Beck speelt erop mee. En op een ander nummer op dezelfde cd speelt zelfs ook nog Mick Jagger op mondharmonica mee. Buddy Guy met Cognac.

talking about cognac. Liquid gold in every sip.

bromt allemaal wel een klein beetje. Maar het is niet live opgenomen, want dit is de 18e studio LP, studio CD van Buddy Guy. Uit 2018 ook nog. The Blues is Alive and Well. Het is Blues, de Lustrinor. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie versies van een heel oud nummer. Want de eerste opname die dateert uit 1928. Maar de aanleiding die is heel recent eigenlijk. Het overlijden namelijk van Hilton Valentine, de gitarist van The Animals. Vorige maand overleden. Ja, het einde van de vorige maand overleden. De Animals die merken in 1964 The House of the Rising Sun. Ja, wereldberoemd eigenlijk. En Brummen namen ze dat nummer op. Eigenlijk heel simpel. Het was een traditional. Hoeven ze geen rekening over te betalen. Ze bedachten een mooi introotje bij. En de producer die zet op welke naam willen we dat zetten? Nou, ze kunnen niet alle namen bijzetten, want dat wilden ze eigenlijk. Dus ze hebben de naam van Alan Price erbij gezet. Maar dat was helemaal niet de bedoeling, want het was Hilton Valentine die op zijn gitaar dat kenmerkende begon van House of the Rising Sun merk.

Ja, het orgel van Alan Price wordt even flink aangezet in de meest bekende versie van House of the Rising Sun van The Animals uit 1964. En dat naar aanleiding van de dood van de gitarist Hilton Valentine. Straks nog een keer een nummer van hem, maar uit een veel latere periode. House of the Rising Sun, dat is een old volksliedje wat al van heel vroeger dateert. De eerste versie is uit 1928 en dan zit je een beetje in de Appalachian muziek. En dat is 1933, want de oldste versie die is van Texas Alexander. En dat heb ik tot één nummer gemaakt. En dat heette in die tijd ook nog The Rising Sun Blues. Want The Rising Sun, dat was een, althans er wordt algemeen anoniem, een bordeel in New Orleans. En hij door het rechter kwam, ja, dan was het niet al te goed natuurlijk. Dus de allereerste versies, twee versies dus, van Tom Ashley en van Texas Alexander, van The Rising Sun Blues.

Dit waren de hele oude versies uit 1933. Dat was de laatste die hij hoorde van Tom Ashley. En daarvoor 1928, Texas Alexander, met Tommy Johnson trouwens op gitaar. Daarvoor was het liedje ook al wel bekend, maar was het nog niet eerder opgenomen. Nou, dan ook nog een wat recentere versie. Wel 1964, 1928, 1933. Nou, uit 2011. Een Engelse versie van een Engelse zangeres, Engelse singer-songwriter, of een Schotse moet je eigenlijk zeggen. Sandy Tom. En dat was toen de vriendin van Joe Bonamassa. Vandoor dat hij hier ook op de CD Merchants and Thieves, uit 2011, hun versie van House of the Rising Sun.

Dat waren drie versies van The House of the Rising Sun, naar aanleiding van het overlijden van Hilton Valentine, de gitarist van The Animals. En die draaiden we ook als eerste, de versie van The Animals uit 1964. De originele, althans de eerste uitgebrachte versies onder de naam The Rising Sun Blues, die waren van Texas Alexander uit 1928 en Tom Ashley uit 1933. En de laatste die was van Sandy Tom en Joe Bonamassa uit 2011. Nog even terug naar die nee CD, of ja, nee CD. Een nee CD met heel veel old werk, maar ook een aantal nummers die nog niet eerder uitgebracht bent. Die nee CD van Robert Plant, Digging Deep. En daarvan het nummer Charlie Patton Highway, ook zo'n nummer wat nog niet eerder uitgebracht is.

de Charlie Patton Highway van Robert Plant van zijn cd Digging Deep. Charlie Patton, de grote bluesman. Niet de generaal, niet George Patton, maar Charlie Patton. We gaan naar Nederland. Een Nederlandse Americana band, zou je kunnen zeggen. Tip Jar, de voorimpot, om het hem populair te vertalen. Een band van Bart de Win en Ariane Knecht. Een band die uit Brabant komt. Het is alweer hun vijfde album trouwens van Tip Jar. Het album One Lifetime. En daarvan draaien we het nummer Go On To Get Lucky.

Go On To Get Lucky van Tipjar. Het vijfde album van deze beide mensen, Bart de Win en Arianne Knecht. Daar ben de meeste bekende door van. En het is een album wat deels opgenomen is in Amerika, in Austin. Walt Wilkins was er onder andere bij betrokken. En voor een deel in Brabant. B.T. Bartmans was er weer bij betrokken. Nou, een mooie combinatie die een cd oplevert met heel gevarieerd werk. Misschien nog een nummer deze uitzending, anders volgende week. Tipjar, de Maarten Weer. We gaan naar Skiffle Dog. Skiffle Dog, dat was de band waar als Hilton Valentine, de man die gitaar speelde bij The Animals, in de tijd van A House of the Rising Sun. Hij heeft er maar een paar jaar bij gespeeld bij The Animals. Later is hij in andere bandjes gaan spelen, ook solo gaan spelen. En hij zijn carrière eigenlijk begon in de tijd van dat Lonnie Donegan, dat de grote man was in Engeland. Lonnie Donegan, dat was een skiffle artiest. Dat was de akoestische muziek in die tijd, of folk gebaseerde muziek. En daar begon hij eigenlijk met. En uiteindelijk keerde hij door ook weer naar terug, naar de skiffle muziek. Vandoor dat zijn band, zijn laatste band heette ook de Skiffle Dog. En daar maakte hij een cd met in 2004. It's Folk and Skiffle. En daarvan zijn versie van het nummer van John Lennon, The Working Class Hero.

de versie van Hilton Valentine, vroeger de gitarist van The Animals, maar nu in de band The Skiffle Dog van The Working Class Hero. Hij was ook iemand die zich heel sterk verwant voelde, zei hij altijd, met John Lennon. Ze hadden een beetje dezelfde achtergrond. Ja, het is met The Animals niet al te best afgelopen, in die zin van tweede van bent er al dood. Chess Chandler, de bassist van The Animals, aan het eind van de vorige eeuw overleden. De man die ooit Jimi Hendrix ontdekte en nou dus Hilton Valentine. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met het nummer van Sherman Robinson. We zijn de uitzending ook met begund. En de aanleiding die was eigenlijk een beetje dubieus, want ik las ergens van dat hij overleden zou wezen, maar dat bleek, zoals dat tegenwoordig dan heet, fake news te wezen. Maar ik had de muziek al uitgezocht. Ik denk, ik loop toch gewoon staan, want het is uitstekende muziek van deze man uit Louisiana. Dit is van de cd Here and Now uit 1994. Sherman Robinson met I'll Cry When It's Over.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Bordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Buddy en Julie Miller runnen in Nashville een huisstudio en daar nam Solomon Burke zijn album Nashville op met beroemde achtergrondzangeressen Dolly Parton, Gillian Welch, Patty Griffin, Emmylou Harris en Patti Loveless. Solomon Burke, Up to the Mountain.

Solomon Burke, Up to the Mountain. Wanneer zangeres Beth Hart en gitarist Joe Bonamassa samen een album opnemen, moet dat een meesterwerk zijn. Voor het album Don't Explain bewerkten ze een oude hit van Etta James. Beth Hart en Joe Bonamassa, I'd Rather Go Blind.

Bad Heart en Joe Bonamessa, I Rather Go Blind. Grayson Capps, dat is een singer-songwriter uit New Orleans. Hij werd bekend door zijn optreden in de film A Love Song for Bobby Long. En daarvoor was hij een obscure kroegartiest. Grayson Capps, Wail and Ride.

Operation Caps, Waylon Wright. Brainbox, dat was de band van de Amsterdamse gitarist Jan Akkerman en de Brabantse zanger Cas Lux. En ze bewerkte een nummer van George Gershwin uit 1935. En dat hadden daarvoor al ruim 2700 andere artiesten ook gedaan. Brainbox, Summertime.

Brain Box, Summertime. De Beatles uit Liverpool veroverden de wereld met beatmuziek, maar even later kwam er concurrentie uit Manchester door de Hollies met Alan Clark en Graham Nash en ze deden nauwelijks onder voor de Beatles. Ze hadden 63 hits, waaronder 10 nummer 1 hits en dit werd een hit in Engeland, Australië, Nieuw-Zeeland, Zweden en Amerika. De Hollies, Here I Go Again.

Dolish, Here I Go Again. John Mayer, dat is een gitarist uit Connecticut en hij studeerde aan het Berklee College of Music in Boston en manifesteerde zich eigenlijk meteen als een soort wonderkind. En hij werd uitgenodigd als gastgitarist bij B.B. King, Buddy Guy en Eric Clapton. John Mayer, Perfectly Lonely.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: On Your Time van de Steel Woods is het album van deze week. En de band maakt de naam in Amerika als voorprogramma van Lynyrd Skynyrd, Dwight Yoakam, Miranda Lambert en Blackberry Smoke. Maar na 3 albums overleed gitarist en oprichter Jason Cope in 2021. De Steel Woods. You don't even know who I am.

the Steel Roots, You Don't Even Know Who I Am. John Mohead, dat is een singer-songwriter uit small town Lula in de Mississippi Delta. En uit die regio kwamen grote sterren als Muddy Waters, John Lee Hooker, B.B. King, Conway Twitty en Charlie Pride. Maar zover is John Mohead nog niet, want hij treedt al jaren op in kroegen en juke joints. Dit komt van zijn album Lula City Limits. John Mohead, When the Love's All Gone.

John Mohead, When the Love is All Gone. Producer Malcolm Byrne uit Louisiana creëerde een trendy sound voor het album Red Dirt Girl voor Emmylou Harris, maar dat paste totaal niet bij haar muziek, ondanks de achtergrondvocalen van het beroemde echtpaar Springsteen. Emmylou Harris, Tragedy.

Harris, Tragedy. Mickey Newbury was vooral populair in artiestenkringen. Zijn nummers zijn honderden malen gecoverd, maar zijn soloalbums waren bepaald geen bestsellers. Grote songwriters blijven hem de beste songwriter aller tijden noemen. Dit komt van zijn album Stories from the Silver Moon Café. Mickey Newbury, The Silver Moon Café.

Mickey Newbury, de Silver Moon Café. In tegenstelling tot haar zus Alison Moore, die voortdurend de media haalt, koos Shelby Lynn voor een anoniem leven buiten de spotlights. Dit komt van haar album I Can't Imagine. Shelby Lynn, Paper Van Gogh.

Shelby Lynn, Paper Van Gogh. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Zangeres Susan Tedeschi had de Susan Tedeschi Band uit Boston, maar ze trouwde met gitarist Derek Trucks van de Allman Brothers Band en samen begonnen ze een superband, de Tedeschi Trucks Band. I'm Gonna Be There.

0: Blues in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang de beste muziek die jij maar kunt bedenken. Althans, die ik maar kan bedenken. Muziek van onder andere Lauren Anderson, Sunfold, Robert John and the Wreck. Muziek van Avi Gross Band, Alabama 3, The Wild Feathers en Debbie Bond. Ook muziek straks van Harlem Lake, die optreedt bij Hofstede in Grollo. We beginnen met James McMurtry, The Blackberry Winter.

James McMurtry van de nieuwe CD The Horses and the Hound. En door van het nummer Blackberry Winter. Man die trouwens ook al jaren bezig is. Deze man die in Fort Worth in Texas opgegroeid is, maar oorspronkelijk eigenlijk uit Virginia komt. En ooit ontdekt is op het Kerrville Folk Festival in Amerika, in de buurt van San Antonio. En dat, ja, dat heeft heel veel opgeleverd in elk geval. In elk geval deze nieuwe CD, de CD The Horses and the Hound. De Harlem Lake, dat is een band die vroeger de Dave Warmerdam band heette. En die ooit speelde op Binnenblues in Grollo in november 2019. En ik had ze een jaar daarvoor ontdekt in Hoogeveen. Tijdens de bluesnacht in Hoogeveen. Leek me een geweldige band toen, dat bleek ook wel. Want ze hadden toen ook een nieuwe zangeres bij, Janne Timmer. Jonge mensen en een geweldig goed repertoire. Maakt ook veel indruk. En gelukkig dat ze nou weer teruggekomen in Grollo op zondag 31 oktober. Dan speelt Harlem Lake bij Hofstegen in Grollo. En misschien speelt ze dan ook wel dit nummer, The River.

stevige muziek van Harlem Lake, de zangeres Janne Timmer. The River, dat is de single die ze uitgebracht heeft. En op 31 oktober dan bent ze te zien en te horen bij Hofstegen in Grollo. Lauren Anderson, dat is de volgende. Een zangeres, ja, die, ik weet niet of die al zo lang bezig is, maar het is wel een uitstekende cd die zij gemaakt heeft. Waarop ook Mike Zito, een bekende gitarist, die wordt net een solo cd van nu te komen is, Resurrection. Die speelt daarop met op die cd van Lauren Anderson. Love on the Rocks is de titel van de cd en ze gaat Back to Chicago.

Stevige muziek van Lauren Anderson, Back to Chicago van de CD Love on the Rocks. Wat rustige muziek, die is van Sunfold. Een hele leuke band vind ik dan. Hele leuke band, Sunfold. De band van Jay Farrar, die ooit begon met Uncle Tupelo samen met Jeff Tweedy. 2 jaar terug gestaan ze op het Take Root Festival en misschien Dauphur ook al wel een keer, maar 2 jaar terug heb ik ze doorzien. Goede indruk, uitstekende indruk zelfs. Trouwens, over Take Root gesproken, 9 november dan is het weer zover. Take Root in Grunning, met een heel uitgebreid programma uiteraard. Melford Milligan, die ik vorige week draaide in Harris Blues, die speelde dan ook die op. Israel Ness is er. Carrot Caps, die speelde er, ook een hele goeie. Courtney Mary Andrews, uitstekende zangeres, maar die mother van Hol. Jazz en Malin, ook vind ik wel mooie muziek. Nou ja, kijk maar Zim, 9 november, Take Root in Groningen. En nou, wat er dan speelt, dat is dan onder andere, hij wilt weten, van de sfeer van Take Root 2019. Toen speelde de Sunfold en de van de Nee CD Electro Melody, The Levy on Down.

Het blijft hele mooie, stemmige muziek en ook ja, sfeervolle muziek van Sunfold. Jay Farrar van de NECD Electro Melody, het nummer The Levy On Down. Robert John en The Rag, dat is weer wat andere muziek, zeg maar. Dat komt ook niet uit het zuiden van Amerika, maar uit het westen van Amerika. Dat komt uit Californië. Dat zit wat meer in de sfeer van, ja, moet ik zeggen, een mix tussen Lynyrd Skynyrd en de Allman Brothers, maar dan net even weer wat anders. Robert John en The Rag van de NECD Shine a Light on Me, Brother, het nummer Chicago.

Robert John en The Wreck van de CD Shine a Light on Me Brother, het nummer Chicago. Het is blues, de rust erin hoor, op zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, in dit geval een nummer van McKinley Morganfield, oftewel Muddy Waters, uit 1948, het nummer I Can't Be Satisfied. En de aanleiding daarvan, dat is een cd van Sedley Jones. En Sedley Jones is een gitarist uit Amerika, uit Tulsa, Oklahoma. Tulsa, dat ken je allemaal. Geboorteplaats van Gigi Gale, maar ook van Steve Pryor bijvoorbeeld. Wat een mooi nummer over gemaakt is, Tulsa Time, compositie van Danny Flowers. Nou, grote hitte worden door Don Williams. Maar daar giet het allemaal niet over. Giet over de gitarist Sedley Jones. Door is een nieuwe cd van u te komen, de cd Flathead. En daarop staat dat bekende nummer van Muddy Waters, I Can't Be Satisfied.

I Can Be Satisfied, of ook wel bekend onder de titel Trouble van Muddy Waters in de uitvoering van Seth Lee Jones, gitarist uit Tulsa. Niet alleen een gitarist, maar ook een man die gitaren bouwt en restaureert en herstelt. Dus een echte gitaarman. Maar zeg dat zijn spel wel wat lijkt op dat van Sonny Landreth, de gitarist die eerder bij John Hiatt speelde, maar ook heel veel solo dingen gemaakt heeft. Het origineel dat dateert uit 1948 van Muddy Waters. Het nummer wat er ook wel op liep, dat is het nummer Rolling Stone, ook van Muddy Waters. Zit dezelfde riff eigenlijk in. En daar heb de Rolling Stones hun naam weer aan ontleend. Rolling Stones namen het nummer trouwens ook op in 1964. Maar dit is de uitvoering uit 1948 van Muddy Waters.

0: jump and shout. That old train be late, man, Lord, and I come walking out. I be in trouble, I be all ruined by. Well, honey, ain't no way to work for me, be satisfied. And I just can't keep on crying.
1: Het origineel van I Can't Be Satisfied van Muddy Waters uit 1948. Nou, ook nog een derde versie uiteraard. En die is van een heel ander iemand. Rory Gallagher uit Ierland. Geboren in 1948 in Ballyshannon en overleden in 1994. Dan veel te veel drankgebruik. Maar een echte bluesman op zijn Stratocaster. Afgeragde Stratocaster en een houthakkershemdje altijd aan. Geweldige muzikant, geweldige gedreven zanger. En dat hoor je ook wel in deze uitvoering. Die stiet op de CD Blues, die in 2019 uitgekomen is. Roddy Gallagher, akoestisch met I Can't Be Satisfied.

drie heel verschillende uitvoeringen van I Can't Be Satisfied van Muddy Waters. Het origineel uit 1948. Je hoort net de versie, de akoestische versie van Rory Gallagher van zijn cd Blues uit 2019. En de aanleiding was de cd van de gitarist Seth Lee Jones, de cd Flathead. Drie keer I Can't Be Satisfied, oftewel Trouble. Van eigen bodem, dat is de band Dutch Vintage. Nou, de naam zegt het al, Dutch Vintage. In My Own Voice is de titel van de cd. Een band die bestaat uit Kim Berger, Paul Jonker, Ivo Wolfsbergen, Walter Gieling en Ruben de Ruiter. Vier man dus. Dutch Vintage en dit band met To The Max.

Dutch Vintage is dat. Ik zat nog even te lezen in het hoesje. Er staat een authorized copying, reproduction, rental, lending, public performance and broadcasting is very much welcomed. Nou, daar hebben wij aan voldaan. Deze groep uit Nederland, Dutch Vintage, met To The Max van de CD In My Own Voice. We gaan weer naar Amerika. De meeste waren komt nog uit Amerika. Vaak van hele onbekende artiesten. Althans, ik heb er nog niet van gehoord. Bijvoorbeeld de Evie Gross Band. De Evie Gross Band, een combinatie van een zangeres en een gitarist. En ja, die maakt samen met wat andere mensen erbij best hele aardige muziek. Een paar jaar terug kwamen ze uit met Devil May Care. En nu ben ze uitgekomen met een nee-cd. Telltale Heart en door van Eye to Eye.

de Evy Gross Band uit Amerika. Op een nummer in Nashville. Till Tell Heart is de titel van de cd. Best een aardige cd. Alabama Tree. Daarbij denk ik aan Amerika. Ze zullen uit Alabama komen. Nou, dat is helemaal niet het geval. Want ze komt uit Engeland. Oftewel voor een deel zelfs uit Schotland, uit Glasgow. En uit Wales. Al wel een hele tijd bezig, want hun eerste cd die dateert al van voor de eeuwwisseling. Exile on Cold Harbor Lane, 1997. En de titel daarvan, Woke Up This Morning, die is een keuze als soundtrack, zeg maar, voor de tv-serie The Sopranos. Ik heb het nog nooit gezien, maar het schijnt heel bekend te wezen. Afgeleid dus van Alabama Tree. Dit is van hun nieuwe cd Step 13, Every Time I See a River.

way to school. I've stopped discerning.

Het is een beetje muziek met een knipoog van deze Engelse band Alabama Tree, Step 13. Dat is het derde album alweer van deze groep. En als je dan hun bio leest, dan zegt ze ook van over hun muziek, zegt ze: A unique British absurdist twist on Americana. Nou, een beetje een Engelse kick, maar op een aparte manier op de Americana muziek uit Amerika. Alabama Tree. We gaan deur naar een band, The Wild Feathers. En dan zitten we weer in Amerika. Die hebben onder andere een live cd uitgebracht die in het Ryman Auditorium in Nashville opgenomen is. Maar ze hebben nu weer een nieuwe cd uitgebracht. Dat is een vierde cd, de cd Alvarado. En Alvarado, dat is een woestijnstadje in Californië. Bekend van de westerns van vroeger, cowboyfilms. Maar daar komt deze man helemaal niet vandaan. Dus die komt uit Minnesota, uit Madison, uit het oosten van Amerika. Maar wel goede muziek van deze band. De cd die heet Alvarado dus. En het titel of een nummer wat ik draai, dat is Another Sunny Day.

Ik denk dat deze man toch wel heel goed naar de Eagles geluisterd heeft. De band The Wild Feathers waren dit, maar hun background, dat kan wel eens in de sfeer van de Eagles liggen. De Close Harmony, gitaarwerk erbij, klinkt net zo. Alvarado, dat is de titel van de nieuwe cd van The Wild Feathers. En ik draaide Another Sunny Day. We zijn aan het eind van deze bijna zonnige dag, maar nog niet helemaal. Harry's Blues is de volgende week weer. 31 oktober, houd het in de gaten, dan treedt Harlem Lake op bij Hofstede in Grollo. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues in handen van Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een zangeres uit Alabama. Echt uit Alabama. Niet Alabama Tree uit Engeland, maar echt uit Alabama. Debbie Bond is zij. Een cd die heet Blues Without Borders en daarvan het nummer High Rider Blues.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Tom Jones, Joe Cocker en Elvis Presley waren de ultieme coverzangers. Vaak waren hun covers beter dan de originele uitvoering. En als er 100 covers verschenen, was de cover van Elvis Presley vaak de mooiste kopie en ook de grootste hit. En we hebben deze week de versies van andere muzikanten laten horen. En tot slot krijgt de King een uur lang de ruimte. Het was een nummer 1 hit in Engeland en Ierland en een top 5 hit in Amerika. Elvis Presley, One Night.

Elvis Presley, One Night. In 1960 werden er 20 miljoen singles van verkocht en het werd dan ook een nummer 1 in Australië, Canada, België, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Engeland en Amerika. En het was de vertaling van het Italiaanse nummer O Sole Mio. De Amerikaanse zanger Tony Martin maakte er There's No Tomorrow van en Elvis Presley liet een speciale Engelse tekst schrijven. It's Now or Never.

Elvis Presley, It's Now or Never. Het is een nummer uit 1927 van Charles Hart, maar het was het favoriete nummer van Mary Mott en dat was de vrouw van manager Tom Parker. En daarom heeft Elvis het ooit opgenomen, maar het werd een nummer 1 hit in Australië, België, Canada, Zuid-Afrika, Spanje, Engeland en Amerika. Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight?

Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? Dit is opnieuw een nummer 1 hit in Amerika en Engeland en er bestaan 100 versies van, onder meer ook van de Marvelettes, Art Garfunkel, Bobby Stevens, Bobby Solo, Danny Mirra en Blue Sweat. Elvis Presley, Good Luck Charm.

Elvis Presley, Good Luck Charm. Het nummer komt uit de film Girls, Girls, Girls. En het is het zoveelste nummer dat geschreven werd door Otis Blackwell. Het werd de nummer 1 hit in Ierland, Noorwegen, Zweden, Engeland en Amerika. Er bestaan 134 versies, onder meer van Brian Poole en de Tremolos, de componist Otis Blackwell, Ralph Donner, Dave Edmunds en Rod Stewart. Elvis Presley, Return to Sender.

0: Elvis Presley, Return to Sender. Dit nummer komt uit de film King Creole en de manier waarop Elvis Presley het zong maakte duidelijk dat hij goed naar de blueszangers uit Mississippi had geluisterd. In 1968 opende hij zijn comeback special met dit nummer. Er bestaan 72 uitvoeringen, onder meer ook van Jackie DeShannon, Vince Taylor, Susie Quattro, Ian Gillan en Johnny Logan. Elvis Presley, Trouble.
1: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

Yeah. Elvis Presley, Trouble. Het is een bluesnummer van Chuck Willis. In 1954 had hij er een top 10 hit mee in Amerika. En de cover van Elvis Presley werd een top 5 hit in Amerika en Engeland. Er bestaan 44 andere uitvoeringen, vooral van bluesartiesten. Little Milton, Lowell Fulson, QB and the Blizzards, Otis Rush, Ray Charles, Greg Allman, Mike Bloomfield, Chris Stapleton en John Mayall. Elvis Presley, I Feel So Bad.

Elvis Presley, I Feel So Bad. Het was een nummer 1 hit in Engeland en een top 5 hit in Amerika. En het nummer komt uit de film That's the Way It Is. Er bestaan 121 uitvoeringen, onder meer van Ry Cooder, Robert Plant, Dwight Yoakam, Herman Brood en Jimmy Barnes. Elvis Presley, Little Sister. MUZIEK

Elvis Presley, Little Sister. Het is een nummer geschreven door Mac Davis en hij schreef ook de hit In the Ghetto. En het is een klassieke tranentrekker. Het werd een top 10 hit in Amerika en Engeland. Er bestaan 38 uitvoeringen, onder meer van Conway Twitty, Rel Donner, Freddie Starr en Lee Towers. Elvis Presley, Don't Cry Daddy.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Blues for Elvis van Albert King is het album van deze week en veel grote gitaristen werden geïnspireerd door Albert King. Ze zagen hem als een voorbeeld hoe de blues gespeeld moest worden en dat gold voor Jimi Hendrix, Mick Taylor, Derek Trucks, Warren Haynes, Mike Bloomfield, Joe Walsh, Albert Collins, Otis Rush, Stevie Ray Vaughan en Eric Clapton. Albert King, Love Me Tender.

0: Albert King, Love Me Tender. Het is een sentimentele ballad en het nummer werd geschreven door de Franse zanger Claude François. Paul Anka schreef de Engelse tekst en Elvis Presley nam het op voor zijn album Good Times en het werd de nummer 1 hit in Canada en Amerika. Het nummer eindigde 4 in Ierland, 5 in België en 9 in Nederland. Elvis Presley, My Boy.
1: You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

Elvis Presley, My Boy. Het is een nummer van Guy Fletcher die een grote hit had met Mary in the Morning. Elvis Presley nam het nummer in 1970 op met gitarist James Burton in Nashville. En dat deed hij voor het album That's the Way It Is. Elvis Presley, Just Pretend.

Elvis Presley, Just Pretend. Het is een nummer van Jerry Reed uit 1967 en hij eindigde op 53 in de Billboard chart. Vervolgens nam Elvis Presley het nummer op met Jerry Reed als gitarist en dat werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Elvis Presley, Guitar Man.

Elvis Presley, Guitar Man. Elvis Presley nam het nummer op voor zijn album Potluck. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, 3 in Canada en Duitsland en slechts 34 in Amerika. Elvis Presley, Kiss Me Quick.

Elvis Presley, Kiss Me Quick. Het was een nummer 1 hit in Amerika en dat was op dat moment de 11e nummer 1 hit in Amerika voor Elvis Presley. Het werd ook nog gebruikt in de musical Smokey Joe's Café en in de film Dave met Kevin Kline in de hoofdrol. Er bestaan 76 uitvoeringen, onder meer van Emil Ford, Cliff Richard, Sandy Posey, dat was een achtergrondzangeres van Elvis Presley, Link Wray, Don McLean en Albert Lee. Elvis Presley, Don't

Elvis Presley, Don't. Het wordt eentonig, maar het was een hit in Amerika, Australië, Nederland, België, Noorwegen, Denemarken en Engeland. Elvis Presley, Suspicion.

Elvis Presley, Suspicion. Het is een single van Little Richard uit 1955 en de rock'n'roll veroverde de wereld. Het was een grote hit in Amerika. Elvis Presley profiteerde in de jaren 50 optimaal van die rock'n'roll hype. En hij bewees dat ook een blanke zanger het goed kon zingen. Dit is een hit van Elvis Presley uit 1956, Tutti Frutti.

Elvis Presley, Tutti Frutti. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ook dit was een hit van Little Richard in 1956. Het was een nummer 1 hit in Amerika en er verschenen 171 uitvoeringen, onder meer van Wanda Jackson, Eddie Cochran, The Kinks, The Mercy Beats, The Beatles, The Swinging Blue Jeans en Johnny Winter. En dit is Elvis Presley, Long Tall Sally. Don't tell me.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Straks drie uitvoeringen van het nummer Evil van Howlin' Wolf. Eigenlijk een compositie van Willie Dixon, maar ook bekend in de uitvoering van Mike Sito en Derek en de Dominos. Verder muziek van Ilana Katz-Katz. Ja, Katz-Katz, wat kan dat nou weer? Nou, mooie muziek. Dave McMurray, Paul Carrack, een nummer van Cat Riggins, een zangeres uit Florida. Maar we begonnen met Robin Capsalis van de CD Soul Shaker. Shake it, baby.

Ja, lekkere muziek van deze Robin Capsalis en de Vintage Number 18. Nee, CD Soul Shaker. En, ja, die zullen niet meer staan op het podium van het Blues Festival in Hoogeveen, 20 november. Willie Nile, dat is een rocker uit New York die al sinds de 80e jaren actief is, maar denk ik in Europa nog niet zo erg deurdrung is. Een beetje muziek die liggen wat tussen Lou Reed en Bruce Springsteen. In Willie DeVille zit er ook wel een klein beetje bij. Dit is een nummer van zijn nieuwe CD, The Day the Earth Stood Still. En door zingt hij op samen met Steve Earle, Blood on Your Hands.

Blood on Your Hands. Geen Blood on the Tracks van Bob Dylan, maar Blood on Your Hands van Willie Nile samen met Steve Earle van de CD The Day the Earth Stood Still. Jesse Malin, dat is een niet zo'n bekende naam, denk ik, hier zo, maar in Amerika wel, want het is een studiogitarist die op heel veel platen metadone heeft. Onder andere bij Whiskey Town, bij Ryan Adams, dat was de band van Ryan Adams, en bij meer mensen. Maar zo af en toe maakt hij ook een solo CD. En dat is nou ook het geval. Sad and Beautiful World. De titel van zijn CD van Jesse Malin. En daarvan het nummer Dance on My Grave.

gewoon nette, beschaafde muziek van deze Jesse Malin, of Jesse Malin, net hoe hij het uitbeeld spreekt, van de cd Sad and Beautiful World, Dance on My Grave. Een voorbeeld van een second man, zou je kunnen zeggen. Van niet de bekende man die op de voorgrond stiet, maar de tweede man. Dat gaat ook een beetje voor Jesse Dayton. Ja, weer een Jesse. Maar, en ook een second best man. Goede gitarist, die speelde onder andere bij Willie Nelson, bij Waylon Jennings, bij Johnny Cash. Komt uit Beaumont uit Texas, heeft een cd gemaakt. Die hoort eigenlijk bij een boek, want hij heeft ook een boek geschreven. Bone Monster, dat is de titel van het boek. En dat boek dat gaat over muziek in Amerika, muziek die hij allemaal in meegemaakt heeft. En die staat op die cd. Muziek van Willie Nelson, Kinky Friedman, van Doug Sam, Townes Van Zandt, Waylon Jennings, Ray Price, nou noem ze allemaal maar op. Jesse Dayton met Burning House of Love.

Jesse Dayton, gitarist, singer, songwriter, schrijver, acteur, alles is hij eigenlijk. En dit is van het album Bo Monster, wat bij de gelijknamige boek heurt en door van het nummer Burning House of Love. De volgende band, dat is heel bijzonder eigenlijk, dat is Grinder Blues. En dat is de band van Doug Pinnick. En Doug Pinnick is de man van King's X. En dat is een rockgroep uit Amerika, uit Missouri. Vulle materialen maakt, vanaf de 70 jaren eigenlijk al. Maar de Noord dan dat er allerlei dingen bij. Of het dan onder de naam Doug is. Of KXM met weer andere mensen bij. De Mob is ook een band van hem. En Grinder Blues is ook een band van hem. En die dat is samen met twee broers. De broers Jabbo en Scott Bielman. Met z'n drieën dus. Grinder Blues met When the Storm Comes.

Ja, de storm is galing van de Grinder Blues, de band uit Amerika van de cd El Dos, When the Storm Comes. Harry's Blues, daar hoor je dat allemaal in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. We gaan terug naar 1954, toen weer in de Chess Studio een nummer opnam van Willie Dixon door Howlin' Wolf. Het nummer Evil. Evil is Going On. Nummer wat heel veel gecoverd is. Onder andere door Derek and the Dominos op het legendarische album Layla uit 1970. Maar recentelijk nog door Mike Zito. Mike Zito, een Amerikaanse gitarist, bandleider kun je ook wel zeggen. Man die onder andere de Southern Brotherhood mede opgericht heeft. En die ook solo cd's uitbrengt. Onder andere Dissende. Recentelijk de Resurrection, titel van die cd uit 2021. Met zijn versie dus van Evil.

Goeie gitarist Mike Sito van de CD Resurrection. Zien uitvoering van het de traditionals, we bijna kunnen zeggen, Evil is Going On. Ooit opgenomen in 1954 in de Chess Studio. Met de bekende mensen er eigenlijk bij. Hubert Sumlin op gitaar, Otis Penn op piano, Willie Dixon op de bas en Earl Phillips op drums. En uiteraard met de karakteristieke zang van Howlin' Wolf.

1955, de Chess Studio, de beroemde studio waar heel veel bluesopnamen gemaakt bent in Chicago. Howlin' Wolf met zijn versie van Evil. Nou, nog een derde versie uiteraard, want zo heet het altijd. Uit 1970 van Derek and the Dominoes, de band van Eric Clapton, samen met onder andere Duane Allman. Een legendarische dubbel LP, Lila and Other Assorted Love Songs, en daarvan Evil.

Dat is een violiste die gewoon op een station in Boston speelde. En door eigenlijk ontdekt werd de Ronnie Earl. Van Ronnie Earl en de Broadcasters. Een beetje de vergelijking met Scarlett Rivera. Die door Bob Dylan ontdekt werd toen zij met haar viool in een koffertje de Greenwood Village in New York liep. En hij haar bij de opname van de LP Desire haalde. Nou, Ilana Katskas heeft een solo-cd gemaakt. In My Mind. En door van Woman Play the Blues.

Ilana Katz van de CD In My Mind, Woman Play the Blues. Ja, ik weet niet, wat zeg maar, ik vind dat ze bitter viool speelt dan dat ze zingt. Beetje vlakke stem. Dave McMurray samen met Betty LaVette en Bob Weir, die brengt een nummer van The Grateful Dead. En dat komt van de CD Grateful Dedication. Een CD die helemaal wijd is aan de muziek van een van de meest beroemde bands uit Amerika, The Grateful Dead. De band van Jerry Garcia en Bob Weir onder andere. Nou, Dave McMurray is een saxofoonspeler. Een beetje vergelijkbaar met Wilton Marsalis en dat soort mensen. En die heeft dus een CD gemaakt als jazzman met allemaal nummers van The Grateful Dead. En in dit geval met zang van Betty LaVette, Loser.

Loser van de Grateful Dead, compositie van Hunter Garcia, in de uitvoering van Dave McMurray, de saxofonist, en zangeres Betty Lafette van de CD Grateful Dedication. Het origineel is heel lang terug met een LP met een hele moeilijke naam die je zowel vooruit als achteruit kunt lezen. Staat trouwens ook op de nieuwe CD van Carolyn Wonderland, die ik vorige week draaide, de CD Tempting Fate. Ook zeer hem uit de weer. We gaan naar Paul Carrack. De aanleiding daarvan, of dat is de CD These Days uit 2018. CD die, een mooie CD met goede teksten erop. Maar de weer is hem goed naar te lusten, van dat je het leven niet met oppervlakkige dingen genoeg moet nemen, maar dat je ook wat verder moet kijken, wat dieper moet graven. Paul Carrack met Dig Deep.

Dig Deep van Paul Garrick. Speciaal voor Roemer en Tania. Van de cd These Days. Nog één nummer te gaan in Harry's Blues. En dan zit het weer op voor deze week. Maar volgende week hebben we het gewoon weer. Techniek in handen van Laurens Braams. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En we besluiten met een nummer van Cat Riggins van de cd Cry Out uit 2020. Cat Riggins is een van de acts die op het Bluesfestival in Hoogeveen staat. 20 november in de Tamboer. Daar speelt ook de Dips en Erwin Java en Sean Webster. Die speelt er ook, dus een goede bezetting. Niet al te uitgebreid, maar wel een prima bezetting. Cat Riggins met Cry Out.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Adam Faith en de Roulettes, dat waren in Engeland de concurrenten van Cliff Richard en The Shadows. En Adam Faith maakte 28 albums, scoorde 28 hits. En dit nummer werd ook wel Kentucky Bluebird genoemd. Het eindigde op 12 in de Engelse hitparade. Adam Faith, A Message to Martha. MUZIEK

Adam Faith, A Message to Martha. James Milton Campbell uit Mississippi was in 1953 de enige zwarte artiest bij Sun Records in Memphis tussen Elvis Presley, Johnny Cash en Jerry Lee Lewis. Hij maakte 48 albums, had 28 hits. Dit is een opname uit 1984 en het werd geen hit. Little Milton, Tin Pan Alley.

Little Milton, Tin Pan Alley. De Foremost uit Liverpool nam een compositie op van John Lennon en Paul McCartney. En dat deden ze met Beatles-producer George Martin. Het werd een top 20 hit in Engeland. En het nummer werd gecoverd door Billy J. Kramer en de Dakotas, ook uit Liverpool. The New Breed uit Californië. The Beatniks uit Australië. The Weaklings uit New Jersey. En Apple Jam uit Seattle. En van de Beatles bestaat er alleen een demo-opname. En die verscheen in 1963 op het album The Beatles Bootleg Recordings, The Foremost, I'm in Love.

The Foremost, I'm in Love. Joe Hicks uit San Francisco vormde een componistenduo met Delaney Bramlett en later werkte hij veel samen met Bobby Womack. En hij had ook zijn vaste producers, Pat Vegas, de zanger-gitarist uit Redbone en Sly Stone. Hij nam albums op als Joe Hicks en later ook als Mighty Joe Hicks, maar hij was altijd meer een songwriter dan een uitvoerende artiest. Joe Hicks, Nobody Knows You When You're Down and Out.

Joe Hicks, Nobody Knows You When You're Down and Out. Pat Wayne en de Beachcombers uit Birmingham. Dat klinkt niet als een beroemde band, maar de band had wel beroemde bandleden. Danny Lane speelde basgitaar, hij werd later de zanger van de Moody Blues. De drummer was John Bonham, die zagen we terug bij Led Zeppelin. En gitarist Daniel Boone werd later een succesvol soloartiest. Maar de band had de pech dat de Beatles dit nummer van Chuck Berry ook opnamen. Pat Wayne en de Beachcombers, Roll Over Beethoven.

Pat Wayne en de Beachcombers, Rollover Beethoven. Johnny Taylor uit Alabama volgde altijd de trends in de muziek. Hij nam allerlei albums op, blues, soul, gospel, pop, doo-wop en disco. Hij had zelfs een nummer 1 hit in de disco charts met het nummer Disco Lady. Johnny Taylor, Hello Sundown.

Johnny Taylor, Hello Sundown. Keith Powell had een goede reputatie in Engeland als zanger van blues- en soul-nummers, maar hij slaagde er nooit in een goed hitgevoelig nummer op te nemen en daardoor bleef hij slechts een local hero in Birmingham. Zijn basgitarist Carl Wayne maakte later furoren bij The Move en The Hollies. Keith Powell en The Valets. The answer is no.

Keith Powell and the Valets. The answer is no. Het was een single van Little Richard uit 1956 en hij verscheen de covers van The Crickets, Sam Cooke, Solomon Burke, Gene Vincent, Stevie Wonder, Elvis Presley en deze is van Otis Redding. Send me some lovin'.

0: Oh, hello.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
2: Soul, Funk and Blues van de Blackburn Brothers is het album van deze week. En de Blackburn Brothers groeiden op met soul, funk en blues. Want vader Bobby Dean Blackburn is een bekend gezicht in de blues scene van Toronto. En hij doet het op 70-jarige leeftijd nog altijd door Canada, Amerika en Mexico. De Blackburn Brothers. Why do I do what I do? Never can.

The Blackburn Brothers. Why do I do what I do? Mike Sheridan en de Knight Riders, dat was een topband uit Birmingham met Roy Wood en Jeff Lynne, die we later terugzagen bij The Move en Electric Light Orchestra. Deze single werd een grote hit in Birmingham. Alleen in de stad Birmingham werden er 70.000 singles verkocht, maar de rest van Engeland koos voor de versie van The Beatles. En Mike Sheridan ging solo verder en de Knight Riders gingen zelfstandig verder als Idle Race. Mike Sheridan en de Knight Riders. Please, Mr. Postman.

Mike Sheridan en de Night Riders, Please Mr. Postman. Het is een nummer van blueslegende Elmore James uit 1960 en de hele blueswereld stortte zich er bovenop. Sonny Boy Williamson, Huey and the Blizzards, Luther Allison, Freddie King, Eric Clapton, George Thorogood, Gary Moore, Stevie Ray Vaughan, Johnny Winter en Etta James. En dit is Albert King uit Mississippi, The Sky is Crying.

Albert King, The Sky Is Crying. De Roulettes uit Londen, dat was de begeleidingsband van Adam Faith. En ze gingen zelfstandig verder nadat Adam Faith aan een solo-carrière begon. Gitarist Russ Ballard zagen we later ook nog terug bij de Unit 4 Plus 2 en Argent. En drummer Bob Henrit speelde ook bij de Unit 4 Plus 2 en Argent, maar daarna ook nog jaren bij de Kings. De Roulettes, Bad Time. If you should

Let's Bad Time. Een voormalige gospelgroep uit Chicago bestormde in de jaren 70 de Amerikaanse Hit Parade. De groep stond 15 weken in de Billboard Hot 100 en het werd uiteindelijk een nummer 1 hit in Amerika. De Staple Singers, I'll Take You There.

De Staple Singers, I'll Take You There. The Naturals, dat is een band uit de Engelse provinciestad Harlow met zanger Ricky Potter en gitarist Kurt Chesswell. En ze scoorden hun enige hit met een cover van de Beatles, The Naturals, I Should Have Known Better.

The Naturals, I Should Have Known Better. Shirley Brown uit Arkansas werd als meisje van 14 jaar ontdekt door bluesgitarist Albert King. En vervolgens toerde ze 9 jaar met de band van Albert King door Amerika. En Albert King bracht haar ook onder bij Stax Records in Memphis, waar ze in 1974 een nummer 1 hit scoorde in Amerika. Shirley Brown, Woman to Woman. MUZIEK

Shirley Brown, Woman to Woman. The Whirlwinds, dat was een band uit Manchester met Graham Goldman. En hij was de meest succesvolle songwriter van zijn generatie. Hij schreef For Your Love voor de Yardbirds, Bus Stop voor de Hollies, No Milk Today voor Herman's Hermits en Pamela Pamela voor Wayne Fontana. En met zijn eigen band coverde hij een nummer van Buddy Holly, The Whirlwinds, Look at Me.

The Whirlwinds, Look at Me. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Soul Children, dat was een superband uit Memphis, samengesteld uit de beste artiesten uit Memphis met twee zangers en twee zangeressen. Maar na 15 hits had de band heel erg veel pech, want toen ging het platenlabel failliet. Dit werd een top 5 hit in Amerika, The Soul Children, I'll Be the Other Woman.

0: Ik heb toch altijd de neiging om weer een band om me heen te vergaren. Ik heb behoefte aan een gezin, blijkbaar.
1: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En doorvuur is hij deze keer in Rotterdam. Om te praten met een zangeres die in het Engels begunde en op het Nederlands overgestapt is.

0: Frederik Spicht, dan lopen we hier aan de Matenesselaan.
1: Ja.
0: En jij bent natuurlijk een echte Rotterdamse.
1: Ja.
0: Enkele weken geleden spraken we met Carrie, die kwam uiteindelijk uit Utrecht.
1: Ja, precies.
0: Dus we hebben nu een echte Rotterdamse.
1: Ja, je hebt nou de goede te pakken. 1957, Eudokia ziekenhuis. Het bestaat niet meer trouwens.
0: Nee. En wat voor gezin kwam jij?
1: Nou ja, mijn vader was echt uit een arbeidersgezin. Maar dan zich een beetje opgewerkt. Maar had nooit echt de ambitie om nou flink door te stoten, zeg maar. Als hij maar een beetje... Hij werkte voor een grote oliemaatschappij. Hij deed inkopen voor de schepen. Dus de bevoorrading en dergelijke, dat organiseerde hij altijd.
0: Ja.
1: En mijn moeder werkte ook. Heeft allerlei soorten werk gedaan voor een... Ja, bijvoorbeeld een cosmetica bedrijf, zo'n web, weet je wel, met dames met koffers, die dan bij dames met koffers langs gaan. En dan,
0: huisbezoeken of zoiets?
1: Ja, dat soort parties, zeg maar.
0: Van die Tupperware-parties.
1: Nou, maar dan ging dat over make-up.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ze had ook nog wel wat andere dingen. Ze heeft ook naailessen gegeven en ze heeft braaienboeken vertaald. Ze had wel, ze heeft wel het een en ander gedaan. Ze waren niet veel thuis, laat ik het zo zeggen.
0: Met hoeveel waren jullie thuis?
1: Ik heb één volle broer van mijn vaders kant. En mijn moeder is daarvoor nog een keer getrouwd geweest. En die... uit dat gezin is één dochter en twee zonen gekomen. Dus ik heb twee halfbroers en een halfzus.
0: En begon de muziek een grote rol te spelen in jouw leven? Al vroeg, zou ik maar zeggen?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Niet? Nee?
1: Nou ja, één van mijn broers die draaide jazz... Take Five, dat werk. En Dave Brubeck.
0: Deelde, hè?
1: Ja, maar ook bijvoorbeeld... hoe heet ze ook weer?
0: Ella?
1: François Zardy.
0: Oh ja, de Franse...
1: Dat hoorde ik naast mij in de kamer dan, weet je wel? Dat soort werk.
0: Tous les garçons et la vie.
1: Fille de Monage. Il promène dans la rue de Paris.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nou, en die singeltjes, weet ik wel, die, toen hij wegging, heb ik die allemaal genomen. Want ik had zo'n klein pick-upje. Maar mijn andere broer, Jaap, dus zeg maar mijn volle broer, die ging de Golden Earrings kopen.
0: Ja.
1: En de Beatles en de Stones. Dus zo ben ik te lang. En dan ging ik singeltjes overkopen, kan ik me wel herinneren, voor een kwartje of zo. Dus ik kreeg zo langzaam zeker wel wat muziek. Maar ik ben eerlijk gezegd, heb ik zo een brede interesse gehad altijd, dat ik me daarna nooit echt op toegespitst had om dat te gaan doen. Het is me eigenlijk allemaal een beetje overkomen.
0: Want ik herinner me jou van heel veel van vroeger, van I've Got The Bullets.
1: Ja.
0: Hoe ging dat eigenlijk? Ik bedoel...
1: Toen zat ik...
0: Was dat een Rotterdamse band eigenlijk?
1: Ja.
0: Echt allemaal Rotterdamse?
1: Ja. Ik zat zelf op de kunstacademie. En toen was ik eigenlijk al een beetje begonnen met muziek te maken. En toen... Weet ik wel dat er was... Exit had je hier vroeger natuurlijk, het Paradiso van Rotterdam als het ware.
0: Ja.
1: Het is jammer dat het er niet meer is, vind ik nog steeds. Het is altijd wel een goed sfeertje.
0: Bij de Euromaster.
1: Eendrachtstraat was het. Nou ja, daar kwam ik heel veel. En ik kende een paar mensen, waren vrienden van me. Die hadden een band met Paul Vink bijvoorbeeld. Die zat erin, de Health Band. En toen weet ik wel dat ik op een dag zei van... Nou, wil jij met mij tegen Peter van Gameren... Toen de tijd ook de gitarist geworden van de Bullets. Wil je met mij niet een band beginnen? Daarvoor had ik al wat andere dingetjes gedaan. Een soul cover bandje gezeten. En en toen ben ik zelf gaan schrijven met Peter samen. En toen kregen we vrij snel eigenlijk een top 40 notering. Nou, toen was het gebeurd, hè, zeg maar.
0: Ja, een andere band. Dus, je hebt nog een andere band gespeeld ook. Girl Named Johnny.
1: Girl Called Johnny, ja. Dat is dan weer daarna geweest.
0: Ja.
1: Met Erwin van Lichten.
0: Oh ja, Erwin. Hè? Die met Julia Logo.
1: Juist.
0: Aardige jongen. Dus.
1: Aardige jongen.
0: Ja.
1: En, maar ja, dat was in de tijd dat net die dance en die house hele erge opkomst had. Dus dat betekende natuurlijk ook dat je... Ja, het was moeilijk. Dat hele clubcircuit lag op zijn gat toen de tijd, weet ik nog wel. Dan was het geen duppie. En toen dacht ik, nou, ik stop er maar weer mee. Toen dacht ik, ga ik solo. Dat was eigenlijk toch al iets wat solo project. Maar ik heb toch altijd de neiging om weer een band om me heen te vergaren. Ik heb behoefte aan een gezin blijkbaar.
0: Ja, dat kan ik me wel weer voorstellen.
1: Last van.
0: Dat heb ik ook, ja. Een soort van, mijn band is eigenlijk mijn huis of zo.
1: Ja, dat heb ik ook. Het is enorm fijn als we dan weer weg zijn met elkaar. Dan ben je eindelijk thuis, denk ik dan altijd.

0: Hoe kwam je erbij om het Nederlands te gaan zingen? Want het is natuurlijk wel een trend, hè, op het ogenblik. Iedereen zingt in het Nederlands.
1: Ja, ik weet het. Ik was het eigenlijk ook nooit van plan geweest, eerlijk gezegd. Maar wat er gebeurde was dat Huub van der Lubbe mij belde. Want er was zo'n Konamis. Konamis had iets georganiseerd met teksten van bekende tekstschrijvers. En dan mochten allerlei componisten muziek opmaken. En één liedje, dat hart kan dat niet aan, dat was dan blijven hangen ergens bij hem. En dat vond hij toch wel goed geworden. En toen zou het op het Songfestival gaan doen. Maar die hadden net hun eerste cd uit. En toen had hun management geloof ik gezegd dat misschien toch geen slim plan was. Want ja, het Songfestival is natuurlijk toch ook een beetje gekker.
0: Hè? Ja, ik zag je nog in een jury zitten. Ja. Hoe kom je in zo'n jury terecht eigenlijk?
1: Word je voor gevraagd.
0: Ja, ja.
1: Ja, en als je dan vraagt wie er nog meer zijn, en als dat gezellig is, dan wil ik daar wel gaan zitten.
0: Ja, Bart staat wel de grote daar zitten.
1: Ah, heel serieus was die.
0: Ja, die had het vroeger volgens mij ook nooit gedaan en zo. Want ik ken Boudewijn heel goed.
1: Het is camp geworden, hè? Het is lachen, het mag weer of zo.
0: Ja, ja.
1: Maar ik ben toen dat liedje gaan doen omdat Huub het aan me vroeg. Want ik zei, nou ja, wat moet ik daar nou? Ik vond het zo'n onzin. Maar ja, ik had daar bepaalde voorwaarden aan, namelijk dat ik het helemaal op eigen manier mocht doen. En ik had toen de tijd ook alweer een contract bij Peer Music, kan ik me herinneren.
0: Oh, bij Jacques van Dijl.
1: Juist.
0: Ja, daar zat ik ook bij, maar daar ben ik inmiddels al lang weg.
1: Daar ben ik inmiddels ook weg?
0: Ja, ja. En die steken alles in hun eigen zaak, weet je. Ja, dat weet je ook al lang.
1: Nou natuurlijk. Ja, dat is bij mij ook niet helemaal gegaan zoals ik had gehoopt. Maar goed, ik heb toen bedacht van, ik had nog één platencontract namelijk bij hem. En toen dacht ik, wil ik helemaal doen wat ik zelf wil. En ik wilde altijd heel graag in mijn leven een keer met een strijkkwartet werken. Want ik vond dat zo'n mooi gegeven. Ik vind het namelijk zo'n puzzeltje. Van vier van die trillerige apparaatjes. Dat intrigeerde me wel. Dus toen had ik een Engelstalige.
0: Viool, alt-viool, cello.
1: En tweede viool natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat heb ik het toch gedaan. Dat heb ik gemogen, laat ik het zo zeggen. Ja, dat plaatje deed wel een beetje. Niet echt dat je nou zegt, nou het gaat helemaal geweldig. Maar
0: Dat was Engel, of niet?
1: Nee, dat was een Engelstalige cd. Die heette Con la Piccola Orchestra.
0: Oh, met het kleine orkest, ja.
1: Ja, ja, je bakte wat van. Ja. Nou, en dat, toen in diezelfde periode dat die uit was, of daar een tijdje daarna, toen kwam ik met dat Songfestival gedoe. En ik kreeg gelijk een platencontract, maar dan weliswaar of ik het in het Nederlands wilde doen. En omdat ik het best aardig gedaan had, vond ik, en op mijn eigen voorwaarden mocht doen, namelijk met het kwartet, was ik ook een vreemde eend in de bijt, was ik opgevallen, wat natuurlijk eigenlijk het hele opzet van het hele verhaal geweest is. Want ik had nooit moeten winnen natuurlijk, want dan had ik in een jurk naar Birmingham gemoet.
0: Dan ben je de lul geweest, zou ik
1: ja,
0: zeggen.
1: Ja, dat bedoel ik. Kortom, het is voor mij heel goed gegaan, want toen ben ik in het Nederlands gaan schrijven en ik moet je eerlijk zeggen, het gaat alleen maar beter, want ik heb nu net die Edison natuurlijk te pakken. En dat vind ik toch ook wel weer leuk dat ik die niet postuum gekregen heb.
0: Nee.
1: Dat had ook nog kunnen gebeuren.
0: Jij zit...
2: En Giorgio, jij...
0: Ja, oké, man.
2: Prescott is goed.
1: Goeie stap.
0: Jij bent ook het theater ingegaan. Wij doen dat al een jaar of vijf. Wat vind je daar nou van?
1: Nou, ik zal je zeggen, ik vond het... Het was een beetje noodzaak. Om te beginnen, als je met een strijkkwartet gaat werken, nou, dan kan je er vergif op innemen dat het een zootje wordt. Als het niet een beetje gestructureerd en rustig is. En ik had toen ook echt klassieke strijkers, dus dan...
0: Dat kun je in de clubs gewoon niet doen.
1: Kan eigenlijk niet, nee. Dus het moest er ook wel een beetje heen. Ja. En daarbij vond ik het ook, mijn naam in het clubcircuit, het liep niet echt goed. Dus ik moest een soort nieuwe carrière beginnen, dacht ik. En ik kon toch niet zonder muziek. Dus toen ben ik de theaters gaan doen. En het ging elk jaar veel beter, steeds beter. Maar toen kreeg ik pijn. Toen kwam ik terug naar pijn in mijn kont van het biervat. Weet je wel waar je op zit, in de bezemkast. En nu ben ik, zeg maar, ik heb er nu drie gedaan. Nighttown, Paradiso en Leeuwarden iets. Maar ik ben vergeten welke plek. En het gaat hartstikke lekker. Blij ik terug ben.
0: In het circuit.
1: Popcircuit, ja.
0: Maar jij... Je hebt nu gewoon weer een band, dus...
1: Ik heb weer een band, ja.
0: Zit Pieter van Boogaard daarin?
1: Nee. Pieter Jan Kramer van de Boogaard.
0: Ja?
1: Ja, die zit erin.
0: Speelt
1: die
0: piano toevallig?
1: Ja, toevallig, ja.
0: Is die jongen van Double Brown of zo?
1: Dat weet ik niet. Hij komt een beetje uit de jazz, komt hij.
0: Waar komt hij vandaan eigenlijk?
1: Want in de soundcheck kreeg je dan altijd toch nog...
0: Speelt hij ook helemaal de orgel? Of?
1: Nee.
0: Oh nee, dan heb ik een ander voor. Dat is...
1: Nee. En er zit Henry van Bergen zit erin. Eigenlijk speel ik altijd met Hein Offermans op bas, maar die doet nu een tournee met Orkater. En ja, dat zijn 80 voorstellingen en ik wilde toch niet op mijn gat zitten. Dus nu is Ivo Severijns van Herman bij ons. En dat was ook nou juist net weer even dat kleine stukje extra dynamiet wat er voor nodig was, denk ik. Want het gaat echt hartstikke leuk. En Jan van der Meij natuurlijk, niet te vergeten.
0: Ja, ja, Jan zat vroeger in Powerplay of zo, meen ik me dacht te herinneren.
1: En Vitesse natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja. En het bevalt je wel. Heb je niet, kijk, wij hebben wel vaak het idee van, omdat wij gewoon toch een soort van een eigen QB muziek spelen, weet je wel.
1: Ja.
0: Krijg je toch vaak van, ja jongens, maar die muziek wordt toch in de kroeg thuis en zo. En, ja, dat gebruikelijk de clichés natuurlijk. Hè, van,
1: ja, maar volgens mij is er echt een hele grote omwenteling gaande hoor. Hè, omdat dat popcircuit natuurlijk toch
0: moeilijk
1: is. Er zijn geen zalen meer. Steeds meer schouwburgen staan er voor open om bands te nemen. De Ering doet het tenslotte ook al, ik weet niet hoe lang. En dat is een pokkenherrie, dat is niet gewoon. Dus het kan best. En waarom zou je dat soort zalen exclusief houden
0: voor cultuur?
1: Voor cabaret.
0: Waar toch steeds maar geld bij moet en zo.
1: Ja. Dus ja, ik ben daar heel erg blij. Maar ik moet zeggen, nu, ik vond het heel leuk om te doen. En nu ik terug ben, was er maar één puntje waarvan ik dacht, oh ja. Je bent er dan toch om 4 uur om een beetje goed te soundchecken. En je zit allemaal nog niet goed in het zadel.
0: Kunnen we hier ook door?
1: Daar gaan we in.
0: Ja.
1: En dan moet je toch tot 11 uur wachten. Met een volle ijskast.
0: Ja, ja, ja. Dat is
1: toch een minpuntje hoor, vind ik.

0: vee, die dikke juffrouw, die draagt zo, die is heel aardig en zo.
1: Nou, ik vind sowieso, die juffrouw is in de theaters achter de balie is altijd heel aardig.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is niet verkeerd. Alleen, ja, ze moeten af en toe eens wat weggeven, vind ik.
2: Want, ja, maar...
1: ja, zie je, een pauzedrankje krijg je dan hier en daar nog wel. Maar ik vind dat ook niet meer dan normaal. Je bedoel...
2: Nee, in theater, dan, daar zijn ze niet erg schuldig. Je krijgt, als je binnenkomt, één kopje koffie, meestal. En dat is dan wel. De rest moet je zelf in voorzien.
1: Nou, we hebben dan wel nog één jaar een catering meegenomen. Maar die was zo goed. Dat moet je ook niet hebben, snap je? Dus dan begint het al met drankje vooraf. En dan een amuse hadden ze zelfs. En dan een soepje. En dan krijg je nog een voortje. En dan krijg je een hoofd. En dan... Daarna ook nog een toetje en dan nog weer een drankje. Nou, we gingen als van die opgezette skippieballen.
2: Dan val je in slaap op de mail, man.
1: Ja, dat is niet te doen. Nee.
2: Dat wel alles.
1: Dus dat en daarbij het kostte ook nog wel wat ook, natuurlijk. Dus dat hebben we geskipt. Nu wordt het wel eens een pizzaatje of een... Ja, je blijft toch een beetje zoekende dan, hè. Maar nu zit ik natuurlijk in een popcircuit weer. Dan krijg je weer fijn nassie uit een afwasstijl.
2: En dan zijn we,
1: geweldig.
2: En er zijn weer ijskasten die gevuld zijn.
1: Ja, natuurlijk. Dus ook weer wat minder eten.
2: Ja.
1: En de sambal zelf meenemen.
2: Ja.
1: Nee, het is echt een feest was het. Ik heb in Paradiso gespeeld. Ik voelde me gewoon ineens weer gewoon... Het leven of 10 jaar terug in de tijd ging. Of misschien nog wel langer. Ik heb mijn gitaar kapot gegooid. Want die deed het niet. Nou, heerlijk. Ik was de hoe op mezelf.
2: Ja.
1: Helemaal alleen de hoe gedaan heb ik.
2: Nou, jij bent echt een Rotterdammer. Waar lopen we hier eigenlijk?
1: Ja, nou, hier zijn we ingegaan omdat het hier iets rustiger was.
2: Ja.
1: Ik weet ook de straat naar de Jozeflaan of zoiets.
2: Ja.
1: En dan lopen we weer terug naar de Nieuwe Binnenweg. En dat is dan wel weer toch wel weer wat fijner buurtje.
2: Ja, daar heb ik heel vroeger nog in Tudor ooit.
1: Oh, ik ook.
2: Bij Theo Kloen.
1: Ja, dat was een goede club.
2: Ja.
1: Dan kwam je ook om een uur of pak weg, 7, 8 thuis.
2: Wij zouden daar een maand spelen, maar we hebben 3 dagen volgehouden. En die man die zei iedere keer onze versterker, zegt, doe was meteen afgelopen natuurlijk.
1: Ja, ik begrijp het. Nee, ik geloof dat hij nog wel bestaat, maar het zal alweer inmiddels wel 5, 6 keer van eigenaar veranderd zijn. Nou, en ik ben ook zo veel weg, dat ik kom ook bijna niet meer in de kroeg eigenlijk. Laten we zeggen, als je veel speelt, dan...
2: Ja.
1: Heb je al genoeg geconsumeerd voor de hele rest van de week, vind ik, in zo'n weekend. Je bent een dagje ouder geworden.
2: Ja, ik weet er alles van. Ik heb,
1: meestal moet ook weer iets wat inkrimpen, natuurlijk.
2: Ik ga tenminste nooit een avond voordat ik moet spelen naar de kroeg. Want dan werk ik het dan de dag niet meer.
1: Gebeurt, ja. Nee, dat heb ik ook, hoor.
2: En als ik 2 dagen moet spelen, drink ik die dag daarna ook niet te veel, weet je wel. Want dan wordt het...
1: Nee, dan moet je het langzaam opbouwen.
2: Een leidensweg, vooral in auto's met een kater. Dat vind ik heel veel.
1: Ja, dat is zo. Maar ik heb toch ook wel last van stemverlies als ik te veel drink. En als ik in een popcircuit helemaal, want alles staat toch 2 keer zo hard.
2: Ja.
1: Dus je moet het een beetje in de gaten houden dan. Maar zonder gaat niet, vind ik. Er moet ook wel wat bij gedronken worden.
2: Ja, ik vind ook wel, het maakt wel een beetje de boel los.
1: Beetje gezelligheid.
2: Ja. Oh.
1: Ja.
2: Nou, jij bent een echte Rotterdamse. Hoe is Rotterdam op dit moment? Ik bedoel, ik ken Rotterdam van heel erg lang geleden. Maar jij weet natuurlijk...
1: Ik kan je niet anders zeggen dan dat het alleen maar leuker geworden is. Want er is ook een beetje een eetcultuur ontstaan. Vroeger kon je eigenlijk nergens een leuk hapje eten of zo. Dat is nu toch wel veranderd. En er zijn ook nog een aantal leuke cafés. Maar ja, ik zeg het al eerder tegen je. Ik heb toch weinig de neiging om er naar binnen te gaan. Laten we zeggen, ik heb de neiging wel. Maar om mezelf een beetje...
2: Woon jij midden in de stad? Of...
1: Nee, ik woon in Spangen.
2: Oh, in de Sparta?
1: Ja,
2: uiteraard.
1: Om de hoek van het kasteel woon ik.
2: Daar waren mijn opa en mijn ooms altijd fan van. Daar heb ik ooit Stanley Matthews nog een keer gezien. Dat is in de oertijd. Je bent geen voetballiefhebber.
1: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee.
1: En zeker niet hoe dat tegenwoordig gaat.
2: Dat vind ik echt
1: ook niks meer. Uit elkaar uit de hand gelopen gedoe is. Het gaat alleen maar over geld. En jongens van 18 jaar die multimiljonair zijn. En dat ze dan ook nog voetballen. Dat schijnen dan in India gemaakt te worden, die ballen.
2: Ja.
1: Dat het zo lekker goedkoop is. En dan denk ik, joh, als je nou een beetje vent bent, dan koop je toch voor een heel jaar ballen.
2: Ja.
1: Hè? Voor veel geld. Dat hebben ze zat tenslotte. Ik vind het een beetje een nare...
2: Ja,
1: het is aangekleefd.
2: Het is niet meer de sport die het was, gewoon. Nee. Voor gewone arbeidersmensen... Makkelijk betaalbaar en een volkssport waar iedereen gewoon met plezier naartoe ging. Het is nou gewoon toch echt een, inderdaad een geldsport geworden.
1: Ja, is toch zonde eigenlijk.
2: Ja.
1: En al die jonge kereltjes die veel te veel geld hebben, dat gaat nooit goed.
2: Maar in Spangen, je woont niet boven het café zoals Carrie dus ongeveer?
1: Nee, gelukkig niet. Nee.
2: Dat zou de kat op spek binnen zijn.
1: Ja, dus. Nee, maar overal waar ik wel in de buurt van een café gewoond heb, ging ik nooit naar dat café. Want ja, ik vind dat is te dicht bij huis, weet je wel. Ja. Daar moet je niet aan wennen, aan zoiets.
2: Nee.
1: Nee, want dan kom je waarschijnlijk nooit meer boven.
2: Nee, Carrie die kan dan naar boven kruipen, zei ze.
1: Ja, nou, je bent wel lekker dichtbij, ja.
2: Ja. Rotterdam, culturele hoofdstad, merk je daar nog wat van? Merk jij persoonlijk daar
1: nou,
2: van?
1: Ik heb er wel wat van gemerkt. Ja? Want ja? Ik heb dan de openingsavond mogen doen. Want Paul de Leeuw zou dat eigenlijk doen, maar er is iets misgegaan wat betreft zijn uitnodiging daarvoor. Ik weet niet meer, geloof ik niet dat de BVD het er helemaal mee eens was of zoiets. Maar ja, misschien klop ik nou iets op wat niet waar is, hoor, want je hoort er allerlei verhalen over. En ik had op mijn cd een liedje staan over de stad. Dus ik was in één keer de afsluiter van de avond.
2: Ja, ik had de stad op je. Ja.
1: En dat was leuk, want het zat helemaal vol met ambassadeurs en politici. En de koningin natuurlijk en de president van Portugal. En het was de koningin ging dan weg. Want eerst denk je als een onzin, zo'n koningin. Wat betekent dat nou? Waar zit de staat? Is dan toch wel grappig. Je ziet ook gelijk waar ze zit, want die grote helm. Zie je dan zitten, weet je. Nou, en die ging dan weg. En dan moet iedereen blijven staan, want dat is dan protocol. En dan hoorde ik daarna nog een lied. Nog een lied.
2: Van
1: ik vond het geweldig. Vond ik het. Echt grappig.

0: Nee, het was heel leuk. En het is natuurlijk, het is altijd zo lastig. Als je niet een klein beetje televisie mee hebt af en toe, dan denken ze dat je eruit gestapt bent.
1: Ja, dat is...
0: En als je dan ineens weer televisie krijgt, dan denken ze dat je weer opnieuw begonnen bent ook. Terwijl je bent niet weg geweest.
1: Nee, dat is het. De tijd gaat zo snel wat dat betreft, dat als je niet af en toe je kop laat zien, dan...
0: Ja, en dat is moeilijk, want er is niet echt veel op muziekgebied natuurlijk.
1: Nee, dan kun je gewoon af en toe bij Maas Smeets, daar zijn wij geweest. En
0: ja, wij ook.
1: Barend en Van Dorp een keertje, en dan... Dan zijn er misschien...
0: Ja, Barend en Van Dorp, die hebben mij niet gevraagd. Daar ga ik toch eens wat over
1: Nee, informeren. Vraag mij ook nog wat, maar goed. Als ze... Dan hadden ze ook maar aan moeten geven bij de politie, vind ik.
0: Oh ja.
1: En dat vind ik ook een beetje laf. Ze hebben altijd een grote mond over anderen. Maar ik vind dat je dan ook weinig geloofwaardig bent. Dat je zelf ook weinig geloofwaardig was. Maar dit terzijde.
0: Ik heb er wel eens een keer gezeten, moet ik eerlijk bekennen. Dat hebben ze me zelfs uitgenodigd om toen naar dat... Monaco zaten ze geloof ik toen de tijd.
1: Oh ja, maar dat met die voetbalrij toen.
0: Maar toen zat ik in een eigen vakantieplanning. En ik heb dat dus niet gedaan. En misschien is dat een beetje te het scheve been geweest. Dat zou kunnen natuurlijk. Waar lopen we naartoe?
1: Nou, loop een stukje die kant op nog. En dan lopen we terug straks. Moeten we hier... Oh, kunnen we hier gewoon oversteken volgens
0: ja,
1: mij.
0: Ja, dat hadden we gewoon moeten doen. Gaan we alsnog.
1: Uiteindelijk.
0: Dat zou wel mooi het einde van een mooie uitzending zijn, hè?
2: Ja, onder
0: als je er nou onder ligt met z'n allen. Nee, ja, en wat ik al zei, het is want je vroeg wat is Rotterdam, het is gewoon leuk. Je kan nu overal een beetje leuk, gezellig gaan eten.
1: Ja, en de kroegen zijn weer lang los, hoor ik. Want ja. Peper die had toen een beetje toch de gewoonte om het wat sneller
0: te
1: dicht
0: knijpen.
1: Te doen.
0: Ja, ja. Het is weer open.
1: Ja.
0: Dus je kan ook als het wat later is hier nog gezellig wat nemen, maar ja...
1: Zoals jij al zei.
0: Behoed u!
1: Ja. En jij doet... Hoeveel theater doe je nou nog? Of is het bijna...
0: In september begin ik weer.
1: In september?
0: Wordt nu voor geboekt. Dan doe ik een stuk of 30.
1: Ja.
0: Meer is er niet uit te halen, geloof ik, toch? Alhoewel het in het begin iets minder was. En het leuke is nu wel dat die zalen dan ook vol zijn.
1: Ja,
0: wij doen in elk geval een aantal uitverkopen, weet je?
1: Wij doen het 5 jaar. En het rare is dat het ene jaar wat meer is dan het andere. Als je een keer gehad hebt, dan is het volgende dat jaar erop weer iets minder.
0: Ja, dat is dan misschien toch weer tekort voor mensen. Daar willen ze er nog even over nadenken, een jaar of twee.
1: Ja, maar, nee, weer nee, maar die theaterdirecteur die nemen nooit elk jaar hetzelfde programma. Want er is natuurlijk zo verschrikkelijk veel aanbod.
0: Ja, dat is zo, ja.
1: Want ook zelfs normaal zit in het theater.
0: Ja, even zitten.
1: Ja, je hebt ook iets met Benny gedaan. Hoe was het eigenlijk?
0: Ja, dat was verschrikkelijk leuk. Ja, ik moet je zeggen, ik was eigenlijk altijd al fan van hem, maar... Ik werd gevraagd om dat duet te doen, want Ilse de Lange wilde niet. Ik weet dat zij eerder gevraagd is dan ik, dat snap ik ook wel. Achterhoekers onder elkaar. En ik vond het een enorme eer. Ik vond het heel erg leuk om hem te leren kennen. En ik heb verschrikkelijk gelachen met hem. Ja. En we hebben nog steeds contact.
1: Ja, hij doet ook op mijn laatste daddy mee. Dat is 35 jaar ons en zo. En ik ken Benny natuurlijk al... Al heel lang. Ik vond het ook heel grappig.
0: Een goede gozer, hè? Ja, toch? Ja. Echt mijn gouden hart. Ja. Een enorm gevoel voor humor.
1: Ja.
0: Want er zit ook... sommige mensen denken dat het normaal plat is, hè? Dat het gewoon alleen maar heuken is. Heuken, ik zeg het ook niet goed natuurlijk. Want dat kan ik niet. Maar dan is er zo'n theatertournee, heet dan bijvoorbeeld Even Zitten.
1: Ja.
0: En dan hebben ze allemaal boevenpakken aan.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is gewoon toch altijd iets meer dan plat, vind ik. Het is leuk bedacht.
1: Een soort van Dalton-achtige.
0: Ja, heel grappig.
1: Manier. Ja, nou ja, Benny is natuurlijk ook... want dat weten een heleboel mensen niet. Die is natuurlijk wel decorschilder geweest vroeger voor Appel of zoiets. Voor de Amsterdamse.
0: Ja.
1: Maar hij werd daar niet serieus genomen op een gegeven moment, omdat hij dialect praatte.
0: Ja, dat krijg je.
1: Heeft hij een jaar daar gezeten en toen is hij dus weer opgekruist. En toen... Want hij komt eigenlijk van de Aki, hè?
0: Wat is dat?
1: Dat is de kunstacademie in Enschede.
0: Oh ja, daar zat hij, ja. Ja, nou, hij schildert natuurlijk nog steeds zijn eigen hoesjes en alles.
1: Ja, precies. En dat deed hij eigenlijk heel goed. Want Huub van der Lubbe die vertelde mij dat hij toen al dingen van Benny zag die heel erg goed waren gewoon.
0: Ja, zeker.
1: En dat is eigenlijk wel grappig en zo.
0: Ja, ik heb hier zelf ook nog kunstacademie gedaan in Rotterdam. Netjes afgemaakt.
1: Hier zo ergens links. Wat is dit, Frederik?
0: Dit is, is een goede architectuurmuseum is het.
1: Oh.
0: Ja, het ziet ook heel erg architectonisch uit.
1: Bij de Schravendijk wel in de buurt, dat is daar, hè, volgens mij. Of?
0: Nou, de Schravendijk wel is als je dit daar uitloopt rechts. En hier is de Martenesselaan natuurlijk.
1: En daar heb je dinges toch, de Boijmans Verbeuning of niet?
0: Dat zit daar.
1: Dat zit daar, hè?
0: Ja. En Dijkzicht, Erasmus Universiteit.
1: Ja.
0: Ja. Het is mooi, die skyline natuurlijk, hè?
1: Dit ken ik dus niet. Dit is...
0: Daar zit Boymans van Beuningen, ja. Het bruine gebouw. Daar.
1: Ja, daarachter. Ja, daar.
0: Ja, dit is nieuw.
1: Ja.
0: Maar we hebben nu natuurlijk aan de overkant van het water, waar je normaal nooit kwam als Rotterdammer. Want dan moest je geld wisselen en je paspoort meenemen.
1: Ja.
0: Maar dat is nu ook heel leuk aan het worden natuurlijk, hè? Want dan heb je dat Hotel New York en Hotel Rotterdam of Café.
1: De oude gebouw van de hal.
0: Ja, dat is nou heel erg leuk opgeknapt.
1: Ja.
0: Fantastisch gezellig. Je kan er alles eten. En ook voor iedereen betaalbaar. Dat vind ik leuk. Je kan er helemaal uit je bol gaan met veel geld. Je kan er ook een klein hapje nemen. En dat is voor iedereen leuk. Dus het is een... Ja, sympathiek vind ik dat. Als dat kan. Snap je? En het ziet er mooi uit. Al die grote gebouwen. Het Manhattan van Nederland. Hè, wordt het al genoemd. Dus we zijn goed bezig hier.

0: Dus jij bent wel een beetje trots over Rotterdam.
1: Jawel, ja. Dat hoor je wel, toch. Ja. Maar ik heb ook niet dat bovennationalistisch, hoor. Ik vind de reden waarom je van je stad houdt, is omdat je er geboren bent. Ja. Dat het heel erg veilig voor je is. En het is natuurlijk een stad waar gewoon, er was natuurlijk niks meer van over na de oorlog. Dus dat heeft tijd gekost om dat weer een beetje cultuur te geven, denk ik.
0: Ja, want ik heb hier rondgelopen, toen was ik wel heel klein, hoor. Maar ik heb het gezien, ik weet het nog. Dat echt in puin lag en zo. Behalve Stadhuis stond er nog en een stukje van de Laurenskerken.
1: Ja.
0: Dat was het. En mijn vader, die zei, voor de oorlog schijnt het een beetje zoals Amsterdam geweest te zijn.
1: Ja, met grachtjes. Ja, natuurlijk. Ja. Dus daarom de stad zonder hart. Hè.
0: Ja. Zatking, hè?
1: Ja.
0: Mooi beeld trouwens.
1: Ja, zeker.
0: Ongelooflijk. Ja.
1: Nee, maar goed, die trots, dat is dan natuurlijk iets, omdat je hoort hier thuis en je vindt het ook fijn om te zien dat het goed gaat. Het is leuk om te zien dat het mooi wordt. Daar heb ik wel gevoel voor. Ik vind het leuk dat het er leuk uitziet. Dat het niet, dat is natuurlijk niet overal zo. Er zijn wijken waar je niet doorheen durft bijna van verdriet. Want ik woon al zelf in Spangen, dat zijn ze ook wel leuk aan het opknappen. Maar ja, het blijft toch wel een beetje, kan veel erger, hoor. Op Zuid zijn nog een paar van die wijken waar echt wat aan moet gebeuren. Maar goed, het is
0: maar
1: toch
0: leuk. Dit is echt een oude volksbuurt, hè, Spangen.
1: Ja, precies. Maar goed, dan gaan dan toch de meeste arme mensen, die komen daar terecht. En ook de etnische minderheden. Nou, dat wil ook wel eens misgaan natuurlijk. Die cultuurverschillen.
0: Ja.
1: Maar ik heb nog niet echt, ik zou best weg willen, maar ik heb er geen tijd voor. Want wanneer doe je dat, wanneer ga je dan weg? Dan moet je eerst wat anders zoeken en dan moet je weer tijd.
0: We moeten daar lang in hebben gedaan.
1: Ja. Maar ik heb het er hartstikke naar mijn zin. Ik heb een best groot huis. Helemaal vijf hoog, weliswaar. Dat is wat minder als je met iets zwaars naar boven wil.
0: Ja.
1: Maar het houdt je wel in conditie.
0: En je hebt niet van ik moet hier weg of zoiets?
1: Nou ja.
0: Soms?
1: Ik zou een huis met een tuin willen.
0: Ja.
1: Dat je de straat niet op hoeft als je naar buiten wilt. Want je hebt gelijk, ben je dan, weet je wel, dan moet je toch ineens je mond open doen. Als iemand iets tegen je zegt of je moet iets kopen. Of
0: ja,
1: zo met een eitje in de tuin. Zo'n beetje zo'n zonnetje, zo'n zonnestraaltje. 'S morgens, als je een beetje aan het bijtrekken bent. Dat zou ik wel willen. Makelaars, bel mij.
0: Nou ja, we zullen het. Hoeveel dingen ga je nou nog doen in het andere circuit? Ik bedoel, dat is wel jammer, hè? Dat er eigenlijk. Hoeveel dingen ga je nou nog doen in het andere circuit? Ik bedoel, dat is wel jammer, hè, dat er eigenlijk.

0: Als je er een keer aan geroken hebt, ben je gewoon de klos.
1: Je doet ook radio, hè?
2: Oh ja, ja. Hebben we dan niet over gehad. Waar zit ik al een beetje...
0: Ik doe twee programma's.
2: Zijn dat muziekprogramma's?
0: Nee, helemaal niet.
2: Niet?
0: Nee, dat vind ik ook wel prettig.
2: Of is het meer human interest, of wat is het?
0: Nou, het ene programma heet Spicht zich, dat is wel een beetje human interest. Dan ga ik naar, nou, je kan het zo gek niet bedenken, dan weer naar een, misschien naar een museum of naar een hospice. Of naar een opening van een zeeaquarium. Of naar de aquariaten, dat zijn dan jongens die van vissen houden, maar die zitten alleen maar bier te drinken. Nou, dat vind ik toch wel weer heel erg komisch. Naar een boksschool ben ik geweest, waar mannen van 60, 70 jaar elkaar nog steeds elke twee keer in de week helemaal...
2: Lazen slaan?
0: Ja, nou, dat vroeger, meestelijk.
2: Ik heb me nog herinneren, Odeon in de Couvernestraat.
0: Daar werd ook gebokst?
2: Daar werd gebokst, ja.
0: Oh, ja, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het er zat.
2: Het ongeveer tegenover het venster daar, weet
0: ja,
2: je wel?
0: Ja, ik ken het gebouw, ja.
2: Ja, ja. Dat was vroeger altijd boks. Ben van Klaveren en zo. Jules Deel, ja, die weet er alles van.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Van Klaveren, die bokste overigens ook op die school waar ik dat programma gemaakt heb.
2: En het andere programma?
0: Het andere programma is een inbelprogramma. Dat ga ik vanavond doen. Dat heet Met Wie. Nou, dan gooi je wat onderwerpen tegen de muur. En dan mag iedereen...
2: Die mag iedereen zeggen.
0: Steen en been klagen. Want daar gaat het over het algemeen wel over, hoor. Dat kunnen ze goed hier in Rotterdam.
2: Ja, heel Nederland. Het was... Die talk radio ook. We hebben Willem de Ridder een keer geïnterviewd. Die zei, nou, het was niks anders dan elkaar uitschelden en klagen. Ja. Fantastisch.
0: Ja, dat is toch lekker.
2: Hij zegt, zet maar open en ze lullen wel.
0: Ja, dat was goed. Ik heb dat met plezier gedaan, heel lang. Samen nog een keer met Theo van Gogh.
2: Ja.
0: Heb ik nog net 3 jaar volgehouden, voordat we elkaar echt gek gemaakt hadden. Maar dat was heftig ook, hoor.
2: Nou, achter de hinkende hond aan.
0: Ja.
2: We zijn bijna weer aan het uitpunt van onze wandeling gekomen hier in Rotterdam. We zijn vlak bij Radio Rijnmond, waar Frederik Spicht ook werkt.
0: Dat moet
2: en dat allemaal ook nog naast de drukke bezigheden in de muziek.
0: Ja, maar ik moet het er toch ook nog steeds bij doen. Dat is natuurlijk.
2: En dat is een financiële kwestie of wat?
0: Ja, dat is een financiële kwestie. Ja. Mensen denken, want nu met zo'n beeldje gekregen en die koningin...
2: En je bent op de televisie geweest, nou die zal wel schatten
0: verdienen. Ja, en als je dan naar het café gaat, dan staan ze allemaal hongerig aan.
2: Ja,
0: En dan ben ik ook nog niet te lullig om het niet gelijk te doen, maar het blijft toch op een of andere manier, als muzikant in Nederland is het... Of je moet helemaal bovenin zitten, als een Borsato of zo, of zoals nu dat...
2: Ik weet er alles van, de blues is ook niet echt een...
0: Ook niet een vetpot, hè?
2: Een major music. Maar goed, ik ben al zo lang bezig dat ik me er wel van kan redden. Maar goed, het zal nooit echt... Maar dat vind ik niet erg. Ik bedoel, ik vind het de moeite waard.
0: Als je maar door kan gaan,
2: als je de moeite maar waard vindt. Als je er maar achter staat.
0: Ja, dan ben je toch gelukkig. Ja. Als je mag doen waar je zin in hebt.
2: Op het moment dat je er geen zin in hebt, moet je eigenlijk toch onmiddellijk stoppen, vind ik dan altijd maar.
0: Vind ik ook. Ja. Maar volgens mij doen de meeste mensen dat ook, hoor. Want voor het geld hoef je het ook niet te doen. Dus. Dat is wel een liefhebberij nog steeds.
2: We zijn er weer bij Radio Rijnmond. Frederik Spicht, ik bedank jou heel hartelijk dat je ons, dat je jouw oor en jouw woord aan ons hebt gegeven voor de VBRO.
0: Nou, het was een aangename.
2: En Radio Drenthe. Ja. En ik wens jou natuurlijk heel veel succes.
0: Ja, ik jou ook.
2: Wat dacht je het maar om? Zo maar zeggen.
0: Goed. Ja. Veel succes, jij ook, oké?
2: Dankjewel, Freddy.
0: Jij ook, bedankt.
3: De muziek die jij hoorde in het gesprek met zangeres Frederik Spicht, die was van I've Got the Bullets, de eerste band van Frederik Spicht, Riding the Same Road. Mijn hart kan dat niet aan, van Frederik Spicht, het Songfestivalliedje uit 1998. Van de Leicester CD Droom, Rotterdam en Drinken. Tiet om weer te gaan met Harry's historie. En daarvoor weer een duik in het repertoire van Cuby en de Blizzards.
2: Goed, we zitten weer naar een tekst te kijken van een van de nummers van C+B, QB, tegenwoordig ook genoemd. Je kunt het met een Q en een B doen, hè? Dat is heel modern, zegt ze. Maar waar ik het over wil hebben is over een paar teksten die ik geschreven heb. De eerste is Geronimo Weeps, dat is van de LP The Legend. En het behandelt een beetje de thematiek van de Indianen. En Daarop

aansluitend eigenlijk Wondering Where the Indians Gone. En dat staat op de laatste cd uit Hotel Grollo. Waar het in Geronimo Wiebes eigenlijk over gaat, is eigenlijk een Indiaan die naar de grote stad gaat. En die daar eigenlijk een beetje verdwaalt en die daar allerlei dingen ziet die in de vrije natuur in Utah of zo niet voorkomen. Of ergens in Nevada of zo. En daar eigenlijk mee geconfronteerd wordt. En ik leg het dan een beetje uit naar aanleiding van dat hij op een gegeven moment zijn rijdeken kwijtraakt. En want de Indianen rijden altijd zonder zadel, reden altijd zonder zadel. En met een deken op het paard. En als een Indiaan die deken niet meer heeft, dan raakt hij de kluts kwijt. Of hij kan geen paard meer rijden, zegt ze dan. Nou, na aanleiding daarvan zet ik hem een beetje in de grote stad neer. En ik noem hem dan eigenlijk Geronimo. Dat was een grote chief van de Apaches. Hè. En het kind moet een naam hebben. In dit geval in het verhaal. En die man die komt eigenlijk verkeerd terecht. Hè. Daar gaat het eigenlijk over.

nou, nou daarop aansluiten, waarom zijn die mensen verkeerd slecht terechtgekomen? De titel Wondering Where the Indians Gone. En de tekst gaat een beetje zo van, toen ik op school was, toen zag ik wel eens plaatjes van Indiaan, weet je wel. De Proud Ones, de Geronimo en Sitting Bull, zou ik maar zeggen. Mensen die zich trots voelden, een trots volk, zou ik maar zeggen. En ik vond de veren van die pakken zo prachtig. En de boog en de pijlen en zo. En vroeger speelde je wel eens Indiaantje. Ja, dat was fantastisch. En they used to live in the Delta. In de Delta, daar had je de Choctaws. En bij Chicago, waar eigenlijk Chicago van afstand, het land van de uien. Ja, op een gegeven moment, dat zag je in die geschiedenisboekjes en zo. En daar zag je ze. Maar nu hoor ik eigenlijk niks meer van ze. Ik zie geen smoke, geen rooksignaal meer. En je leest niks meer over ze. En de grote vlaktes, daar zie je ze ook niet meer. En je ziet geen buffalo's meer bijna. Geen stampede, geen tomahawk en geen wigwam. Ik vraag me dus uiteindelijk af, in dat coupletje, waar de Indianen gebleven zijn. Hè? En waarom ze eigenlijk er niet meer zijn. En aan het eind wordt eigenlijk wondering where the Indians gone. They must have seen better days. Ze hebben waarschijnlijk betere tijden gekend, hè. En als je dan in de geschiedenisboeken kijkt, dan is er niks meer te vinden over die cultuur. Die is eigenlijk helemaal verdwenen. Geen rook, geen signaal meer, geen geluid. Maar het komt dan waarschijnlijk toch weer, of waarschijnlijk met alle zekerheid. En wij en de huidige Amerikanen die noemen dat het land van de Founding Fathers. Zij vinden eigenlijk dat zij dat land gesticht hebben, maar het waren natuurlijk de Indianen. Hè? Dus de witte mensen die hadden ze een heleboel beloofd. En die hebben voor de zoveelste keer hun woord gegeven en gebroken. Zoals ze zo vaak doen. En de Apaches en de Sioux, de Sioux, die zijn eigenlijk opgeborgen in achteraf plekken en vergiftigd met alcohol en hebben niets meer te vertellen. En toch waren dat eigenlijk de mensen aan wie het land toebehoren. En daar gaan die twee liedjes eigenlijk over. Hè? En daar zie je maar weer in van hoe het op een gegeven moment door de blanke mensen verruineerd is, zou ik maar zeggen.

0: Wat je dan ook nog kunt zeggen van dat er toch nog wel een heleboel mensen zijn die tegenwoordig er wat aan doen. Wij zijn toen in 1933 op een festival in Kerrville geweest in Texas. Er waren een heleboel singer-songwriters en alternatievelingen. Mensen opriepen om iets voor de Indianen te doen. En er zijn er een aantal lui, Boots Hancock en zo, meen ik. En nog wat. En ook mensen als Eric Taylor en Ian Matthews, die zich toch. In Austin heb je zo'n scene die zich daarvoor inspant. Om die mensen daar. Wat beter te laten hebben. Want hier is onder andere Egbert Meijers daarmee bezig geweest. Die er nog mee bezig is. En een beetje ondersteuning zou die mensen wel kunnen gebruiken. Want het is toch eigenlijk een grof schandaal dat er nooit meer een woord over gerept wordt. En dat deze mensen maar tot in de verste uithoeken van de Verenigde Staten zijn verdreven, zou ik maar zeggen. Daar gaan deze twee liedjes, Geronimo Weeps en Wondering Where the Indians Gone, die gaan daarover. En ik heb me dat lot wel eens aangetrokken, want ik vind het niet juist, laat het maar zo zeggen.
1: Kun je een beetje de vergelijking trekken met de Aboriginals bijvoorbeeld?
0: Ja, zoals in een heleboel plaatsen. Ik bedoel, de ellende in Afrika, dat komt toch ook grotendeels voort uit de onbedwingbare domesticering van dat soort mensen, of kolonisatie van de blanke mensen in de kerk en zo, dat soort dingen gebeurd zijn. Men heeft gewoon hun landen ingepikt en het voordeel daarmee gedaan.
1: Geronimo Weeps was dat van de LP The Legend en Wondering Where the Indians Have Gone. En dat was van de CD, de laatste CD, Hotel Grollo. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Room Full of Blues, dat is een van de oudste bluesbands van Amerika, met muzikanten uit Rhode Island en New England, onder leiding van gitarist Chris Faken. Het komt van het album Standing Room Only. Room Full of Blues, The Love You Lost on the Way.

Room Full of Blues, The Love You Lost on the Way. Jessica Simpson, dat is een Texaanse zangeres en haar debuutalbum werd meteen een bestseller. 2 miljoen exemplaren. Ze werd beroemd als Daisy Duke, u kent haar nog wel uit de tv-serie The Duke of Hazzard. Intussen heeft ze 6 films gemaakt, ze zat in 19 tv-series. Ze heeft 11 albums gemaakt en ze scoorde 15 hits. Jessica Simpson, Come On Over.

Jessica Simpson, Come On Over. Elvin Bishop, dat was de voormalige gitarist van de Paul Butterfield Blues Band. En na het overlijden van Paul Butterfield ging hij solo verder en hij werkt tegenwoordig heel veel met mondharmonica-speler Charlie Musselwhite. Het komt van het album The Skin I'm In. Elvin Bishop, Shady Lane.

Elton Bishop, Shady Lane. Brad Paisley uit West Virginia heeft al 20 nummer 1 hits in Amerika. Hij begon op zijn 13e met de band Brad Paisley and the C-Notes. En hij kreeg al snel een contract bij Arista Records in Nashville. Hij neemt al zijn albums op met zijn vaste begeleidingband The Drama Kings. En hij maakt nooit gebruik van studiomuzikanten. Brad Paisley, Waiting on a Woman.

Brad Paisley, Waiting on a Woman. Slide-gitarist Bonnie Raitt en saxofonist A.C. Reed zijn al jaren bevriend. Ze leerden elkaar kennen in de jaren 60 toen A.C. Reed in de band van Buddy Guy speelde. Dit komt van het album I'm in the Wrong Business. A.C. Reed en Bonnie Raitt, She's Fine.

AC Reed en Bonnie Raitt, She's Fine. Teddy Thompson, dat is de zoon van Richard en Linda Thompson. Hij is geboren in Londen, maar hij woont al jaren in Los Angeles. Hij heeft 8 albums gemaakt en hij doet als gast mee op albums van Rufus Wainwright, Roseanne Cash, Sean Colvin en Marianne Faithfull. Teddy Thompson, The Things I Do.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Dan Come Too Far van Shemekia Copeland is het album van deze week. En dit is een compositie van haar vader, bluesgitarist Johnny Copeland. En ze nam het op met de klassieke kleine bezetting. Will Kimbrough op gitaar, plus een drummer en een basgitarist. Shemekia Copeland, Nobody But You.

Shamikia Copeland, Nobody But You. Luther Allison geldt nog steeds als de beste live-artiest die Chicago voortbracht. Hij was een ouderwetse powerhouse-gitarist en dit komt van zijn album Blue Streak, in Europa uitgebracht door Roof Records. Luther Allison, All the King's Horses.

Luther Allison, All the King's Horses. Shane Nicholson komt uit Australië. Het is de ex-man van zangeres Kacey Chambers. En hij is vooral actief als producer van Tori Forsyth, Jason Walker, Becky Cole, Jordy Martin en Catherine Britt. En dat zijn topartiesten in Australië. Maar hij heeft daartussendoor ook nog 11 soloalbums gemaakt. Shane Nicholson, God en Elvis. Hey.

Shane Nicholson, God and Elvis. Coco Montoya was de drummer van Albert Collins en vervolgens was hij 10 jaar lang de gitarist bij John Mayall en de Bluesbreakers. En toen keerde hij terug naar Amerika, maakte in Arkansas nog een album met de Cade Brothers en ging toen solo verder. Dit komt van zijn album Can't Look Back, Coco Montoya, Same Old Thing.

0: Coco Montoya, Same Old Thing. Gretchen Wilson uit Illinois begon in 2004 meteen met een nummer 1 hit in Amerika met het nummer Redneck Woman. Intussen heeft ze 5 nummer 1 hits, maar de Black Crowes wonnen een rechtszaak van haar omdat haar nummer Work Hard, Play Harder gestolen was van Jealous Again, een compositie van Chris en Rich Robinson. Gretchen Wilson, California Girls.
1: I ain't

Gretchen Wilson, California Girls. Tinsley Ellis uit Georgia was er jarenlang de gitarist van The Heartfixers met blueszanger Nappy Brown. Hij is alweer jaren soloartiest en hij produceert ieder jaar een sterk album. Dit komt van het album Storm Warning. Tinsley Ellis, To the Devil for a Dime.

0: a Dime.
1: Tinsley Ellis, To the Devil for a Dime. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Joe Nichols uit Arkansas was de zanger-gitarist van de Rodeo Band, maar intussen heeft hij 9 nummer 1 hits met solo-opnames. Hij had wel veel drugs- en alcoholproblemen, maar daartussendoor maakte hij toch nog 11 albums en hij scoorde ook nog 28 hits. En hij deed nog als gast mee op albums van Dolly Parton, Randy Travis, Gene Watson en The Grascals. Joe Nichols. It Ain't No Crime.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah.

0: Welkom mensen bij de derde aflevering van Harry's Blues. De reis van de Delta naar de grote steden, naar Chicago, Detroit en New York. Zeg maar the way up north. In dit geval, we kwamen in Memphis aan, daar hebben we de vorige uitzending over gehad. Gingen we eerst nog een klein stukje zuidwaarts, want we gingen naar Greenville.
1: Ja, wij gingen van Memphis zuidwaarts de Delta weer in en wij kwamen aan de westpunt van de Delta uit. En dat was Greenville. Greenville, dat ligt aan de Mississippi. En als je daar bent in Greenville, Lustra's, dan moet je ook even naar de Mississippi gaan. Want wat zo mooi is op die Mississippi, is dat er allemaal boten ligt. En er mag ook gokt worden op die Mississippi. En dat giet nog van oudsher, want toen hij die oude radenboten. En daar werd altijd feest op viert en daar werd dronken. En daar kon je op slapen, maar daar kon je ook op gokken. En uit die tijd dateert dat natuurlijk. Dus als je er bent in Greenville, dan moet je toch even gaan kijken naar die prachtig mooie radenboten die er nog liggen. Of de casino's op de rivier.
0: We gingen door niet voor naar Greenville. De plaats waar William Alexander Percy trouwens geboren is van het bekende boek Lanterns on Levy. Maar we gingen op zoek naar, ik denk een van de laatste der Mohikanen.
1: Ja, als wij het hebben over de eerste generatie blueszangers. Mensen die de blues, die de plantages en alles nog metmaakt hebben. Dan praten wij in dit geval over een van die mensen die daar allemaal nog metmaakt hebben. En waarschijnlijk misschien nog een van de enigen is in de Mississippi Delta die er nog is. En die ook nog speelt. En die je ook nog te woord wil staan. En wie hebt het in dit geval over? Willie Foster.
0: Ja, hij woont hoor in een shack, in een Holden huisje. Twee kamers zo ongeveer. Toen we daar binnenkwamen, toen ging zijn fysiotherapeut die ging net weg, want hij heeft geen been meer.
1: Nee, hij zat in een stoel voor zover je dat zitten kunt noemen. Hij zat natuurlijk. Maar het is een vreemd gezicht om iemand daar in een stoel te zien zitten en zonder benen, hè? Want dat heeft hij niet meer. Hij vertelde dat een van die benen.
0: Ja, hij had wat gehad bij het uitstappen vanuit een busje in Nederland, volgens mij.
1: Ja, in Nederland, met de Duke Jones. Daar deed hij een paar optredens met. En toen is daar.
0: Ja, is er wat met gebeurd. Ja.
1: Er is wat met gebeurd. Wat het nou precies was, dat was niet helemaal duidelijk. Waarvoor dat andere been eraf gaan is, dat. Meestal krijgt hij dat soort dingen. Of het is een ongeluk geweest, het kan suikerziekte wezen of zoiets. Het is mij niet helemaal duidelijk geworden in ieder geval.
0: Lopen kunnen in ieder geval niet zwaar best meer, maar
1: praten,
0: des te beter.
2: Come on in, he's all yours.
3: Hello. Where y'all from?
4: From Holland.
3: Holland, that's right. Last time I was in Holland, 2 months ago.
4: Yeah.
3: I skint that leg and I had to have it cut off.
4: Uh-huh.
3: It cut off 2 weeks ago.
4: And that's because of?
3: I was getting up in the van and over in Holland, mm-hmm. And Peters. You know Peter?
4: Peters in Harlem?
3: Yeah. See that sign up there? The juke joints?
4: I know
5: that one.
4: Well, the juke joints from Holland, yeah.
3: Yeah, juke joint, that's right.
4: Yeah.
3: I was playing with them.
4: Uh-huh.
3: And I get up in their van and I put my good feet up on the step, like that.
4: Yeah.
3: And it slipped off. And hit this leg right long.
4: Uh-huh.
3: Yeah, and knocked a little skin off. Knocked a little skin off of there. Mm. And I got leukemia, and it wouldn't get well. Mm. And it set up, it knocked the skin off of there, and it set up an infection. Y'all, let's sit around here and get the...
4: Have you played the Blues Estafette in Utrecht? Did
3: where?
4: You do that? In Holland?
3: Yeah.
4: Yeah?
3: Played there.
4: The big hall?
3: Yeah, great big hall.
4: Yeah.
3: In Holland.
4: Uh-huh.
3: I laid there the last Friday. I was over there. When was I over there? I went over there in March, April. April. I went over there in April.
4: Uh-huh.
3: The big fest come off in April. That's
4: it's
3: when
4: in Utrecht, isn't it?
3: Huh?
4: In Utrecht, the big hall.
3: I don't know where it was. I don't know.
4: So far.
3: I was with them. Yeah, I was with with the juke joints, and they carried me every which way. We played it.
4: It's very hot over in Mississippi. It's
3: it's dry.
4: To us.
3: Dry hot.
4: Yeah.
3: Dry heat. That's right. Y'all, I was raised up. I was born here.
4: Yeah.
3: But I left here and went everywhere. I've been all over the world.
4: Yeah, that's very interesting because we wanted to ask you. You've also been in Detroit and Chicago, and and you've been in St. Louis.
3: St. Louis, the state of death, about 28 years.
4: And a whole lot of people went way up north, but they never came back.
3: That's right.
4: But you're probably one of the few who came back.
3: I am one of the ones to come back. I stayed up there 20 some odd years because I went in the army in 42, 41, 42. I went in World War II, and I started out on stage in London, England, in 43. I went on stage.
4: Yeah, yeah.
3: And then when I came home in 45, then I got me a band together. A little band together, there's three of us, guitar player and a drummer and myself. I blow a harmonica, play the Jimmy Reed style. You know. Jimmy Reed and I was raised up together. We went to school together back in years ago, you know, when I was around 15, 16 years old. We used to go to the same school. We were born about a mile apart. I was born here in Mississippi on one plantation. He was born on another plantation, Jimmy Reed was.

0: The Big Boss Man van Jimmy Reed. Maar in de uitvoering van Willie Foster van de muziekcassette I Found Joy uit 1990. Hij bespeelde harmonica. Hè?
1: Hij speelde harmonica en hij refereerde er ook nog een man in een stukje wat hij zei dat eigenlijk een vriend was van Jimmy Reed. Dat ze een kilometer van elkaar af woonden en dat ze ook op school gaan waren en ja, dat ze elkaar heel goed kunnen. Vandaar ook dat stuk Big Boss Man van Jimmy Reed en dat giet over de voorman die, ja, die de mensen, de slaven in die tijd ja, tot werk aansporen, zou ik maar zeggen. Want dit was nog niet zo'n slechte, die was alleen nog maar groot. En dit was al.
0: Ja. Willie Foster, de man zonder been, die ook in Nederland gespeeld had. Ik merk trouwens dat hij niet meer precies wist waar als het was. Want...
1: Nee, hij had het over Haarlem, en, ja. De Duke Joints. En ik vroeg hem of hij ook op de Blues Estafette speelde had. En dat hebben inderdaad speeld. Maar dat is altijd in november. En ja. Hij had hier over maart, april. En ja, dat hij uit de van stapt was, uit een busje. Mm-hmm. En een wond kreeg had. En dat is, hij had leukemie, zei hij. Dat is een ja, dat is bloedziekte eigenlijk. En vandaar dat andere been wat er ook af was. Maar hij wist niet meer precies waar hij west was.
0: En zijn muzikale carrière die was ja, een beetje begund eigenlijk op het podium in de oorlogstijd in Londen.
1: Ja, daar had ik ook heel verhaal over. Dat hij daar in dienst was. En dat hij daar op een gegeven moment ja, tijdens de oorlog mensen, militairen was aan het entertainen, geloof ik.
0: Ja.
1: Zo'n verhaal vertelde hij mij. Dus.
0: Nou ja, het is heel interessant natuurlijk. Als zo'n man meemaakt van dik in de 70. Hem uiteraard ook eens te vragen. Van, want dat heeft hij meegemaakt. Hoe het leven op zo'n plantage, hoe dat nou eigenlijk was.
2: How was life? Ja. Yeah. I lived it. It didn't bother me. It's like it don't bother me now, you know. It was it wasn't slavery. I wasn't in slavery, but it come out of slavery, you know. It's just the same as slavery, I guess. But you stayed in on a plantation, you sharecrop. Everything you made, you give the boss man half of it, you know. That's what you call plantation, sharecropping.
3: Yeah, sharecropping.
2: We have 10 acres of ground, and we make 10 bales of cotton. We do. The boss man gets 5, and we get 5.
3: Yeah.
2: Then we take care of ourselves out of our 5.
4: Can you remember the settle at the end of the year?
2: Yeah, I remember the settling. At the end of the year, around November, December, whenever you get through picking, if you get through before Christmas, you'd get a, you know, they'd pay, give you some money, they'd settle up with you. They say, well, you owe me $100. You paid out a debt and you cleared $100, or you cleared $50, or you cleared $200. We never declared $200. We cleared $150, high as $150. And there was but 3 of us. That's me, my mother, and father. So I didn't have no sisters and brothers. And I worked on the farm. I started working. I was 7 years old.
1: And how come you did go back to Mississippi?
2: Why did I come back?
1: Yeah.
2: Because of my mother.
1: Yeah.
2: My mother fell out. I was living. I went to Detroit.
1: Yeah. Yeah.
2: And she fell out in Mississippi, and I come back here to see her. Along in this time of year, hot. It was hot, and she fell out, and I come back down here to see her. I went back to Detroit, and then she fell out again. Then I left Detroit and come back down here again, and I said, no. And I stayed over my time then, stayed 2 weeks, and I had 1 week pass, 1 week, absent with, leave with absent, you know, on my job. Mm. When I went back, I had to look for another job. Well, I got another job, and I said, well, heck away with it. I worked a little while, and then about 6 months, and I come home. I come on back here. I stayed here and worked 1 year. Then I said, now, I know Mississippi. I know my hometown.
1: Yeah.
2: I know how to farm. I love to farm. I love to raise cotton, corn.
1: You like the country, the country life better than
2: the city life?
1: Yeah.
2: That's right, because I stayed right in. But I went to the city, and I worked. But I wanted hard jobs. I've always been laboring all my life.
1: Yeah.
2: I like to labor. I like hard work. Because I come up working hard. Come up carrying water to the field to the hoe choppers about 6, 7 years old. And then 7 years old, then right at the end of seven, I went to driving a mule. One mule.
4: Yeah.
2: I was plowing with a mule. 8 years old, I was plowing, running one mule. 9 years old, I was running two mules. Mm-hmm. 10 years old, I wanted to do a man's job. I started doing a man's job when I was 10 years old. That's the hardest work there is on a farm with a mule. Well, only hardest work on a farm, plowing, which is laying off rows, busting out middles with four mules. And I drove that when I was 10 years old.

0: Pony Blues uit 1964 van The Father of the Delta Blues, Son House. En ik denk dat Willy Forster daar ook wel het nodige van leerd zal hebben.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Want, ja? Dat was ook echt de Delta-man, Son House.
0: Dat geldt voor Willy Forster ook. Hij vertelde ook dat hij op de plantage, de kantoenplantage, dat hij doorwerkt had. Hij had ook over het fenomeen van sharecropping.
1: Ja, hè? Dat is de helft voor de bosman en de helft voor jezelf.
0: Ja, ja.
1: En dan kreeg je zaaigoed en al dat soort dingen. En dan moest je op een gegeven moment toch afrekenen.
0: Aan het einde van het jaar.
1: Ja, en dan waren ze natuurlijk altijd weer de lul. Want zo ging dat daar. Zo is dat altijd geweest natuurlijk.
0: Ja. Maar het was maar iemand die de cijfers kende.
1: Ja, precies.
0: En dat was de bosman.
1: Ja, de white man. En dat is tegenwoordig ook nog een beetje zo. Wat ik ook vertelde is dat... hij hield van werken, zei hij. Hè?
0: Ja, ja.
1: En dat hij al op heel jeugdige leeftijd, 6, 7-jarige leeftijd, al achter de mule, achter de ezel liep om te ploegen en zo. Wat zwaar werk was. En even ouder, al achter 2. En dat hij hield van het.
0: Hard laboring.
1: Ja, daar hield hij van.
0: Ja.
1: Hij ging dan af en toe even naar het noorden toe, maar kwam iedere keer weer terug en dan had een soort van week off. En dan kon er weer wat werken daar.
0: Want hij is eigenlijk weer terugkomen omdat hij moe ziek werd.
1: Ja, dat was de reden, ja. Hij pendelde iedere keer op en neer, dat is vreemd. De meesten die gingen daar naar het noord toe en die bleven er. Of die kwamen één keer terug, maar hij ging iedere keer... hij was zowel een harde werker, maar ook een soort van reiziger daar.
0: Ja.
1: Tussen het noorden en het zuiden.
0: Hele... Interessante man die Willy Forster, omdat hij een hele geschiedenis met zich meedraagt. De geschiedenis van de negers wordt onder andere ook hele bekende, landelijk en ook internationaal bekende mensen bezig. Zoals bijvoorbeeld die bekende bokser, hè? Joe Louis,
1: ja.
2: Joe Louis came. Joe Louis, Betty Gray, big stars come over there to entertain us, you know. So yeah. Who we had never saw, they yeah. come over... That's your recreation, you know. It's, ooh, look at that. I see a guy I never saw before like that. Well, I always, only thing that I really liked it was boxing.
1: Uh-huh.
2: I liked it, Joe Louis. He was the greatest prize fighter. But I liked the beautiful voices like Billy Eckstein, Nat King Cole. Those beautiful voices, you know. Billy Eckstein, oh, darling. like that, you know.
1: But
2: and
1: you like
2: Joe Louis was the man, you know, he's just
1: the fist.
2: A farmer.
1: Yeah.
2: That's right. And,
1: he came from St. Louis, was it?
2: I don't know where Joe Louis come from. I thought it was Alabama.
1: Oh.
2: I thought, you know, I never inquired too much. Well, after I saw him, then I said, he's just another man, you know. I don't think no more than you and I do him or me. And I don't think you no more than me and I ain't no more than you because we all breathe the same breath.
1: That's
2: you know,
1: true.
2: We all
1: That's
2: breathe
1: true.
2: God's breath. And we all got a heartbeat. And it's all that heart. They always say your heart is on the left side. I never saw one, but they say it's on the left side. So I thank God for that, you know, for letting me live to see another day.
0: But when did you first start playing music?
2: I first started playing music professional in 48. Excuse me a minute. I got it. Yellow. Who's that?
3: Can I speak with Miss Danley, please?
2: Danley?
3: Yes.
2: Let me give you a number to call.
3: Is she not living at that address?
2: No, she's not at this address. Do you know another one?
3: Okay, thank you.
2: Wait a minute. You said Miss Danley?
1: She's gone.
2: What are you doing over there? Huh? No, you ask for things. Excuse me, please. Yeah. You see what I tell you? Now, come on back in here with them until I get through. Because I done had too much stolen from me, baby. I can't have that. You can't just come in and run over me. I got to learn what I got to know what I'm doing. Ask for what you want. If you are that hungry, I'll give you some money to go to the store and get you some bologna or something. Damn.
1: Wow. You did, You play with Eddie Stout.
2: I'm playing up. I'm gonna play with him. We're going to Sweden. The 25th of next month. I think it's Sweden. I talked to Eddie Stout this morning.
4: He's from Austin, isn't he?
2: Yeah, that's right. I got my own band.
4: He's a funny guy, you know?
2: Huh?
4: He's a nice guy. He's
2: yeah, he's very nice.
4: I met him in Austin.
2: Yeah, I met him in Austin, Texas.
4: Yeah.
2: I cut some records in Austin, Texas. And Antone Records. That's right. I cut some records for Antone.
1: You play with almost anybody.
2: Anybody.
1: You play with Muddy.
2: I played with Muddy for 6 years.
4: Yeah.
2: On tours.
4: Yeah.
2: But I never did play. I never did get hooked up in his band.
4: And you met Sonny Boy.
2: Oh yeah, we played together a lot. Me and Rice Miller, Sonny Boy yeah. Williams, Sonny Boy, call himself Rice Miller.
1: This morning we went to his grave in Duwala.
2: Yeah.
1: And we thought it was a shame that they buried him so far away.
2: That's right.
1: Because he meant a lot for the American music. I mean, for the blues scene.

0: Blues is just a feeling van Willie Foster. Nou, ik denk dat hij erover mitpraten kan dat blues vooral een gevoelszaak is. Als je zoveel middenmaakt hebt als hij middenmaakt heeft.
1: Ja, hij zegt blues hurts. Hè. Blues is een sad song. Hij zegt alles als je voet stampt, dan doet dat pijn. Maar dat is ook zoals de blues gezongen wordt. Hij zei over Muddy van dat hij met soul zong. En verderop in het verhaal kwam nog te sprake het hele verhaal met zijn moeder. Dat zelfs in het katoenveld geboren was. En dat hij vroeg aan zijn moeder, waarom ben ik hier geboren? En zijn moeder zei, ja, they wouldn't let me go to the house because the bosman wants me to labor. En als dat niet de blues is, dan weet ik het ook niet meer.
0: Geboren op een katoenzak, deze man, Willie Foster uit Greenville. Maar die woorden die hebben in het leven van heel veel muzikanten een rol gespeeld. En dat geldt ook voor Willie Foster. Willie Foster, de man uit Greenville, die hij hiervoor in de uitzending hoorde. En hij dan het prachtige boek van Muddy Waters erbij pakt, The Mojo Man. Dan kon je op pagina 44 ook tegen van dat Muddy Waters, dat Willie Foster, dat hij Muddy Waters ook heeft zien spelen.
1: Ja, volgens Foster is hij een tietje mondharmonica spelen bij Muddy Waters werd, maar dat betwijfel ik toch. Ik bedoel, hij zal waarschijnlijk wel eens een keer met speelde hebben, maar hij is, voor zover ik het boek lezen heb, nooit een vaste mondharmonica speler bij Muddy Waters geweest.
0: Nee, ik kom ook niet op een van de opnames, kom je ook niet op Veur of zo. Nee.
1: Nee, nee.
0: Dus ja.
1: Het was altijd of Jacobs of Cotton of een heleboel van die jongens die dat. Little Walter dus.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Ik kon Willie niet vinden. En dat,
0: kunnen we niet precies aangeven hoe goed hij nou wel is? Willie Foster niet.
1: Nou, wat ik van hem gehoord heb, is het niet echt een virtuoos. Maar hij doet het redelijk. En ja, god, ik heb er wel een beetje zwak voor. Virtuoos, maar hij doet het redelijk. En ja,

0: ik wel eens samenspeeld heeft. Het boek geeft in ieder geval aan dat dat wel eens gebeurd is. Maar,
1: ja.
0: Ja, goed, dan maak je nou geen deel uit natuurlijk van de reguliere bezetting van Medicine Band.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Nee.
0: Dat was trouwens nog wel eens een gewoon en kom, hè?
1: Ja, in die band van Muddy Waters, ja. Ik bedoel, hij begon dus eigenlijk... Of de eerste grote mondharmonica speler was dus Walter Jacobs, Little Walter. Maar dat was een hele moeilijke man. En die ook zelf een carrière wil maken. Maar dan iedere keer weer terugkwam en heel vaak dronken was. En ruzie had in de straat. En daar is hij uiteindelijk ook aan overleden. Maar misschien komen we daar later een keer aan toe.
0: Er is iets in mijn nummer erin. De doorspeelt Willy Foster nou, zeker niet op met. Het is een nummer wat ook heel bekend geworden is, de Dam, hè?
1: Ja, en ach ja, het is een heel veel uitvoering. Het staat zelfs ook nog op een cd van ons, of een LP. Heette dat toen.
0: De nummer van Big Joe Williams.
1: Ja.
0: Wat soms ten onrechte ook wel weer aan...
1: Muddy Waters toeschreven wordt. Ja, maar dat is niet zo. Het is duidelijk van Big Joe. Baby, please don't go.

0: Live opgenomen op het bekende Newport Jazz Festival, hè?
1: Ja.
0: 1960.
1: Ja, het folk festival had je ook. Daar ken ik nog opnames van John Lee Hooker op. Prachtige opnames overigens. Maar het was altijd een heel bekend jazzfestival. Eigenlijk het grootste zo'n beetje van Amerika. Newport Jazz Festival, ja.
0: Baby Please Don't Go. Een hit van Big Joe Williams uit 1941. En van hem zal Muddy Waters het ongetwijfeld deurd hebben. Het is een van zijn klassiekers geworden, denk ik, hè?
1: Ja, zeker weten. En ik bedoel, er was toch een soort van orale overlevering. En je hebt Willy Foster gehoord die zegt van ja, dat nummer van Muddy, dat doe ik zo. En die verandert een paar woorden aan en dat was zijn nummer en zo.
0: Ja.
1: Ik zeg het alleen niet zo hard, zei Willy Foster. Ik maak het nummer wat zachter en dan met wat meer respect als Muddy. En zo zal het hier ook gaan wezen. Ik bedoel, Big Joe die heeft het ongetwijfeld ooit een keer ergens gehoord. Maar heb zijn naam er uiteindelijk onder ze.
0: Maar die Waters die heeft natuurlijk wel voor wat

0: Ik zelf geschreven, dat.
1: Ja, en Willy Dixon natuurlijk voor.
0: Ja.
1: Voor hem bij Chess, want dat was een beetje de huisdichter, zeg maar zeggen, van de familie Chess.
0: Dat is ook zo'n leuk verhaal wat in dat boek staat, dat Willy Foster op een gegeven moment zegt dat hij aankomt bij het huis van Muddy. Muddy op te halen. Hè, dat ze naar een optreden toe gaat. En dat Muddy dat die zich net helemaal klaar maakt. Hè, van de man loopt al die mooie impacten bij. Hè?
1: Ja, dat Muddy bleef een heer.
0: Ja.
1: Hij bleef niet alleen een heer, maar hij had dignity. Hè, dat, hij straalde wat uit. En hij wou zijn muziek echt overbrengen naar de mensen. Hij vond dat heel belangrijk.
0: Dat was een gentleman.
1: Ja.
0: Mensen bij hem in de band moesten altijd in pak spelen. Hè?
1: Ja.
0: Dat was vaste regel. Ja, dat hebben we niet vanaf weer.
1: Terwijl de flessen trouwens rondgingen achter de bühne.
0: Ja, daar hebben we het een andere keer nog weer over. Daar volgende week nog helemaal over hem, over die drank of zo. Maar bij die gelegenheid kwam Willy Foster, die kwam dus bij hem. En Muddy, die net uit de badkamer kwam, keurig gedrest en gescheurd en zo. Die zei, I'm ready.
1: Ja.
0: En toen zei hij van, verrek, ja, daar zit een tekst in.
1: Ja, ja.
0: En door is dus, daar heeft Jan Willy Dixon gevraagd. En door is dus dat nummer uit te komen van, I'm ready.
1: Ja. Yeah.

0: Compositie van Willie Dixon, op aangeven dus van Muddy Waters. De tekst I'm Ready. En dat staat allemaal in dat prachtige boek. Wat Boudewijn Buch trouwens al in het boek is leest moet, want ik las in de VARA-gids van vorige week dat er een stukje in stond dat Baby Please Don't Go, dat van Muddy Waters zou zijn geweest. Dus laat ik dat boek maar eens lezen. Muddy Waters, The Mojo Man, I'm Ready, uit 1954.
1: Volgende week in Harry's Blues.
0: Willie Foster is een van de laatste der Mohikanen. Een van de laatste originele Delta Blues muzikanten. Nou, je hoort er vandaag al over, maar voor volgende weken hebben wij ook nog stof te over met hem.
2: Ja, Willie Foster, de man uit Greenville, Mississippi. De man die heel veel had te vertellen en waar wij verschrikkelijk hartelijk ontvangen werden.
0: Volgende week gaan wij het onder andere met hem hebben over de reis naar het noorden toe. Naar Chicago, naar Detroit, waar hij onder andere John Lee Hooker ook ontmoet heeft. Een man die ook zo zijn opvattingen heeft hoe mensen onderling met elkaar om moet gaan. En ook de waardering die als hij zet, die met name in Europa voor de Amerikaanse bluesmuziek is. En dat is in Amerika nog wel eens anders. Maar daarover volgende week meer in de volgende aflevering van The Way Up North in Harry's Blues. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Bedankt aan VPRO Radio en het Stimuleringsfonds Culturele Omroep Producties. Tot volgende week.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het album Appelnokkers Flophouse werd opgenomen in de GTB-studio in Den Haag. Zonder producer, dat deed de band zelf. QB and the Blizzards, Midnight Mover.

QB and the Blizzards, Midnight Mover. Roscoe Gordon uit Memphis tekende nog voor Elvis Presley een contract bij Sun Records, maar hij werd daar weggekocht door Chess Records uit Chicago. En dit komt van zijn album Memphis, Tennessee. Roscoe Gordon, Just a Little Bit.

Roscoe Gordon, Just a Little Bit. Marcia Ball is waanzinnig populair in Texas en Louisiana. In Texas zijn de mensen gek op Roadhouse Blues en in Louisiana speelt ze Delta Blues. Het komt van het album Let Me Play With Your Poodle, Marcia Ball, American Dream.

Marcia Ball, American Dream. Jim Burns uit St. Louis werd na een optreden in Canada benaderd of hij een rol wilde vertolken in de tv-serie Highlander. En dat werd een groot succes en daardoor kreeg hij opnieuw een hoofdrol in de tv-serie Wise Guy. En toen is ze maar in Canada blijven wonen. Dit komt van het album Dead River, Jim Burns, No Special Rider.

Jim Burns, No Special Rider. Ruth Brown, dat was een gerespecteerd blueszangeres in Amerika met een lange staat van dienst. En ze was al op haar retour toen ze op 70-jarige leeftijd nog een uitstekend album maakte. Ruth Brown, Good Day for the Blues.

Good Brown, Good Day for the Blues. De Canadese blueszanger Colin James wilde als gitarist en producer graag een album opnemen met zijn jeugdheld Big Dave McLean. Dat werd het album For the Blues Always. Big Dave McLean, Cakewalk into Town.

Big Dave McLean, Cakewalk into Town. En Peoples balanceerde tijdens haar carrière voortdurend tussen de blues en de soul. En dat deed ze altijd met sterproducer Willie Mitchell van High Records uit Memphis. En Peoples, Read Me My Rights.

and Peoples, Read Me My Rights. Bonnie Raitt ging met haar gitaar naar het huis van Maria Muldaur en daar namen de twee dames aan de keukentafel dit nummer op. Het komt van het album Richland Woman Blues. Maria Muldaur en Bonnie Raitt, It's a Blessing.

Maria Muldaur en Bonnie Raitt, It's a Blessing. Rory Block uit New York scoorde gedurende haar 50-jarige carrière slechts één hit. En ook alleen nog in Nederland, omdat een paar eigenwijze discjockeys het nummer bleven draaien op de Nederlandse radio. Rory Block, Love and Whiskey.

Rory Block, Lovin' Whiskey. De Downchild Blues Band uit Toronto, dat is de oudste bluesband van Canada. De band begon eind jaren 60 als huisband in Grossman's Tavern. Zanger Tony Flame is intussen overleden, maar gitarist en mondharmonica-speler Donnie Walsh is nog steeds de frontman. Het komt van het album It's Been So Long. De Downchild Blues Band. It's Been So Long.

The Downchild Blues Band, It's Been So Long. Mikey Honeycutt uit Louisiana was er plotseling met haar album Soul Deep. De single Here Comes the Night flopte en het was eigenlijk best een aardig album, maar daarna is er nooit meer iets van haar vernomen. Mikey Honeycutt, Come On in This House.

Mikey Honeycutt, come on in this house. Rita Chiarelli, dat is een Canadese blueszangeres. Ze schreef een ode aan haar jeugdidool Elvis Presley. En de gitarist is Colin Linde van Blackie and the Rodeo Kings. Het album heet Just Getting Started. Rita Chiarelli, Tupelo.

Alberta in Canada. En daar vierde hij helemaal alleen zijn verjaardag in de bittere kou. En zo'n ervaring levert altijd een aardig bluesnummer op. Sonny Rhodes, Blues on My Birthday.

Sonny Rhodes, Blues on My Birthday. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Michelle Wilson maakte haar album Trying to Make a Little Love met topmuzikanten uit Louisiana en New England. Het nummer werd geschreven door Dan Penn en Spooner Oldham, die samen 4 nummers voor dit album leverden. En ook Doc Pomus en Dr. John schreven een paar nummers. Michelle Wilson, live Rolls On.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harris Blues. Veel muziek weer. Veel muziek van Leroy Carr bijvoorbeeld. Hele bijzondere bluesman die helaas niet al te lange leeft heeft, maar wel mooi werk nodig heeft. Zoals Blues Before Sunrise. 3 uitvoeringen daarvan. Maar ook werk van Cuby and the Blizzard van de CD Grollo Blues. Van Luther Allison, van Guy Verlinde. Maar we beginnen met Tommy Castro, een man uit Californië. A bluesman came to town.

Tommy Castro met de titelsong van zijn nieuwe cd A Blues Man Came to Town. De Altered Five Blues Band, dat is een band uit Minneapolis, uit Minnesota, uit Amerika, die eerst twee albums uitbracht als de Altered Five en daarna nog drie albums onder de huidige bandnaam de Altered Five Blues Band. Dit is de nieuwe cd van deze blues band, Holler If You Hear Me, en ik draai door van Full Moon, Half Crazy.

stevige bluesrock van de Altered 5 Blues Band van de CD Holler If You Hear Me. Full Moon, Half Crazy. We gaan naar België toe, naar Gent. De Gentse bluescène, scene. Vooral bestaan uit Tiny Legs, Tim en Doggy de Dove, Guy Verlinde. Lightning Guy noemde hij zich eerder, maar tegenwoordig is het gewoon Guy Verlinde. Tot is een nieuwe CD van u te komen. Een beetje akoestisch opgenomen. Standing in the Light of the Brand New Day. En het nummer is Both Sides

Guy Verlinde, een beetje de dominee, de teacher in de blues. En dat is hij eigenlijk ook wel, want het is een man die heel veel voorlichting geeft over het ontstaan en de betekenis van de bluesmuziek. Van de cd Standing in the Light of a Brand New Day. Hij in Amerika naar het zuiden toe gaat, dan zegt ze Headed South. En hij naar het noorden gaat, The Way Up North. Nou, Martha Fields, die komt uit Texas. Die is naar het zuiden toe gegaan, naar de Appalachians, naar Virginia. Later is ze ook naar Europa toe gegaan. Een beetje een zelfverkozen isolement is ze in Zuid-Frankrijk terecht te komen. Maar ze maakt nog steeds mooie nieuwe cd's. Dit is het titelstuk van de cd, Headed South.

Martha Field met Head It South. Nee, is de D van uur. Nog één nummer te gaan en dan hebben wij drie uitvoeringen van Blues Before Sunrise. Maar eerst nog een nummer van E.G. Plug. E.G. Plug, dat is de naam van Alexandra Jolanda Plug. Getrouwd met Klaas Kuit uit Katwijk. En ze woont in Grollo in Blues Village. En daar heb ze ook de cd op een Barefoot. Oftewel de Grollo Takes uit 2018. Daar treedt ze trouwens ook op. Maar even kijken wanneer ze door optreedt. Helemaal goed zingen, wel van belang natuurlijk. 19 december treedt ze op, als alles deugt trouwens hoor. Je weet maar nooit hoe dat met corona gedoe allemaal giet. Dus al de website in de gaten van Café Restaurant Hofstegen in Grollo. Maar 19 december stiet ze geprogrammeerd in elk geval. Net als 13 januari trouwens Bernard Ellison. Maar eerst de E.G. Plug, Alexandra Jolanda Plug. Met een nummer van de cd Barefoot Blues Village.

Blues Village van E.G. Plug met John Hofstinger en al in de tekst. Wel grappig trouwens, want John Zivar die kwam voor in de tekst Just for Fun van Q in the Blizzard. En hij dus in de tekst van E.G. Plug. En op 19 december, als alles door het speelt zij in Hofstinger in Grollo. Harry's Blues, de Lustrinor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Heel bekend nummer Blues Before Sunrise. Een titel die vaak gebruikt is, ook wel voor andere dingen. Voor een boek bijvoorbeeld, Blues Before Sunrise. Maar het origineel, dat is van Leroy Carr. Die heeft dat samengeschreven met de Scrapper Blackwell. Met zijn tweede traden ze vaker op. In 1934 is het de maakt. En de aanleiding is de cd van Covered Mule van Warren Haynes. Die net uit te komen is, Heavy Load Blues. Want daar stiet dat nummer ook op. Blues Before Sunrise.

versie uit 2021 van Blues Before Sunrise in de uitvoering van Govan Mule. Het origineel dat is uit 1934 van Leroy Carr. Leroy Carr, dat was een van de grondleggers van de blues in Amerika, zou je kunnen zeggen. Een man die invloed had even op Robert Johnson, op Otis Spann, op Champion Jack Dupree, neem ze allemaal maar op. Hij is niet ouder geworden, hij is maar 30 jaar geworden. In 1934 in Indianapolis overleden. Te veel drankgebruik, dat is hem fataal geworden. Maar hij heeft mooi werk nagelaten. Ik denk wel ongeveer 200 composities die hij nagelaten heeft. Onder andere How Long Blues, een heel bekend nummer. When the Sun Goes Down. En uiteraard Blues Before Sunrise.

Ja, de echte origineel duidelijk te horen vanwege het geruis van de plaat Leroy Carr uit 1934, midden het origineel van Blues Before Sunrise. Nou, uiteraard ook nog een derde versie erbij. Het is vaak opgenomen door allerlei artiesten, maar ik heb keuzen voor een gitarist. Gitarist die ook gespeeld heeft bij Muddy Waters, een jaar of 6, 7 denk ik bij Muddy Waters gespeeld heeft. Ik heb het over Bob Margolin en dat is van de CD 2018 zijn versie van Blues Before Sunrise.

Dat waren de drie versies van Blues Before Sunrise. Het origineel van Leroy Carr uit 1934. De versie van Bob Margolin, die qua zang trouwens wel een beetje liep door Bernd Jan Hegen, van de B.G. Hegen Blues Band, uit 2018. En de aanleiding was de nee-cd van Govan Mule, Heavy Load Blues. Hele andersoortige muziek. Marco Chilker. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ze weer Anne Prezen als een van de grootste ontdekkingen wat betreft Americana muziek. Verhalen vertellende muziek. En dat klopt ook wel. Want het nummer dat ik laat horen, dat gaat over Kevin Johnson. En Kevin Johnson, ja, wie is dat? Ja, dat is een democraat in Amerika. Dat zal het kunnen wezen. Een basketbalspeler zal het kunnen wezen. Maar zal ook gewoon een buurman kunnen wezen. Luister maar eens naar Marco Chilker.

Beste Muiderweert, de hele cd is te belusten. Dit is een debuut-cd van Marco Tjilker, de cd Poho Real. En ik draaide door van Kevin Johnson. Nou, we blijven nog een beetje in de namensfeer, want het volgende stuk dat heet Ursula Andress. En Ursula Andress, dat is een filmactrice, een hele oude ondertussen. Ik geloof dat ze al achter in de 80 is. Maar die speelde onder andere in de eerste James Bond film, Dr. No. Curse of the Lono, dat is de band die als over haar zingt. En dat is een Engelse groep, Curse of Lono. Dat zijn twee broers die samen met elkaar deze band vormen. Tiet lang ben ze een beetje u de running geweest, zeg maar. Maar ze hebben de draad weer opgepakt met de nee cd die heet People in Cars, Curse of Lono over Ursula Andress.

bunker

Curse of Lono. Trouwens, neemt naar een boek van Hunter Thompson, The Curse of Lono. De band van Felix Bertelsheimer en van Neil Findlay, die in 2015 opgericht is en nu uitgekomen is met een nieuwe cd, de cd People in Cars. Vorige week heb ik al een nummer gedraaid van Mark Rogers, van de cd Rhythm of the Roads. En dat doe ik nog een keer. En die past wel mooi bij de titel eigenlijk, want het gaat over een boete die hij kunt krijgen. $50 fine.

die uitgebracht is. Grollo Blues, dubbel CD, dubbel LP die uitgebracht is. Met allemaal opnames uit de periode van 2001 tot 2011. Door Eddie Rozen keurig netjes bij elkaar verzameld. En netjes opknap van dat het geweldig klinkt. Bijvoorbeeld in dit nummer wat oorspronkelijk in 1968 door QB and the Blizzards opgenomen is op de LP Trippin' Through a Midnight Blues. Het is een older blues standard van Elmore James uit 1959. Dan hebben we het over The Sky is Crying.

Mooie saxofoonsolo erbij van Miklos Fürth. Harry die noemde het al. Het zit er bijna op. Harry's Blues, nog één nummer te gaan en dan is het weer gebeurd. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Luther Allison. Ook een goede kameraad van Harry Musquet. Overleden in 1997, ja. En dit is van een cd die in dat jaar ook uitgekomen is. Songs from the Road. Luther Allison met Lowdown and Dirty.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Trudy Lynn uit Texas is 75 jaar. Ze begon ooit lang geleden als zangeres bij Albert Collins en ze hoorde later bij de authentieke blueszangeressen Coco Taylor en Etta James. En ze heeft op haar oude dag nog een nieuw album gemaakt, Royal Oaks Blues Café. Trudy Lynn, Confessing Blues.

Trudy Lynn, Confessing Blues. Het nummer is geschreven door Jerry Lieber en Mike Stoller, een songwritersduo uit New York. En in 1956 was het een single voor The Drifters. 4 jaar later was het een nummer 1 hit in Amerika voor Dion. En het werd ook nog gecoverd door Bobby Darin, Del Shannon, Gene Vincent, Donald Fagen, The Beach Boys en Aaron Neville. Dion, Ruby Baby.

Dion, Ruby Baby, The Sunken Lands. Dat is een band uit Groningen met zanger-gitarist Edwin Jongedijk. En die kennen we nog uit zijn band Taney Town. De band is genoemd naar een nummer van Roseanne Cash. En het is een echte Americana-band die zich beweegt tussen Waylon Jennings en de Drive-By Truckers. The Sunken Lands, Not My Time. I guess it-

The Sunken Lands, Not My Time. Cookie and the Cupcakes, dat is een band uit Louisiana met zanger Huey Cherie. De band was wereldberoemd in Louisiana, maar kreeg nooit aandacht in de andere staten van Amerika. Dit was bijvoorbeeld de nummer 1 hit in Louisiana en het was de enige nationale hit voor de band. Het eindigde op 47 in de Billboard Hot 100. Cookie and the Cupcakes, Matilda.

Cookie and the Cupcakes, Matilda. The Blues Bones, dat is een bluesband uit België met zanger Nico de Kok en gitarist Stef Paglia. En ze hebben een nieuw album, Unchained, met louter eigen composities. The Blues Bones, I Cry.

Blues Bones, I Cry. Mickey en Sylvia, dat was een gelegenheidsduo. Mickey Baker, dat was een studiogitarist in New York, en Sylvia Robinson maakte platen als Little Sylvia. En Mickey Baker, die vond het maar niks. Zo'n duo, die ging naar Parijs en daar speelde hij jaren in jazz- en bluesbands. En Sylvia Robinson had als soloartiest een hele grote hit in Amerika met Pillow Talk. Maar hier zijn ze nog, Mickey en Sylvia. Love is Strange.

0: Mickey en Sylvia, Love is Strange. Coltle Wall, dat is een singer-songwriter uit Canada. In 2016 vestigde hij zich in Nashville en hij deed meteen het voorprogramma van Lucinda Williams en hij ging samenwerken met producer Dave Cobb. En hij streeft ernaar de nieuwe Johnny Cash te worden. Coltle Wall, You Look to Yours.
1: I met a little girl in Saskatoon.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Weight of the World van Joe Louis Walker is het album van deze week. En na een optreden op een festival in New Orleans besloot hij in 1985 terug te keren naar de blues. Hij keerde terug in San Francisco en daar begon hij met de band The Boss Talkers. En hij kreeg meteen een contract bij Hightone Records. En daar waren alle bluesliefhebbers heel erg blij om. Joe Louis Walker, Don't Walk Out That Door.

Joe Louis Walker, Don't Walk Out That Door. Carl Mann begon met Johnny Cash, Roy Orbison en Carl Perkins bij Sun Records in Memphis. Hij coverde een hit van Nat King Cole en later zou hij een nummer 1 hit scoren in Amerika met Mona Lisa. Maar uiteindelijk ging hij ten onder aan zijn alcoholproblemen en toen in Amerika niemand meer met hem wilde samenwerken, tekende hij in 1977 een contract met het Nederlandse platenlabel Rockhouse Records. Carl Mann, Pretend.

Man, Pretend. Geraint Watkins, dat is een geniale Engelse muzikant. Hij speelde in de bands van Paul McCartney, Rory Gallagher, Nick Lowe, Roger Daltrey, Mark Knopfler, Van Morrison en Carl Perkins. En hij maakt ook nog regelmatig een mooi soloalbum. Geraint Watkins, Soldier of

Geraint Watkins, Soldier of Love. Jiving Gene en de Jokers, dat is een band uit Louisiana met zanger Gene Bourgeois. Een voormalige werknemer van een oliemaatschappij uit Port Arthur in Texas. Dit is een opname uit 1959. En in 1962 had Niels Sedaka een hit met een ander nummer met dezelfde titel. Jiving Gene en de Jokers. Breaking up is hard to do.

Jive and Gene and the Jokers, Breaking Up Is Hard To Do. Blake Shelton uit Oklahoma scoorde met zijn debuutsingle Austin meteen een nummer 1 hit in Amerika en daar kwam geen verandering meer in, want intussen heeft hij 41 hits, waaronder 28 nummer 1 hits in Amerika. Blake Shelton, Bible Verses.

Blake Shelton, Bible Verses. Clyde McFadder, dat was de leadzanger van de Drifters, maar hij moest in militaire dienst. En toen hij uit dienst kwam, begon hij een solo-carrière. Maar hij ging al snel ten onder aan zijn alcoholverslaving. Hij overleed op 39-jarige leeftijd omdat zijn hart, de lever en de nieren niet meer werkten. Clyde McFadder, Without Love.

Light Makes Feather, Without Love. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Marcus King, dat is een bluesgitarist uit South Carolina. Als jochie van 11 jaar speelde hij al mee op de albums van zijn vader, bluesgitarist Marvin King. En dit komt van zijn album Young Blood. En dat nam hij op met producer Dan Auerbach, die we kennen van The Black Keys. Marcus King, Blues Worse Than I Ever Had.

0: luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Weer een uur lang bluesmuziek op Radio Drenthe. En dat doe ik deze keer met een gast uit Twente, maar die van oorsprong uit Drenthe komt. Namelijk Lucas Wever. Lucas, welkom hier bij Harry's Blues.
1: Goeiedag, Albert.
0: En de aanleiding die is dat er een prachtig beeld stiet bij het Cuby Museum in Grollo. En dat beeld doorgekomen is, vooral door de inzet van Lucas Wever. Vertel eens, Lucas, hoe ben je er zo bij gekomen eigenlijk?
1: Nou, ik ken Harry natuurlijk altijd een hele tijd. En nou, Harry gaat helemaal voor Drenthe. Nou, en toen dacht ik, er moet toch nog een keer wat gebeuren. En dat vond ik nou, na 10 jaar vond ik dat wel een heel mooi moment. En toen dacht ik bij mezelf, een Drentse eik, Drentse kunstenaar en bij de opening hoe zijn volk erbij.
0: Nou,
1: ik denk, mooi kan Harry niet denken.
0: Kijk eens, dat klinkt goed. En ik zei van, je bent geboren in Drenthe. Waar ben jij geboren?
1: In Burger.
0: En door ook al woont ten tijde van Cuby in de Blizzard?
1: Nee, helaas niet.
0: Oké, okay, ja. Hoe dat zo?
1: Nou ja, mijn vader die zocht natuurlijk werk. Ja, nou, het is een beetje het verhaal. Tweede Wereldoorlog ondergedoken. Tweede Wereldoorlog was net voorbij. Werd hij opgepakt door de politie. Een tijdje in de gevangenis gezeten. Rechtstreeks naar Rotterdam. Op de boot naar Indonesië. Hij wist niet eens wat hij dan.

0: Nou, dat zijn natuurlijk nooit zulke leuke dingen. Nou ja, dan kom je na 4 jaar terug. Ja, toen ging het nog niet zo goed in Nederland en in Drenthe ook niet. Dus, en toen kreeg hij werk in Hengelo.
1: Oh, oké. Okay.
0: En dat ging dan heel vaak nog. Dat is ook nog wel weer een apart iets, vond ik. Daar zorgde ook de dominee in Borgen voor. Die heeft dat bemiddeld. En die was later ook nog dominee in Rolde.
1: Okay.
0: Dus ja, ja. Harry Begravenis.
1: Ja. Maar hun hele leven is Harry is een belangrijk figuur geweest.
0: Ja, dat klopt.
1: In welke zin, hoe heb je met hem te maken gehad?
0: Ja, we hebben elkaar ontmoet en er was de contact. En het ging vaak bij optredens of we belden elkaar regelmatig. En soms gingen de dingen ook niet zo goed. En dan, ja, dan had ik altijd het gevoel, nou wordt hij weer bedonderd of zo. Dan belde me op. Ik zeg, zo en zo zit het in elkaar. Denk je er maar. Ik zeg, gaat wel ten koste van jullie, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja. En dan was hij natuurlijk weer helemaal heel erg boos, laat ik zo maar zeggen.
1: Maar had dat een beetje te maken met jouw deskundigheid op een bepaald terrein, van dat je hem doorin wat kunnen adviseren, of...
0: Ja, daar was hij niet altijd blij mee, laat ik het zo zeggen. Maar met de muziek wel. Als je boekingen deed of iets voor de televisie of radio had, dan vond hij dat helemaal goed.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja.
1: Maar deed jij boekingen voor hem?
0: Ja, dan moest ik dan altijd wel via een ander doen. Ik heb geen boekingskantoor. Dus ja, dan kwam hij toch altijd weer bij die mensen uit. Ja, die niet altijd het beste met hem vooraan, vond ik.
1: Mm-hmm.
0: En ja, dat vond ik dan wel een beetje jammer. Zakelijk was Harry niet. Dus ja, Herman Deinem heeft een tijdje gedaan. Erwin Java nog. Dus ja.
1: Maar heb jij een financiële achtergrond of zo, of niet?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, ja. Dus je doorzag dat ook wel wat sneller, denk ik.
0: Ja. Ja, dat had je ook als een nieuwe cd was. Die toen in Groningenland was opgenomen. Ja, die zou ook in Duitsland worden uitgebracht. Ja, bel die Duitse firma mee op. Dat komt ze helemaal niet op daar. Nou ja, dan bel je Harry op. Ja, die is dan des duivels, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Dus die belt daarheen, naar Ludo. En toen moest het hele clubje nog naar Duitsland heen. Ja, en dat zijn allemaal van die dingen, ja.
1: We praten straks verder over. We gaan eerst naar de muziekkeuze. Want jij hebt de muziekkeuze voor deze aflevering van Harry's Blues bepaald. En jouw eerste keuze in het rijkje is Thursday Night. Waarom dat nummer, Lucas?
0: Ja, dat is ook voor mijn huidige vriendin, kan ik wel zeggen, mijn partner. Ja, die is ernstig ziek helaas. En daar wil ik het ook aan opdragen.
1: Thursday Night.

0: van de LP Too Blind to See, Thursday Night QB in the Blisters. Wanneer was het moment, Lucas Wever, wanneer jij aanhaakte bij QB in the Blisters? Was dat vanavond het allereerste begin eigenlijk?
1: Ik was zo'n 12 jaar. Toen kreeg ik de eerste LP van QB in the Blisters van mijn grootvader, Desolation. En toen begon het eigenlijk al.
0: Je kreeg hem van je grootvader?
1: Ja, dus zo stil een verhaal begonnen. Nou ja, zo heb ik alle LP's, CD's en alles. Ja, ja. Allerlei opnames nog. Dat weet je alles, hè?
0: Ja.
1: Dus het is een hele verzameling. En ja, wat was ik toen? 20 jaar. Ja, toen werd het een beetje intensiever, zeg maar. Met Harry meer.
0: Mm-hmm. Maar toch wel.
1: En Lynn ken ik ook wel. Erwin ken ik heel goed, Noda.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, Herman Deijnen ben ik nog een paar keer geweest.
0: Toch wel heel bijzonder, vind ik althans, van dat je op 12-jarige leeftijd die LP kreeg van je grootvader.
1: Ja.
0: Die wist waarschijnlijk dat je die graag wilde hebben, want het was waarschijnlijk toch niet zijn muziek.
1: Ik heb wel nooit gehoord dat hij muziekliefhebber was.
0: Nee, precies.
1: Dus hoe die daarbij kwam, ja, dat weet ik heel goed niet.
0: Ja.
1: Ja, misschien hebben ze wel gedacht, hij komt uit Drenthe. Nou ja,
0: mm-hmm.
1: En in die jaren 64, 66...
0: Want toen woonde jij al in Hengelo.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. En optredens van Harry Musquet, vanaf wanneer is dat bij jou?
1: Ja, ook al vanaf 16 jaar. Ik heb heel wat optredens gezien, moet ik zeggen.
0: Ja, ja.
1: Overal.
0: Ja. Ja, wat is overal?
1: Nou, in Nederland, Duitsland. Duitsland, daar dacht ik wel eens dat ik meer ging. En ze me weer afzetten van, ga ik nog naar het werk heen? Meteen, of gaat naar huis in een uurtje slapen of zo. Mensen denken heel vaak, ja, dat is een mooi leven wat die lui hebben, maar het is wel zwaar, hoor.
0: Mm-hmm.
1: Het is, het wordt een beetje geromantiseerd, maar zo is het niet.
0: Jij was wel een beetje een soort ambassadeur eigenlijk ook, hè, voor QB in the Blizzard.
1: Ja, dat zingen heel veel mensen wel, ja.
0: Ja. Ik heb hier een brief liggen uit 16 juli 1972 van Barend Toet, de toenmalige hoofdredacteur van het muziekblad Oor, muziekkrant Oor. En die schreef jou van jij had hem beschreven dat er eigenlijk te weinig aandacht aan QB in the Blisters en zo was. En hij schreef terug van maar misschien ligt dat ook wel een beetje aan Harry, want die is in sommige opzichten, en dan citeer ik letterlijk, in sommige opzichten een amateur. Was Harry, wat betreft de publiciteit voor zijn muziek, was dat niet zijn sterkste kant?
1: Nee, dat vond ik ook combinatief communiceren. Dat was niet zijn dingetje, vond ik. En later werd dat wel beter, toen ze met Henk A. in contact kwam. Ja, die zat bom op dat soort dingen. Kan me nog wel herinneren dat ik een prijsvraag gewonnen had. En toen moest ik in de voorvechter in Hardenberg komen, optreden. En voor die tijd was er een hele prestatie. Ja, en toen moest Harry het woord voeren. Maar dat ging toen heel wat beter als die jaren daarvoor.
0: Ja. Harry was over het algemeen vrij kort in het woord voeren.
1: Ja, ja,
0: ja. Hij gaf ook op het toneel gaf hij graag de ruimte aan de medemuzikanten.
1: Ja, ja.
0: De volgende muziek, dat is uit 1967, Groeten uit Grollo. Dat was denk ik ook al de tijd. Was jij toen al bezig met de fanclub eigenlijk, of niet?
1: Ja, toen had je nog Anneke Wijnold uit Stadskanaal, dat weet ik nog wel. Ja, daar begon het ook een beetje mee. Zij was toen ook de voorzitter van de fanclub.
0: Mm-hmm.
1: Heeft ze heel wat jaren gedaan. Daarna ging het over naar iemand in Emmen, dat weet ik nog wel. Emmen Dennen of zo woonde die. Maar daar weet ik de naam niet meer van.
0: Maar was jij er ook bij betrokken? Was jij er ook actief bij betrokken of niet?
1: Nee, ik schreef vaak artikeltjes. Nou ja, ik denk, misschien kunnen ze er wat mee, willen ze er wat mee.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb ooit nog met iemand een bluesblad gehad. En op een van de cd's daar staat daar wat van op.
0: Welk bluesblad was dat?
1: Hoe heet het ook alweer? Mind Blues of zo, heel kort.
0: Oké, Mind Blues.
1: Ja.
0: Ja, ja. En op een van de LP's is er nog iets van terug te vinden?
1: Ja.
0: Ga ik voor je opzoeken. Maar we gaan nu naar Groeten uit Grollo, 1967. Het volgende nummer wat wij draaien, Somebody Will Know Someday. Nummers hebben altijd een reden, denk ik. Zowel voor de maker, om het te maken, maar voor de luisteraar kan het soms ook een speciale betekenis hebben. Geldt dat ook voor jou wat dit nummer betreft?
1: Ja, nou, ik zei, ik had altijd het gevoel dat hij daar zelf heel veel mee had met dat nummer. En dan zei ik altijd tegen hem, als het zover is, we vergeten je niet.
0: En dat heb je ook niet gedaan.
1: Dat
0: heb je ook niet gedaan.
1: Nee.

0: het is en blijft een geweldig nummer. Ook niet in het minst de prachtige gitaarsolo, akoestische gitaar van Eelco Gelling.
1: Ja.
0: We draaiden het op verzoek van Lucas Wever. De man die ervoor zorgt dat er een mooi beeld, een sculptuur, een holden beeld bij het museum in Grollo is komen te staan. Een beeld van Harry Musquet. Lucas, hoe ben je op dat idee gekomen eigenlijk om dat te gaan doen?
2: Je denkt een beetje na hoe Harry in elkaar zit, wat je natuurlijk van elkaar gehoord hebt. En toen kwam een keer iets, las ik iets over een houtkunstenaar. Dan ben ik verder uit gaan zoeken. En toen zag ik, god, die man die komt uit Drenthe. Nou, toen dacht ik, een Drentse eik, een Drentse kunstenaar. Nou, als dat zou kunnen. Maar ja, toen heb ik contact met hem gezocht. Nou, hij zag dat wel zitten. Hij zei, dat is een keer heel wat anders wat hij normaal doet.
0: Want wat doet hij normaal?
2: Ja, normaal maak je ook heel veel dierensculpturen. Nou, en hij heeft pas geleden, in juli was het allemaal klaar. Dan zei hij, wat ging een keer in. Hij was in Willemshaven, Noord-Duitsland. Is een soort pretpark. En heeft hij ook allerlei mooie, ja, gewoon. En dat ziet en denk je, hoe kan het?
0: Mm-hmm.
2: Maar hartstikke mooi. Dus ik zei al een keer tegen hem, een keer het adres opgeven, wil ik wel eens even kijken hoe dat daaruit ziet. En het is zo'n ploegje van 6 Nederlanders. Nederlandse architect. Nou ja, die heeft hem toen gevraagd. En zegt, en dan moet ik soms ook wel dingen uit ijzer maken. Zegt hij, maar hout is toch mijn voorkeur. Mm-hmm.
0: Het is echt een professional dus.
2: Ja.
0: Ja. Hij exposeert, ja, exposeert. Het werk van hem is dus te zien in Wilhelmshaven in Duitsland.
2: Ook
0: op andere locaties?
2: En ja, en op zijn site. Nou, bij het Kuienpad ziet wat.
0: Mm-hmm.
2: In drones ziet wat.
0: Oké, okay. Ja.
2: Meerdere plaatsen.
0: En Jelmer Zwaan, wat is het voor een persoon verder?
2: Nou, ik vind een heel rustige man. Ik vind de vakman, want naast kunstwerken, maakt hij ook hele mooie tafels.
0: Een ambachtsman.
2: Het is echt een ambachtsman, ja, ook. En het is gewoon natuurmens. Dus ik ben, ja, zeg maar een halve dag bij de familie Zwaan geweest. Bij zijn moeder en bij zijn broer was er ook nog. Nou, alles daar gezien.
0: Kende hij Harry Musquet?
2: Nou, niet zo. Het naam wel gehoord, maar hij heeft zich er ook helemaal in verdiept. Als hij ergens naartoe gaat, zeg maar naar Grollo, nou, de komende dagen ook weer, heeft hij het plaatje, cd'tje of Harry.
0: Mm-hmm.
2: En dat doet hij bij zijn werk ook. Dus ja.
0: Hij leeft zich er wel helemaal in.
2: Hij leeft zich er helemaal in, ja.
0: Dat vind ik wel leuk. Want dat merkte ik ook bij de theaterproductie Musquet, So Many Roads. Dat een jonge vent als Sam, van dat hij zich ook helemaal in de persoon inleeft. Die dan de jonge Harry speelt in dat theaterstuk. Speelde.
2: Ja, vond ik ook.
0: En die met Rudy Leukveld alle locaties bij langs de West is waar Harry woont en zo. En ja, dan op die manier, als een jonge vent met de erfenis van Musquet in aanraking komt. Dat vind ik wel mooi. En dat geldt voor hem eigenlijk ook.
2: Ook, ja.
0: Hij is een beetje ouder, denk ik. Hè? Hij is wel
2: hij is nou net 36.
0: Oh, nou ook nog een jonge kerel. Hè?
2: Jonge kerel. Ah. Ja.
0: Goeie zaak dat soort mensen ook met de nalatenschap van Musquet in aanraking komt.
2: Ja, zeker weer.
0: De nalatenschap bestaat voor het grootste deel natuurlijk uit de muziek. Maar er is uiteraard wel meer wat Harry bij betrekking West is. Maar de muziek is de grootste nalatenschap. Nog een stuk van de LP uit 1967, de LP Groet Nuit Grollo. Het nummer Another Land.
2: Ik heb Harry natuurlijk ook in de mindere jaren gekend. Daar ben ik wel eens bij hem geweest aan de Smetana-laan. Ja, dan zat hij daar in huis. Had hij een paar van die cavia's. Ja, dat was een beetje toch een droevig geheel, vond ik.
0: Mm-hmm.
2: Dus, en toen dacht ik, ja, misschien was hij wel met zijn gedachten heel ergens anders wat hij wilde.
0: In another land.
2: Ja. Yeah.

0: essentie van de blues, denk ik. Blues is een bepaald gevoel wat je moet hebben en wat je dan vorm kunt geven door middel van de zang of door middel van een instrument, de gitaar. Hilco had natuurlijk ook de blues. En je kunt als luisteraar kun je de blues ook hebben. Lucas Wever, heb jij vaak de blues gehad?
1: Ja, ik heb wel nodig meegemaakt. Ja, dat waren niet de leuke dingen. En dat zei Harry ook wel eens vaak. Ja, we zitten in hetzelfde schuitje, zegt hij. Heel veel dingen komen overeen.
0: Zoals?
1: Ja, nou, hij met zijn vrouw had ik ook. Alleen, echtscheiding. Tweede vrouw overleden. Derde vrouw ernstig ziek. Ja.
0: Ja, ja. En is muziek dan inderdaad een...
1: Ja, toch een soort uitlaatklep.
0: Ook een troost?
1: Ja. Emoties, hè.
0: Ja, ja. Is dat bij het volgende nummer ook het geval, of niet?
1: Ja, duidelijk, ja.
0: Beating Like a Drum van King of the World met Erwin Java.
1: Ja, en Ruud Weber.
0: Ja.
1: Was ze net overleden, kwam dit uit.
0: Oké.

hele subtiele muziek van King of the World, Live at Paradiso was dit, 2015. Beating Like a Drum, met ook weer prachtige gitaarspel. En in dit geval van Erwin Java. Illustrator Harris Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, de toeter, 3 keer is scheepsrecht. 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer, ongeacht of er nou een gast is of niet. Dat doen we altijd. En de keuze daarvoor die maakt de presentator samensteller van dit programma Albert H. zelf. Niet de gast dus, niet Lucas Wever. En in dit geval is het de nummer van Gigi Kale. I'll make love to you anytime. U denkt 179, maar de aanleiding is een nieuwe cd van Mike Sito. Mike Sito is een uitstekende gitarist-producer uit Amerika, uit St. Louis. Onder andere betrokken bij de Royal Southern Brotherhood. Ook een uitstekende band waar Cyril Neville en Devin Allman in midwerkt. Maar dit is een solo-cd van Mike Sito, Resurrection. En daarvan dus, I'll Make Love To You.

0: een wat steviger uitvoering dan het origineel. Maar dit is dan ook Mike Sito van Cineus de Resurrection. Het origineel is van Gigi Kale, de man uit Tulsa, Oklahoma. Dateert al uit 1979. Is dat muziek, Lucas, die jou een beetje aanspreekt van Gigi Kale?
1: Ik heb er zelf ook een paar LP's van.
0: Oké, okay, ja, ja.
1: Dus ik vond het wel goede muziek altijd.
0: Relaxte muziek. Maar ja, wel muziek die er ook wel toe deed.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, dat spreek je aan, zeg ik altijd, of niet. Maar dat sprak mij wel aan, ja.
0: Harry sprak het ook aan. Dat kan ik me nog herinneren, dat hij het door meermalen over had. Gigi Kale, uit 1979, de originele versie van I'll Make Love To You Anytime.

0: Wat minder bekend, maar wel mooi nummer van Gigi Kale. Want bij Gigi Kale denkt iedereen toch aan After Midnight en Cocaine en dat soort nummers. Maar dit is het origineel van I'll Make Love To You Anytime. Uiteraard ook nog een derde versie. En die komt uit Duitsland van Timo Gross. Ik weet niet, Lucas Wever, de gast hier in Harris Blues. Maar jij woont in Hengelo, vrij dicht bij Duitsland. Ken jij Timo Gross?
1: Nee, ik ken hem niet,
0: okay.
1: Moet ik eerlijk zeggen.
0: Nou, toch is het wel een beetje een bluesman, moet ik zeggen. Hij is geboren in Hannover. Zijn eerste jaren was hij vooral bezig met de slagermuziek in Duitsland.
1: Oh.
0: Nou, heeft dat niet alles met blues te maken?
1: Nee.
0: Alhoewel, vergis u ook weer niet, André Hazes, hè?
1: Ja.
0: Denk je ook aan Smartlam en dat soort dingen. Maar André Hazes was ook wel degelijk blues, hè?
1: Ja, heeft Harry ook al een paar keer benaderd om muziek met hem te maken.
0: Ja, er zat wel wat in eigenlijk. Ja. Nou, die Timo Kroos die is pas later eigenlijk, in 2004, is hij uitgekomen met een cd Down to the Delta. En is hij zich heel mollig gewoon verdiept in de Amerikaanse muziek, in de Amerikaanse bluesmuziek. En zijn versie van I'll Make Love To You Anytime is uit 2013 van de cd Landmarks. Timo Kroos.

0: kitchen. I make love to you any old time.
1: De derde versie van I'll Make Love To You Anytime. Timo Kroos van de CD Landmarks uit 2013. Het origineel uit 1979 van de vijfde LP van DJ Kale. En de eerste was van de nieuwe CD van Mike Sito van Resurrection. De coronamaatregelen die zijn voor een deel afgeschaft. En dat betekent dat een festival weer mogelijk is. En dat er hiernaast ook het New Blues Festival dat doorgiet in de Bontewever. En dat is op 15 oktober, vrijdag al 15 oktober. Begon al om 7 uur, in de gaten al. Om 7 uur, want de zaal moet om 12 uur dicht. Mooi programma van de Azure Blues Stichting met Willen en de Bandits. Danny Bryant, de José Ramirez Band. En Erwin Java's Traveling Party met Sean Webster is er. En de Azure Blues Connection, ABC, de club van Roelof Meijering, die allerlei artiesten om zich heen verzameld heeft. Nou, een van de artiesten die daar optreedt is dus Danny Bryant. En daar komt binnenkort een nieuwe CD van uit. En dit is het titelstuk, The Race to Survive.

0: Toch wel een beetje kenmerkend voor Danny Bryant. Overwegend stevige muziek. Het titelstuk van de cd die nog uit moet komen, The Raids to Survive. En hij speelt op het New Blues Festival in de Bonte Wever in Assen op vrijdagavond 15 oktober. Nou, we zijn bijna aan het eind van het programma. Ik zeg even dat dat samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Maar de samenstelling van de muziek was deze keer eigenlijk voor de groot deel in hand van Lucas Wever. En daarmee besluiten we ook met een stuk van Zienkeuze. Techniek in hand van Jeroen Mulder. Het laatste nummer, Lucas, dat is een nummer van King of the World. Waarom wil je dat nummer draaien?
1: Nou, het is voor Ruud Weber, de bassist van King of the World, is dat een ode aan zijn moeder die overleden is. En als ze spelen, dan is het ook een nummer van Erwin Java. En dat is ook de ode aan Harry.
0: Dat is het ook, want ik kan me herinneren dat ze het speelden in de Amer. En dat de hele zaal volledig stil was en geconcentreerd was. Dat ze door met Harry Musquet eigenlijk herinnerden, herdachten.
1: Ja.
0: Dat zo kun je het wel zeggen. Can't go home, King of the World.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De gitaristen Mike Cito en Albert Castiglia maakten samen het album Blood Brothers. En op dit nummer doet er een derde gitarist mee, Joe Bonamessa.